De Dam tot Damloop is met meer dan 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang, live, van Amsterdam naar Zaandam. Zondag, de Dam tot Damloop. Op tv en online.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
2: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
3: Ik ben Brian uit Amstelveen.
4: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 3:00.
7: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
0: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

Middag AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat de Dam-tot-Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam-tot-Dam-park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de radio,

0: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
1: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
3: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
4: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 5:00.
7: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Ver Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 6:00, Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer, op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
8: De ontbijttafel.
9: Met Pieter Kok.

0: Och, zou je dag mogen beginnen. Heerlijk toch? Shalamar met A Night to Remember. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6. Op die vroege donderdagochtend, die nou ja, droger lijkt te beginnen. Maar of het zo blijft, ik heb echt geen idee. Ik beloof niks, anders heb ik het zo meteen weer gedaan. Het is 17 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jongens, ik klaag wel eens.
3: Hoor je bijna niks.
1: Wel eens.
0: Ik wist toen ik deze zin begon dat ik meteen commentaar zou krijgen. Maar ik klaag wel eens over mensen die bijvoorbeeld een beetje onbehoorlijk graag meeliften op bijvoorbeeld de ellende van een ander online, weet je wel.
1: Oh, ja.
3: Ja, zeker, ja.
0: Ja, nee, maar dat als er bijvoorbeeld, weet ik veel, een bepaalde... waar kunnen we het eens over hebben? Als er bijvoorbeeld een bepaalde voorstelling, zoals van Annie, doorgaat weer op Broadway. Ja, dat ze allemaal leuk foto's gaan uploaden van dat ze daar ook een keer geweest zijn en zo. Weet je wel? Dat ze een beetje inhaken op het nieuws de hele tijd. En dan de hele tijd
2: ja,
0: zo.
2: Maar ja, maar dat is niet echt ellendig, toch, Annie?
0: Nee, Annie is niet ellendig, maar dat het gewoon... Nee, maar het kan van alles zijn. Het kan ook als er een relatie uit elkaar gaat. En dat ze dan zeggen, oh, ik heb nog wel eens met ze gegeten. En was toen heel gezellig, ja, weet je wel, zo.
2: Ja. Oh, jeetje, ja, dat is soort irritant. Frans.
0: Ja, precies. Oh. Nou, nu is kleine kinderen even oren dicht, maar... Sinterklaas is groot nieuws over.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja, ja, zeker groot nieuws. Ja. Heel groot nieuws over.
0: Heel goed nieuws over, want iemand die Sinterklaas altijd heel erg hielp... Ja. Dat wordt iemand anders.
2: Ja, inderdaad.
0: En daar is dan nieuws over gekomen. En toen heb ik gisteren iets gedaan wat ik dus normaal gesproken niet doe. Oh. Ik heb daar namelijk een filmpje van gedeeld op het internet.
1: Op het hele wereldwijde web.
0: Nou, nee, daar laat ik het zo zeggen. Iemand die ik, met wie ik een radioprogramma gemaakt heb jaren geleden. Daar was Sinterklaas bij op bezoek.
2: Aha.
1: Enig.
0: En dat was hartstikke leuk. En daar hadden we dan een filmpje van. En dat is opnieuw online gezet. Om eigenlijk dit nieuws eventjes meer kracht bij te zetten. Ja. Of te vieren. Of ja, misschien wel over de ellende van een ander. Een klein beetje daar wat mee te doen.
2: Ja.
0: En dat heb ik daarna zelf ook op mijn Instagram pagina gezet.
3: Oh, ja. Weet ik
0: en nu voel ik me bijna schuldig erover.
1: Ja, voel je je smerig?
0: Nou, smerig is misschien niet goed nieuws. Maar dat ik wel denk van, doe ik nou wat al die andere mensen ook doen? Maar dan met Sinterklaas. Dat is eigenlijk nog erger.
2: Ja,
0: toch?
2: Zo.
0: Ja.
2: Je zit jezelf wel in een of andere hoek.
0: Ja.
3: Ja. Ja. Had ik wel...
0: Ja, touché. Nou goed, ik ga het er niet afhalen, want het is wel een heel leuk filmpje van Sinterklaas.
2: Maar moeten we dat nu allemaal zelf opzoeken?
0: Ja, gewoon even kijken. Instagram, @PieterKok. En dan in de stories en komen we er wel uit. Succes!
4: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, met mij.
4: Heb je goed kunnen slapen? Mag je wakker van de kou?
0: Nou, graad op 13. Ik vond het wel lekker.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
0: 12.
4: Het is allemaal gezellig.
0: Zeg dan.
4: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkookquiz. Naar die nieuwe van Son Mieux hier bij de ontbijttafel. Feels.

0: Cherche la femme van Dr. Buzzard's Original.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-5152. Voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Ja, kun je je donderdag beter beginnen? Ik dacht het niet. 3 stuks dus. Ik wens je heel veel succes.
1: Kop 1.
0: De Belgische politicus zit 13 uur vast in de lift. Nadenken en zen zijn. Of nadenken en zen zijn.
1: Kop 2.
0: De jongen van 9 geeft meer dan 100.000 euro uit met betaalpas van vader.
1: Kop 3.
0: Vaticaanstad stuurt voor het eerst film voor Oscars in. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar ja, de vraag is, welke is dat precies?
1: De krantenkopquiz.
0: Is dat kop 1? Belgische politicus zit 13 uur vast in de lift. Nadenken en zen zijn. Is het kop 2? Jongen van 9 geeft meer dan 100.000 euro uit met betaalpas van vader. Of is het vandaag kop 3? Vaticaanstad stuurt voor het eerst film voor Oscars in. Laat me weten via 088-850-5152. Alles om die eer van de ontbijttafel binnen te slepen op die vroege donderdagochtend. Het zou je enorm gegund zijn. Is het vandaag kopie 1, kopie 2 of is

0: Queen met a crazy little thing called love.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkop gegeven en gevraagd welke is er niet waar voor die eer van de ontbijttafel. Het zou zo lekker zijn als je die even binnen kon slepen op de vroege donderdagochtend. Het is je enorm gegund. Als je heel snel bent, kun je misschien nog even laten weten welke krantenkop in jouw opinie niet waar is. En dan vertel ik je zometeen het juiste antwoord.
1: Kop 1.
0: Belgische politicus zit 13 uur vast in de lift. Nadenken en zen zijn.
1: Kop 2.
0: Jongen van 9 geeft meer dan 100.000 euro uit met betaalpas van vader.
1: Kop 3.
0: Vaticaanstad stuurt voor het eerst film voor Oscars in. Nou, laten we eens even gaan kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 3. Helaas voor Paul, Arnold, Chantal, Els en Cynthia. Ja, daadwerkelijk naar de Academy Awards. Voor het eerst in de 97-jarige geschiedenis van de Oscars is er een korte documentaire Green Lava ingezonden door Vaticaanstad.
2: Weird.
0: Heel klein filmpje, denk ik. Heel klein documentaire.
2: Maar hebben zij heel veel... filmende geestelijke of zo.
0: Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Wonen er ook mensen in de Vaticaanstad die niet geestelijke zijn? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik kom daar nooit.
2: Ik ook niet.
0: Volgens mij kun je... Ja, kijk even op Funda over huizen te koop aan de Vaticaanstad.
2: Ja, ik heb geen Funda.
0: Ja. Ik weet niet. Ik kan me niet voorstellen dat je daar gewoon zomaar als sterveling een huis mag kopen. Maar goed.
2: Nee, maar ook niet.
0: Geen idee.
2: Maar hoe kom je dan tot een docu?
0: Ja, en... Nee, ik zit echt even te denken. Kun je dan met zulke kleding aan makkelijk docu's maken? Maar dat maakt eigenlijk geen reet uit. Goed, dan gaan we door naar Joko, Monique, Lydie en Simon. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Jongen van 9 geeft meer dan 100.000 euro uit met betaalpas van vader. Ja, dit is echt wel een beetje een problematisch probleem. Paps die vond het een beetje zielig voor zijn zoon dat zijn YouTube-filmpjes zo weinig kijkers trokken.
2: Och ja.
0: Ja, die had er echt moeite mee. Die vond het treurig voor die jongen.
2: Ja.
0: Dus die was eventjes, had zijn creditcard even van de zaak gepakt en die had gezegd, weet je wat, gaan wij voor $20 kopen wij een heel bescheiden advertentietje in en dan wordt je filmpje een beetje meer geplucht en gepromoot. En dat is dan hartstikke leuk. Dan kun je daar gewoon, dan komen er wat meer kijkers. Hij had dan die jongen ook uitgelegd hoe dat precies werkte. En had ook die creditcard gekoppeld gelaten aan het account van zijn zoon. En die zoon, 9 jaar oud, ook niet gek. Die dacht, dit kan nog wel wat sneller gaan misschien.
2: Kapitale fout.
0: Nou, die heeft 13 weken lang de ene na de andere campagne ingekocht. Is helemaal misgegaan. Ach, gossie. Die man had pas door dat het een foute boel was toen hij een rekening onder zijn neus kreeg van $118.000. Toen hij op zijn werk zat. Kun je heel even langskomen bij de financiële afdeling, alsjeblieft?
2: Wat ben je aan het doen op YouTube allemaal?
0: Wat een drama, zeg. Hij denkt dat hij zijn baan kwijtraakt. Hij is in ieder geval flink te pineut, dat mag duidelijk zijn.
2: Ach, zielig.
0: Ja, komt wel weer goed. Misschien krijgt die jongen al zoveel views dat het geld zo weer terugverdiend is. Ja,
2: ja.
0: Moet positief bekijken. Goed, welke is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 1. Belgische politicus zit 13 uur vast in de lift. Nadenken en zen zijn. Zijn quote overigens. Nee, hij zat niet vast in de lift, maar op het toilet.
2: Afschuwelijk.
0: Vreselijk. Nou ja, beter dan in een lift zonder toilet, zat ik wel te denken. Ja, 13 uur lang. Ja,
2: ook weer zo.
0: Godverdarrie. Het gaat om Frederik Erens van Vlaams Belang. Het was om 5 uur 's middags gebeurde het, zul je net zien. De meeste collega's waren al weg en hij had geen telefoon mee. De luchtverversing schakelde ook uit, dus hij heeft met een scherp voorwerp gaten in de deur zitten maken, omdat hij gewoon bijna geen lucht kreeg. Hij moest met een koevoet worden bevrijd om 6 uur 's ochtends. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gegaan.
2: Ja, ik kon niet meer ademen, Piet.
0: Nee, maar hij heeft toch gehad.
2: Hij heeft zo'n deur zo...
0: Ah, ja, nee, maar is toch onzin.
2: Hoezo?
0: Nou, dat is toch gewoon de paniek. Dat is toch gewoon de paniek die denkt dat er geen zuurstof meer is. Kom op. Als ik hier 13 uur... Ik ga dat niet doen. Als ik hier 13 uur op het toilet zou gaan zitten, dan krijg je toch wel gewoon lucht. Doe even normaal.
2: Weet ik niet. Misschien is dat op een gegeven moment gewoon op.
0: Wat? Nee, doe niet zo raar. Nou ja, goed. Vervelend voor de beste man.
2: Ik vind dat jij hier te beeld over doet ook, hoor.
0: Nou, ik heb altijd een zakmes in mijn zak. En zo zie je maar weer. Daarmee was hij gewoon wel buiten gekomen. Er is niks aan de hand geweest.
2: Ja, misschien had jij dan ook even voor 1 keer je zakmes niet meegenomen. Net als die man's telefoon.
0: De telefoon, ja, dat had ook gekund natuurlijk. Nou, laten we blij zijn. Hij is eruit en hij maakt het goed. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden die hij mee heeft moeten maken. Zorgt er in ieder geval wel voor dat de eer van de ontbijttafel en het applaus is voor een mooi rijtje, hoor. Gerrit, Christian, Frank, Gea, Rodi, Monique, Els, Jeannette, Nico, Mark en Karen. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Fee en ik woon in de Watergasmeer.
1: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
2: Ik ben Merel uit Opperdoes.
3: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30 in Sint Maartens Vlotbrug, is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N307 bij Zwaag is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere anderen gewond. Gebeurde op de West-Frisiaweg daar gisteravond. Vermoedelijk zouden een personenauto en een vrachtauto op elkaar zijn gebotst. De weg die was lange tijd in beide richtingen afgesloten. Meerdere anderen zijn dus met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk en wie er om het leven is gekomen, dat is ook nog niet bekendgemaakt. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen hebben vannacht tot 2:30 geduurd. Het was een latertje daar in Den Haag. De belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eerdmans opende de deur om deelakkoorden te sluiten met het minderheidskabinet.
7: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
6: Ja, maar daar zit Jesse Klaver van Pro dan weer niet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit met links, ja, of met rechts.
8: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
6: Nou, een hoop gedoe daar dus. In Den Haag gaat natuurlijk vandaag weer verder. 9:45 wordt er verder vergaderd over de algemene beschouwing. En dan gaat het natuurlijk vooral over de begroting die naar buiten kwam met Prinsjesdag. De Amsterdamse politie gaat drones inzetten voor verkeershandhaving. Dat laat de politie weten op Instagram. Ze gaan zich richten op overtredingen zoals bijvoorbeeld het negeren van een rood kruis, maar ook het achteruitrijden op een autoweg of een snelweg. Of het rijden over, ook het rijden over een puntstuk of een verdrijvingsvlak. Dat mag niet. Nou, als het wit is, dan moet je er vanaf blijven met je auto. De politie gaf eerder gisteren aan op de radio een voorbeeld van een situatie waarbij zo'n drone ingezet kan worden.
9: Als je bijvoorbeeld een casus hebt op een autosnelweg waarbij collega's eerste hulp aan het verlenen zijn en vervolgens krijgen ze een melding dat er een kilometer daarvoor mensen allemaal gevaarlijke capriolen uithalen, dat betekent dat ze hun hulpverleningstaken moeten staken om ook mensen naar de handhavingslocatie te sturen. Ja, en dat is nou iets dat wij op ons gaan nemen. Dus wij gaan straks zorgen voor het stukje handhaving, zodat de collega's van de noodhulp dat die gewoon hun werk kunnen blijven doen.
6: Nou, duidelijk verhaal. Wie een overtreding maakt, die wordt herkend via het kenteken. Voetbal dan. AZ heeft de eerste wedstrijd in de Europa League gisteravond verloren. Alkmaar speelde goed tegen Sunderland. Maar ja, ze maakten de kansen niet af.
10: En daar valt hij voor. Wieskov twee keer. Meerdink. Oh, wat een redding van Roes. Ongelooflijk zeg.
6: Oh, het ging maar door. Maar ze scoorden niet. En de Engelsen wel. Dus lang verhaal kort, 1-0 voor Sunderland.
11: Ja, dat is, als je wil winnen moet je wel raak schieten.
6: Tja, maar ze waren goed, man.
11: Ja?
6: Ja, het is een lekkere ploeg, dat AZ.
11: Maar dan heb je verder niks aan, hè, als je 1-0 verliest. Of, nee. Of komt dit wel goed in de returnwedstrijd?
6: Ja, tegen een Premier League ploeg zo voetballen, ja, vind ik toch wel hoopgevend.
11: Oké.
6: Ja.
11: Oké, dus, ik zie echt een soort twinkeling in je ogen.
6: Ah, het is een superleuk team, joh. Nou. Ze hebben, weet je wat ze daar natuurlijk de hele tijd jaren al doen? Ze hebben zo'n hele goede jeugdopleiding.
11: Ja.
6: Hele goede spelers. Ken jij wel?
11: En ze scoren ook heel goed met die jeugdopleiding. Want ze hebben wel eens de Youth League gewonnen. Wat de Champions League voor de jeugd is en dergelijke.
6: Maar dat kwam nooit echt tot uiting in dat eerste elftal. Hè?
11: Nee.
6: Dat is steeds 5e, 6e, zo'n beetje. En nu ineens. Het lijkt allemaal op zijn plek te vallen met die gekke trainer.
11: En die gekke trainer is toevallig ook die trainer die altijd de jeugd getraind heeft. Het bleek gewoon ontzettend goede trainer te zijn al die tijd al.
6: Lezen en schrijven met die gasten. Dus het is een hele leuke ploeg.
11: Leuk,
6: allemaal jongens uit de buurt. Ja, echt leuk om naar te kijken. En goed voetbal. Nou, nog even winnen in de Europa League. Maar hey, dat komt nog wel. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. Het weer dan nog. Wisselvallig is het. Landinwaarts blijft het overwegend droog. Maar de kustgebieden die krijgen wel te maken met bewolking en regen vandaag. Het wordt zo'n 16 tot 20 graden.
11: Ik hoop 16.
6: Jij hoopt 16?
11: Ja, lekker man. 16 tot 20 graden. Dan denk ik, als het bij 16 blijft, ben ik meer dan gelukkig.
6: Ja, herfstglas half vol. Hè?
11: Zoiets. Het is gewoon

0: Met Steve Miliband, met de Joker.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege donderdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in bed. Maar denk dan, terwijl je dat doet, nog eens eventjes aan al die Noord-Hollanders die alweer keihard aan het werk zijn. Hè? Ik noem een bakker of een vrachtwagenchauffeur. Of een timmerman, die zijn allemaal weer aan de slag. En vanochtend gaan we naar melkveehouder Brit uit Wieringerwerf. Brit, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hebben alle koeien alweer eten gehad?
2: Op dit moment bezig.
0: Oh, oké. Okay. Wat krijgen ze? Want hoe zit het met jullie met de wintervoorraad? Want die was er ook helemaal doorheen, toch? Of niet?
2: Ja, nou, we hebben vorige week gemaaid en we hebben een goede opbrengst binnengehaald.
0: Oh, oké, okay, wat fijn.
2: Dat is wel weer even een pluspuntje.
0: Ja, dat mag je zeggen, want het was zo droog van de zomer dat iedereen eigenlijk alweer aan de wintervoorraad begonnen was, die van het voorjaar kwam.
2: Klopt, ja.
0: Maar bij jullie is het dus wel weer dusdanig aan het groeien geweest dat je gewoon weer lekker vers eten voor ze hebt.
2: Ja, ja, zeker. Daar zijn we wel blij mee. Ja. We hebben weer gras genoeg voor ze.
0: En heb je dan ook een beetje gras genoeg voor aankomende winter, denk je? Of wordt dat toch een beetje krappies?
2: Nou, we zijn nu ook nog aan het stal voeren, aan het vestgras voeren.
0: Ja.
2: En dat groeit ook lekker door.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat zijn we nu op dit moment ook nog aan het doen.
0: Je hebt er wel fiducie in, om het zo maar te noemen. Je ziet het wel gebeuren. Komt allemaal wel goed dit jaar.
2: Ja hoor, ja, gelukkig wel.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, en het melken gaat met de robot bij jullie natuurlijk, dus daar heb je weinig omkijken naar.
2: Ja, klopt. Dat gaat allemaal vanzelf.
0: Ja. De laatste keer dat we elkaar spraken, toen was je volgens mij 2 boerderijen tegelijkertijd aan het runnen, toch? Of niet?
2: Ja, klopt. Ja, toen was ik bij mijn oppassenbedrijf, ja.
0: Ja. En hoe is dat allemaal gegaan? Heb je het allemaal gered toen? Heb je het voor elkaar gekregen?
2: Ja hoor, ja, dat ging super. Dat is allemaal goed gegaan.
0: We krijgen jou niet gek, hè, Brit? Ik heb het al lang door. Nee, precies.
2: Zeker niet.
0: Wat staat er voor vandaag allemaal op de agenda?
2: Nou, als het goed is, komt vandaag een nieuwe hoge drukspuit binnen.
0: En dan kan ik niet.
2: Ja.
0: Hoe vier je zoiets?
2: Nou, gewoon spuiten.
0: Ja, precies.
2: Gewoon spuiten. Ja, de mesttank die kan schoongespoten worden, want daar mogen we niet meer mee rijden. Dat is officieel klaar nu voor dit jaar.
0: Oh, is dat, leg eens uit dan. Want je mag alleen maar mest over het land uitrijden tot een bepaalde datum of zo.
2: Ja, klopt, ja.
0: Oh.
2: Ja, dat zijn een van de regels dus waar we ons aan moeten houden. En in het voorjaar, vaak een beetje rond 14 februari heb mijn hoofd, mogen we beginnen. En 1 september, dan moesten we stoppen, maar we hadden een gelukkige verlenging. Dus dat is nu de 15e geworden, dus van de week was het nog even stress.
0: Ja.
2: Om de kelders voor het najaar nog leeg te kunnen rijden.
0: Ja, precies. Want dat is ook allemaal best wel een probleem met die mestopslag en wat je allemaal weer weg moet doen en dat soort dingen, hè?
2: Klopt. En we mogen het hele jaar dan niet mest uitrijden. En vaak stromen in het voorjaar de kelders over.
0: Ja.
2: En dat wil je natuurlijk eigenlijk wel voorkomen.
0: Ja, precies. Dus hoe leger, hoe beter. En je zei, we hadden wat uitstel gekregen. Moet je dat aanvragen of zo? Moet je zeggen, mogen we alsjeblieft nog 2 weken door?
2: Nou ja, zo zitten we inderdaad wel altijd. Maar dat is dus gewoon landelijk wordt dat bepaald. En nou, vanwege de droogte en... wat andere redenen hadden we gelukkig verlenging.
0: Ja, precies, want het uitrijden van die mest heeft niet zoveel zin als er geen regen opvalt, toch? Dat heb je nodig eigenlijk daarna.
2: Nee, klopt. Nee. Ja. En ze zijn dan, ze zeggen vanaf deze datum, dan is weer uitspoeling mogelijk.
0: Ja.
2: Dus dat is de reden dat we daarom niet meer mest mogen rijden vanaf nu.
0: Snap het. Best wel een beetje druk geweest dus op het bedrijf de afgelopen tijd om dat allemaal voor elkaar te krijgen, zo voor de 15e.
2: Ja, zeker. Ja. Maar zeker even druk.
0: Ja, nou ja, dan is eigenlijk de grootste vraag natuurlijk die ik moet stellen hoe het gaat met je eigen verhuizing. Want jij zou binnen een weekje, anderhalve week, zou jij een nieuwe huis ingaan, toch?
2: Dat is dus nog steeds volgende week.
0: Oh, echt waar?
2: We zijn allebei inderdaad zo druk geweest op het land dat we daar eigenlijk geen tijd voor gehad hebben.
0: Ja, dat gaat dan toch even voor, hè?
2: Ja, klopt.
0: Vind je dat dan lastig? Vind je dat moeilijk? Ga je dan zitten zeuren tegen je ouders of zo?
2: Nou ja, inderdaad. Je wilt er op een end ook gewoon wel weer in. Maar ja, het zijn klusjes die nog even gedaan moeten worden.
0: Ja.
2: En hij zei gewoon, ik ben er niet, want ik zit op kantoor op de trekker. Dus moet maar even wachten.
0: Wat mooiste kantoor wat er is in heel Nederland, toch?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Afgelopen dagen natuurlijk best wel een beetje rommelig geweest met betrekking tot de Prinsjesdag en alle plannen die er nou weer naar buiten gegooid worden over de stikstof. Denk jij daar nog een beetje over na? Ben je daarmee bezig? Of gaat het jouw huisje voorbij?
2: Nou, ik heb het inderdaad niet heel erg meegemaakt. Maar je weet vanuit je bloed al dat het niet erg positief is.
0: Nee.
2: En wij zitten hier nog steeds vrij gunstig. Maar we hebben een hoop boeren die we kennen verderop in het land. Die gaan het niet makkelijk hebben.
0: Nee.
2: En wij moeten zelf ook koeien ruimen.
0: Oh jee.
2: Dus daar zijn wij ook niet blij mee.
0: Nee, kan ik me voorstellen. Goed, dat zal nog wel even duren voordat dat allemaal dan gaat zoals het idee is. Want ik heb het idee dat die plannen ook de hele tijd weer uitgesteld worden. Geeft ook een hoop onzekerheid, ja, toch, aan de keukentafel 's avonds?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, en nou, bij ons is dus nu dat we 30 koeien moeten opruimen.
0: Oh jee.
2: En daar wordt het ook niet heel erg gezellig van.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar dan zeg jij, bij ons valt het eigenlijk nog mee. Terwijl 30 koeien is toch best wel veel.
2: Ja, klopt. Ja, dat is evengoed wel heel wat.
0: Ja, maar wat gebeurt er met die koeien eigenlijk? Is dat misschien een beetje een gekke vraag? Maar...
2: Nou, die moeten verplicht naar de slacht.
0: Oh, echt?
2: Ja, ja.
0: Oh, het is ook niet zo dat ze ergens anders heen kunnen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Dat is dus ook een beetje het gemene van het verhaal. Daar wordt nooit over nagedacht.
0: Nee, maar je zegt er wordt nooit over gesproken. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat ook niet wist.
2: Nee, klopt. Vaak inderdaad, als koeien weggaan, dan gaan ze dan echt wel naar de slacht.
0: Ja.
2: Omdat iedere boer nou met deze problemen zit, zijn er op het moment ook weinig boeren die koeien nu kopen.
0: Ja, precies. Dus ja, is de prijs ook heel erg gedaald van koeien? Of valt dat
2: dan
0: wel
2: mee?
0: Dat
2: valt eigenlijk wel mee. Ja, de prijzen gaan juist wel weer omhoog. Maar dat is toch wel een hele moeilijke keuze.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
2: Als je elke week een aantal moet opruimen die eigenlijk nog lang niet weg wil doen. Nee. Zijn dat wel even zware momentjes.
0: Is dat iets wat ook dit moment al loopt voor jullie? Dan ben je er ook al echt mee bezig.
2: Ja, we zijn er al anderhalve maand mee bezig.
0: Ja, ach jeetje, oké, dat wist ik helemaal niet. Nou, dat is even balen inderdaad. Nou,
2: ja, dat zijn even minderen.
0: Ja, laten we ons focussen op de toekomst. Want over anderhalve week zit jij gewoon in je mooie nieuwe huisie.
2: Ik hoop het.
0: Dan is er moet niet weer iets tussendoor komen, want dan is het even klaar inderdaad.
2: Nee.
0: We hebben gelachen en nou is het mooi geweest.
2: Goed. Ja, zo is dat.
0: Ik zal je niet langer van je werk houden, Britt. Maar ik ga je wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege

0: Robbie Williams met Millennium.
1: De ontbijttafel.
0: Anne, ik wil het zo meteen toch eventjes hebben over de party die we aan het organiseren zijn. De pubquiz.
2: Ja.
0: Ik heb gisteren ben een hele dag mee bezig geweest.
2: Oh ja, wat goed. Ja,
0: ik heb allemaal nieuws.
2: Oh.
0: Ja, ga ik zo meteen meer over vertellen. Want deze maand nog gaan we iets leuks organiseren. Je hoort meer zo meteen na Eros Ramazzotti.

0: 50.000 deelnemers het grootste hardloop-evenement van Nederland. De Dam tot Damloop. Wij volgen de wereldtoppers, maar ook de recreanten. 16 kilometer lang. Live. Van Amsterdam naar Zaandam. Zondag. De Dam tot Damloop. Op tv en online.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
6: Hallo, ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
7: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
8: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoren.
9: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De brandweer is al uren bezig met het blussen van een grote brand in Lambertschaag. Die brand die woedt in een loods aan het noordeinde. Het vuur is nog altijd niet onder controle, maar er is niemand gewond geraakt. Met ongeluk op de West-Frisiaweg in Zwaag, dat is de N307, is gisteravond iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een auto die tegen een vrachtauto botste. Identiteit is nog niet bekendgemaakt. En AZ is de Europa League matig begonnen. Ze verloren met 1-0 van Sunderland gisteravond. Hoewel de Alkmaarders wel erg goed speelden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
14: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
13: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
15: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
13: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
18: Voordeeluitjes.nl.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: voordeeluitjes.nl.
20: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
26: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
27: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
28: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
27: Ah, check.
26: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: Maar dan hoger, inderdaad. Mr. Beck, mad to be with you. Very nice. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:09 op die vroege donderdagochtend. We schrijven vandaag 17 september. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Het is donderdagochtend, jongens. En dat is natuurlijk sowieso hartstikke gezellig. Laten we wel wezen. Maar daarnaast wil ik dan ook zo meteen, ik zeg het maar vast, eventjes de groetjes doen.
1: Oh ja, leuk.
2: Ja.
0: Als iemand zin heeft om de groetjes te doen, dan mag dat via 088-850-51-52. Belangrijk is even aan wie je de groetjes doet. Mm-hmm. En het is leuk als je een onderverdeling maakt in wat voor groetjes het precies zijn. Zijn dat hartelijke groetjes, lieve groetjes. Of gewone groetjes, ook prima. Hè? Een gewoon groetje, daar is nog nooit meer slecht van geworden.
1: Ik wacht nog steeds op de sportieve groet.
0: De sportieve groet, inderdaad. Ja. Dat mag natuurlijk ook als je zelf personal trainer bent, bijvoorbeeld.
2: Ja. Of gewoon de hele mailafdeling van Ajax.
0: Zeker weten. Ja, of als Jan Visser de groetjes doet, dan kan het een zonnige groet zijn.
1: Ja, dat zou ik nou lief vinden.
0: 088-850-51-52. De groetjes doen gaan we zo meteen tussen, zeg maar, 9:30, 10:00 gaan we even een beetje wat groetjes doen, toch?
1: Enig.
2: Ja, de groetjes doen?
0: Ja, nee, ik neem dit heel serieus. Ja. Pas op, Anne, want anders dan wordt hij heel boos hierover.
1: Ja, ik keek hem al niet aan.
0: Ja, nee, ik snap het.
2: Nou, jongens,
0: even qua administratie, maar we hebben een hoop te bespreken, want ik ben gisteren weer eens zo bij de hand geweest om iets nieuws te bedenken.
1: Heel
0: bij de hand. Sorry nog daarvoor. Ja, en ook tegen de baas.
1: Toen was het op kantoor.
0: Nou,
2: ben jij op kantoor geweest?
0: Ik moest op kantoor komen.
2: Ik kende ze hier nog daar.
0: Ik probeerde zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
2: De gast van die poster.
0: Maar wat gebeurde er? Ik had gisteren bedacht, het is herfst aan het worden. Ik hou heel erg van herfst. Herfst is een fijn moment om bij elkaar te komen. En zei ik van, kunnen we niet gewoon gezellig even met wat luisteraars iets leuks verzinnen? En toen begon Lisa hier, die het nieuws deed, begon te roepen, ja, we moeten een spelletje doen en dat soort dingen. Mm-hmm. Toen kwamen daar verschillende suggesties voor binnen, zoals een escape room en dergelijke. Ja. Best wel leuk.
1: Een
0: muziek bingo ook langsgekomen. En daar zei ook iemand, moeten we niet gewoon een pubquiz doen?
1: Enig.
0: En toen dacht ik, we moeten pubquiz doen.
1: Ja.
0: Toen heb ik de baas gebeld en gezegd, het is toch hartstikke leuk. Chrissy, herfst, regel jij even een zaaltje?
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik geweten. Hij zei, ja, maar het is wel leuk als er dan ook veel collega's meedoen.
1: Leuk.
0: Dus die moeten we nog even onder druk zetten misschien vandaag.
1: Goed.
0: Om mee te doen. We zijn bezig met het huren geweest van een zaaltje en dergelijke. Maar ja, jij bent er wel bij nodig. En mocht je zeggen, ik heb zin om erbij te zijn, hoef je alleen maar even door het herfst te sturen naar 088-850-51-52. Want met dat woord herfst maak je aan ons duidelijk, het lijkt me wel leuk om mee te doen met die pubquiz.
1: Het lijkt mij enig.
0: Toch? Het lijkt me ook enig. En dan laten we het weten als we een definitieve datum hebben. Dat probeer ik wel vandaag voor elkaar te boksen.
1: Goed.
0: En dan laat ik ook weten waar het is. Probeer ik ook vandaag voor elkaar te boksen.
2: Ga jij nog een keer naar kantoor vandaag?
0: Nou,
2: jeetje.
0: Dat hoop ik toch echt niet.
1: Frank, eigenlijk?
2: Als we naar de kroeg gaan.
0: maar ik zat wel te denken. Het zou toch heel erg leuk zijn als je gewoon verschillende teams hebt. Want dat hoort bij een pubquiz. En dat dan iedereen hier van de radio en van televisie en zo, dat die allemaal een soort van teamleider zijn.
1: Ja, leuk.
0: Toch?
1: En mag iedereen dan een voorkeur uitspreken? Want ik ben echt goed in pubquiz. Ik zou bij mij gaan.
0: Mensen mogen niet kiezen voor jou. Nee, zo werkt het niet.
2: Er gaan geen stoelen omdraaien.
0: Oké. Zo gaan we dit niet doen.
1: Jammer.
2: Maar Anne, jij zegt ik ben heel goed in kroegquiz.
1: Pubquiz. Niemand noemt dat kroegquiz.
2: Nou, daar ga je dus al. Pubquiz dan. Vind je het leuk om tweede te worden, ja?
0: Oh, de mensen zijn al gezeten. Maar zou jij het ook leuker vinden, Frank, om een teamleider te zijn?
2: Als ik van Anne kan winnen, vind ik het wel leuk.
0: Ja, dat is wel oké. Mocht je erbij willen zijn, stuur even het woord herfst naar 088-850-51-52. En dan, ik kom denk ik, hoop ik. Je moet weten, achter de schermen ben ik met de baas aan het appen. En,
1: ja, want je hebt dit op vrij korte termijn wil je dit doen.
0: Ik wilde deze maand nog doen.
1: Ja,
0: ik wilde deze maand nog doen.
1: Het is
0: 17 september.
1: Succes daarmee.
0: Ik heb al met iedereen ruzie, die kan er ook nog wel bij.

0: The Real Thing met You to Me Are Everything.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, ja, alle schilders verzamelen. Zonder kwast en schildersezel dan, want het gaat om je achternaam. Aankomende zondag vindt in het Zand de allereerste schilderdag plaats. En een van de organisatoren is Ivan Schilder. Ivan, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, je zou denken, dit is ook heel goed te organiseren rondom Volendam. Maar jij gaat voor het Zand.
3: Nou ja, daar ben ik geboren en getogen als schilder. Dus ja. Ik denk, we houden het in het Zand.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Hoe is dit idee ontstaan? Want het gaat voor de duidelijkheid om mensen met de achternaam Schilder.
3: Ja, en dan met name als jij inderdaad geboren bent met de achternaam Schilder. Dus ja, mijn vrouw is getrouwd met een schilder. Die heet ook Schilder, maar die mag dan weer niet komen.
0: Oh, oké, dus het is wel vrij streng.
3: En mijn kinderen dan weer wel, zeg maar. Zo.
0: Ja.
3: Nou ja,
0: nee.
3: Ja, we hebben ergens een lijn getrokken toe.
0: Zijn er zoveel dan dat je denkt, deze regels kan ik wel toepassen, dan blijven er genoeg over?
3: Dat was wel het idee, ja.
0: Ja, kan dus. Ik me voorstellen. Hoe loopt het met de aanmeldingen?
3: Nou, de aanmeldingen zijn afgelopen zondag gestopt en we zaten op 86 aanmeldingen, waar weer twee afmeldingen en een aantal mensen die het niet begrepen hadden en die dus niet mogen komen. Waaronder bijvoorbeeld één schilder die met een kwast in de wind.
0: Oh ja, dat was niet de bedoeling.
3: Nee,
0: dat is zeker niet de bedoeling. Hoe zijn jullie er zo op gekomen om dit te organiseren? Waar komt dit vandaan?
3: Nou, dit is al een ideetje van Jan Schilder uit het Zand. Die zegt tegen mij een aantal jaren terug al, dan kom je elkaar wel eens tegen op een feestje of in het café van... Joh, is het niet leuk om een schilderdag te organiseren? Nou, ik zeg, dat vind ik fantastisch, dat gaan we doen. Dus hij zegt, want het is zo, ik ken eigenlijk geen ongezellige schilder. En hoe is het nou, hoe zou het nou leuk wezen om gewoon met allemaal schilders in het café te zitten hier? Nou, dat lijkt me een goed idee. Een beetje à la Dirkendag in Hoeven, zeg maar.
0: Nou, precies, want daar hebben we ook eens over gebeld. Dan moet je Dirk heten. Dirk-Jan mag wel, maar Jan-Dirk weer niet. Bijvoorbeeld, daar zijn ook al wat regels aan verbonden. Ja. Zijn er ook mensen met een dubbele achternaam waar schilder in zit toevallig? Bestaat dat? Komt dat voor?
3: Nou, dat hebben wij niet gevonden,
0: okay,
3: zeg maar.
0: Want anders dan zou je ook maar medium welkom zijn waarschijnlijk.
3: Dan moeten we toch even gaan.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En dan zijn er natuurlijk ook de bekenden, zoals Nick Schilder van Nick en Simon, om er maar eens één te noemen. Krijgt hij dan ook automatisch een uitnodiging in de bus?
3: Nou, we hebben het op Instagram en Facebook en degene die we allemaal als contacten zelf had, hebben we allemaal persoonlijk benaderd. Maar ik heb Nick niet in mijn telefoon staan, ik heb hem niet gebeld.
0: Nee, precies.
3: Maar hij had van harte welkom geweest.
0: Ja, als hij op tijd was geweest met aanmelden, dat kan helaas niet meer. Maar ik heb iets begrepen en ik vind dit een vrij krankzinnige situatie. Want jullie zijn de stamboom ingedoken van de aangemelde schilders in dit geval.
3: Ja.
0: En daar is nogal iets uitgekomen, hè?
3: Nou, uiteindelijk blijkt het dus op één na, zeg maar, want die persoon kwam oorspronkelijk uit Volendam. En verder alle aanmeldingen blijken toch, als je een generatie of 5, 6 teruggaan, allemaal aan elkaar verbonden.
0: Maar dat zijn dus meer dan 70, bijna 80 mensen die familie van elkaar blijken te zijn.
3: Dus dat is wel heel grappig, want de eerste vergadering zitten we om de tafel en zegt... Zegt Theo tegen mij, ja, maar je bent helemaal geen familie van mij. Nou, ik zeg, dat zit dichterbij als jij denkt.
0: Ja, precies.
3: Dus hij is daarin gedoken. Nou ja, hij zegt inderdaad, dat klopt.
0: En inderdaad, 4, 5 generaties verder en dan was eigenlijk iedereen wel aan elkaar te koppelen dus.
3: Ja.
0: Oké, ongelooflijk. Ik heb begrepen dat jullie bewust kiezen voor een vrij vroege eindtijd.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe ziet de dag eruit? Wat is het programma? Hoe gaat het allemaal lopen?
3: Nou, we beginnen om 1:00 of 3:00 middags. Het is namelijk ook zo dat er ook wat oudere generatie komt van 80-plussers.
0: Ja, tuurlijk.
3: En die vinden het fijn om dan 's middags wat te doen. Dus we beginnen om 3:00 gewoon met een koffie en wat lekkers erbij. En dan doen we even een welkomstwoordje. We hebben nog een soort quizje en wist u datjes. En met wat, we proberen nog wat beeldmateriaal te laten zien. En... dan is het zoveel mogelijk teuten en ouwe hoeren.
0: Ja.
3: Als schilders onder elkaar. Ja. En dat gaat hier net goed met het verkeer.
0: Oh jee, pas op.
3: Sorry.
0: Ja. Ben je aan het auto rijden? Nee, toch?
3: Nee, ik vind veel, maar... Dus, en dan hebben we een buffet. waar iedereen aan deel kan nemen. Dus, en dan hebben we daarna nog een klein stukje muziek met een band die uit allemaal schilders bestaat.
0: Echt waar? Alleen maar schilders?
3: Dus, ja.
0: Wauw.
3: Ja, dat was wel een kleine uitdaging.
0: Dat kan ik me voorstellen. Het is een gelegenheidsformatie misschien.
3: Ja, dat is echt een gelegenheidsformatie. Ja. Nou was dat in een paar dingen erg makkelijk. Want ik, mijn broer is drummer. Ik ben gitarist, toetsenist, zanger. Dus dan begin je al, ben je al aardig op weg.
0: Dan gaat het hard, ja.
3: We hadden een donschilder, een achterneef uit het dorp. Die wilde wel gitaar spelen. Nou, dan schieten we wel op. Hadden we nog een bassist nodig.
0: En hoe heet jullie dan als band?
3: We hebben gewoon de schilderband genoemd.
0: De schilderband, dus, ja. Niet de painters of zo. Dat je meteen internationale aspiraties...
3: Ja. We hebben dat... en ik denk dat dat ondertussen een jaar of 233 terug is. Toen had ik met mijn broer een bandje en dat heette de Painters. En daar zat toevallig ook nog een achterbuurjongen in. En die heette Gert-Jan Schilder.
0: Ja.
3: Dus, nou, toen dachten we heten de Painters.
0: Ja.
3: Dus ik denk, hoe leuk zou het zijn als we die zover krijgen om basgitaar te spelen?
0: Ja.
3: Nou, dat is dus niet gelukt. Ach, ik heb alles verkocht, ga ik niet doen. Maar hij komt wel.
0: Maar hij komt wel, hij is er wel bij in ieder geval. Oké, nou, dan zal hij jaloers zijn op de jongens die wel op het podium staan. Gok ik zomaar. Goed, tot slot, als dit nou een succes wordt, komt er dan volgend jaar gewoon weer een tweede schilderdag?
3: Dat is zeker de bedoeling.
0: Mooi zo. Ivo Schilder, ontzettend bedankt voor je tijd en alvast heel veel plezier. Aanstaande zondag is het zover de allereerste schilderdag in het Zand in Café De Jonge Prins. Je mag alleen maar binnen als je aangemeld bent. En schilder heet, maak er een mooie dag van. Gaat vast goed komen.
3: Hey, hartstikke bedankt.

0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Ik ben Wil en kom uit Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Ramon. Ik woon in het gezellige Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 19:30 in Zaanstad, is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen, de brandweer is al uren bezig met het blussen van een grote brand in Lambertsgaag. Die brand die woedt in een loods aan het noordeinde daar. Ik praat erover verder met Linda Kat, zij is woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Mevrouw Kat, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Is de brand al onder controle?
13: Nou, hij is in zoverre onder controle dat hij zich niet verder zal uitbreiden. Maar we zijn inderdaad nog steeds bezig met blussen. Met behulp van de sloopkraan, zodat we eigenlijk bij alle kleinere brandhaarden nog kunnen komen.
12: Ja, want wat staat er nou precies in brand?
13: Ja, het is een loods met meerdere bedrijven erin.
12: En staat er materiaal binnen? Is dat bekend?
13: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Het staat wel, er zijn echt wel wat naastgelegen woningen. En die zijn ook ontruimd. En de brandweer heeft ingezet eigenlijk op het behoud van deze woningen. En dat is gelukkig gelukt.
12: Hoeveel mensen moesten er naar buiten? Hoeveel woningen zijn er ontruimd?
13: Dat durf ik niet te zeggen. Dat zou ik nog even moeten navragen. Maar
12: een aantal woningen zijn daar ontruimd. Zijn er gewonden?
13: Nee, er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.
12: Linda Kat was dat, woordvoerder van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord, over die grote brand in Lambertsgaag, die dus nog niet helemaal onder controle is. Maar het gaat daar wel de goede kant op. Hulpdiensten zijn daar nog druk bezig. Ander nieuws is er ook, want bij een zwaar verkeersongeluk op de N307 bij Zwaag is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere anderen gewond. Vermoedelijk zouden een personenauto en een vrachtauto daar op elkaar zijn gebotst. De weg was lange tijd in beide richtingen afgesloten. West-Frisiaweg dus. Meerdere mensen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En ook de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Woningcorporatie Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Zo neemt Rochdale de woningen van Eigen Haard uit Zaanstad over. En neemt Eigen Haard woningen en grondbezit over van Rochdale in Landsmeer en de Haarlemmermeer. Beide woningcorporaties hebben rondom Amsterdam relatief kleine aantallen woningen, zeggen ze. Door hun woningen te herverdelen kunnen ze efficiënter werken. De huurders merken er volgens de corporaties eigenlijk niks van. Ze behouden hun woning, huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert dus. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, diverse ontwikkellocaties, 10 bedrijfslocaties en 30 parkeerplaatsen ook nog. Ja, geen lekkere Europese start voor AZ gisteravond. Het eerste competitieduel van de Europa League verloren ze van het Engelse Sunderland. Ja, de vette pech, want AZ kreeg kans op kans op kans.
14: En daar valt hij voor. Wieskov, 2 keer. Meerdink. Oh, wat een redding. Van Roef, ongelooflijk zeg.
12: Tja, hij ging er dus niet in. Ja, dan zou je zo'n oude voetbalwetmatigheid heb je dan altijd. Dat hij aan de andere kant wel valt. Nou, dat gebeurde. Sutherland won dus uiteindelijk met 1-0. En we hoorden daar ook nog even de oranje keeper Roefs.
15: Nou, ik wilde precies dat vragen. Ja. Want wat een redding van Roefs. Die staat dus bij Sunderland onder de lat blijkbaar.
12: Dat is een jongen uit Nijmegen, geloof ik. Een beetje die hoek. En die is naar Sunderland gegaan. En speelt daar de sterren van de hemel.
15: Dat mag blijken, ja.
12: Had hij gisteren wel even kunnen laten.
15: Ja, kom op even. Precies,
12: hallo.
15: Dit is toch niet de bedoeling? Nee,
12: hij deed goed zijn best. En dat heeft gewerkt. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Pieter, goedemorgen.
15: Toen ik hier naartoe reed vanochtend, was het lekker droog. Blijft dat de hele dag ook zo, Jan?
16: Nee. Dat is niet echt waarschijnlijk. We hebben op dit moment te maken met vrij veel bewolking. En is het wel nagenoeg overal droog. Maar er kan ook vanochtend plaatselijk al een buitje vallen. Misschien later op de ochtend dat het even wat opklaart, hoor. Boven het zuidelijk deel van de Noordzee zitten wel wat opklaringen. Maar vanmiddag, ja, dan wordt het toch een ander verhaal. Dan trekken fronten van een actieve depressie ten zuiden van IJsland onze omgeving binnen. En dat gaat gepaard met regen. En vooral in de, ja, toch ook wel flinke buien kunnen erbij voorkomen. Het zeewater speelt een belangrijke rol, warme zeewater. Dus vanmiddag wordt het duidelijk natter. En langs de kust komt een krachtige, mogelijk zelfs een harde wind te staan uit het zuidwesten. Windkracht 6 tot 7.
15: Oh, jeetje.
16: En in buien is kans op windstoten tussen 60 en 70 kilometer per uur. Temperatuur vandaag maximaal zo rond de 18 graden. En vanavond trekken de buien dan geleidelijk langzaam door naar het oostelijk deel van het land. En dan morgen in de ochtend af en toe wat zon. Misschien nog een enkele bui in eerste instantie, maar in de middag geregeld zon en droog. Temperatuur dan 18 tot 19 graden en de wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig aan de kust af en toe vrij krachtig tot krachtig.
15: Okay.
16: Dus dat is het beeld voor vandaag en morgen. Ondertussen hebben we gisteravond enorme buien gehad langs de oostkust van Spanje en in de omgeving van Barcelona. In de Barcelona zelf ook, waar 80 tot 100 millimeter is gevallen in sommige wijken van de stad. En ook in Valencia plaatselijk, in de provincie Valencia, meer dan 100 millimeter. En dat leidde tot behoorlijk veel wateroverlast.
15: Ja, dat is toch gigantisch veel, ook, dat is 10 centimeter, Jan.
16: Ja, er zijn geloof ik zelfs ook mensen verdronken.
15: Oh.
16: Dat krijg je bij die, want weet je, het valt soms in zeer korte tijd, hè? Soms 60 tot 70 millimeter in een uur tijd.
15: Ja. Ja,
16: dan gaat het wel onwijs hard, hoor.
15: Ja. Maar hoe kan dat nou daar dan opeens zo ontstaan? Want heeft dat dan met de Middellandse Zee daar te maken?
16: Ja, dat speelt een belangrijke rol. De bovenlucht koelde wat af en er ontstond eigenlijk voor de kust een gebied met enorme zware regen- en onweersbuien.
15: Ja.
16: In de nacht trok dat door richting Mallorca en omgeving.
15: Maar is daar wel redelijk gebruikelijk in deze tijd van het jaar toch ook, of niet? Of is dit echt heel veel meer dan anders?
16: Nee hoor, dit is wel gebruikelijk. Dit komt wel vaker voor. Het zijn niet een paar jaar geleden hebben we die verschrikkelijke regens gehad in Valencia. Zo erg was het deze keer niet. Dat viel wel mee. Maar ja, dit is wat er kan gebeuren als het water zo warm is.
15: Ja, wat een toestand. Zover zijn we hier in Noord-Holland nog lang niet. Of althans, zometeen gaan we wat verder vooruit kijken en kijken of er nog meer water hier naartoe komt, Jan.
16: Ja, gaan we doen.
15: Tot straks.
16: Tot straks.
15: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk met Ding met Dario na Madonna met True Blue.
17: Goedemorgen.

0: dit hele einde ook doen, Han?
1: Van een uur?
0: Nee. Nog 2 uur en een kwartier in principe. Maar... Nee, ik bedoel, dit muzikale outro. Op zich mooi.
1: Dat liedje.
0: Nee.
1: Oh. Waarom praten we er dan doorheen?
0: Hé, hey, even stil. The Lighthouse Family met Hi.
2: NH. Ontbijttafel.
3: Dingen. Dingen. Dingen. Met Dario.
4: Dingen met Dario.
0: Ja, anders is nooit precies bijna helemaal 7:15. En dat is het nu. En dat betekent dat het hoog tijd is voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, de lichtshow in de Noorderkerk, moet je me wel kunnen vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Dit krijg je als het langdurig achter elkaar is.
0: Dit krijg je als het langdurig achter elkaar is. Ik ga meteen een hint geven, want anders kom je hier nooit uit. Het heeft te maken met het lievelingsonderwerp van Jan Visser.
5: Dit krijg je als het langdurig achter elkaar is.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152, waar heeft hij het over?
5: Dit krijg je als het langdurig achter elkaar is.
0: Dit krijg je als het langdurig achter elkaar is. 088-850-5152, het is jouw kans op die kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Gewoon even bellen en kijken of je het goed hebt. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Hoi Pieter, goedemorgen met Anja.
0: Anja, hallo, wat een drukte bij jou op de achtergrond of is dat gewoon een radio?
6: De ontbijttafel.
0: Ah ja, heel goed.
6: Wat, antwoord is het weer.
0: Het antwoord is het weer. Even kijken hoor. Nee, het is niet het weer. Nee, nee. Helaas, volgende keer beter, Anja. Doei. Dag. Wat een gezelligheid daar. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen Pieter, met Ineke spreek je.
0: Ineke, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Je wordt er depressief van.
0: Je wordt er depressief van? Eens even kijken. Nee, nee, gelukkig niet. Dat is niet. Okay. Volgende keer beter.
7: Dankjewel.
0: Dag.
5: Dit krijg je als het langdurig achter elkaar is.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Joost.
0: Joost, goedemorgen.
8: Hi, ik dacht een hittegolf.
0: Wat zei je? Een?
8: Hittegolf.
0: En heb ik je naam goed verstaan?
8: Nee, Loes.
0: Loes, even kijken hoor. Een hittegolf.
5: Een hittegolf.
0: Loes, dat is helemaal goed. Dat is knap. Dat vind ik wel snel geregeld weer dit. Maar dat betekent dat 2 kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam helemaal voor jou zijn, Loes.
8: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen toevallig?
8: Mijn man.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Ja. Ik wens jullie veel plezier, Loes. En maak er een mooie dag van.
8: Dankjewel. Doei. Doei.

0: Linda Ronstedt met It's So Easy.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, en dat is Samantha vandaag. Samantha, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Je zou al bijna het hoefgetrappel kunnen horen, want ik ben bijna in Enkhuizen. En daar is het vandaag een feestdag, de jaarlijkse Enkhuizer harddraverijdag. En dat is niet alleen maar harddraven. Nee, het gaat ook wat langzamer aan. En hoe het allemaal exact zit, hoeveel mensen er naartoe komen, wat er gebeurt, luister om 9:15.
0: Helemaal goed, de harddraverij in Enkhuizen hoor je zo. Dankjewel, Samantha.
1: De ontbijttafel.
2: Van 6 tot 10.

0: Eagle Eye Cherry met Save Tonight. Het is 7 minuten voor 8. Zometeen natuurlijk tijd voor het nieuws. Maar we hebben nog zoveel te doen vandaag.
1: Ja. Ja,
0: ik word een beetje zenuwachtig van.
1: Oh,
0: maar
1: ja.
0: Dus, nou,
1: niet nodig.
0: Het is ook leuk. Het is ook echt heel leuk. Er gaat van alles gebeuren. Waarom begin ik op deze manier over? Nou, allereerst, het is donderdag en dan doen we zometeen de groetjes.
1: Ja, leuk.
0: Je mag de groetjes doen en dat kunnen variaties van groetjes zijn. Als het maar voor iemand is, anders dan jijzelf. Want ja. Groetjes aan jezelf doen, daar beginnen we niet aan. Maar, nee. Nee, toch? Nee,
1: dan kun je ze wel meteen terug doen, wel makkelijk.
0: Het is een regel die ik nu net bedenk, maar ik ben er wel tevreden mee.
1: Ja.
0: Dus we laten hem overeind. Ja, niet groetjes aan jezelf. Maar als je de groetjes aan iemand wil doen, bijvoorbeeld de mensen op je werk of...
1: Jouw juf,
0: zoals vorige week inderdaad, was echt heel charmant. Of iemand die je al een tijd niet gesproken hebt, waarvan je denkt van, nou, het zou wel eens kunnen dat ik die kan bereiken via de radio. Dat mag allemaal via 088-850-51-52. Laat gewoon even weten aan wie je de groet wil doen en waarom. En dan geven we dat zo meteen door op de radio. Maar buiten dat, het is herfst. Kijk maar naar buiten, zou ik willen zeggen. En er wordt nog veel erger, want het begint nog te waaien en te regenen ook vanmiddag. Heerlijk, ik heb daar dus zin in.
1: Ja.
0: Ik ben gek op herfst. Daarom heb ik ook mijn houthakkersblouse aangedaan vandaag.
1: Ik zag het.
0: Ja, weet ik.
1: Leuk.
0: Zie ik dat je het kunt waarderen.
1: Echt een leuke.
0: En laat ik het zo zeggen. Ik vind dat herfst een moment is om samen te komen met elkaar. En dat kan ook best een beetje spannend zijn. Dat je denkt van ja, maar ik heb niet zo zin om in mijn eentje me daarvoor aan te melden of iets dergelijks. Maar dat kan juist wel als je een pubquiz organiseert.
1: Ja.
0: En daar heb ik gisteren de baas even voor onder druk gezet. We zijn de hele dag bezig geweest. We hebben een zaaltje moeten huren en van alles en nog wat. En het gaat gebeuren.
1: Ja?
0: En ik ga zo meteen vertellen meer en meer. En dan ga ik ook nog meer mensen voor mijn karretje spannen om hier een heel erg feestelijke dag van te maken.
1: Ik ken jou niet anders.
0: En als je niet in kunt houden, als je al meteen wil laten weten dat je erbij bent, stuur even het woord herfst naar 088-850-51-52. En dan kunnen we je meteen zo, hartstikke idee, die pubquiz in fietsen. Dat zou leuk zijn, hè? Voor het einde van de maand gaan we dat organiseren. En je hoort zometeen wanneer precies.

0: AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat de Dam-tot-Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam-tot-Dam-park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de radio bij NH.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op Restaurant Black Olive.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
7: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
8: Ik ben Lisan en ik kom uit Horen.
9: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
10: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 8:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De brandweer is al uren bezig met het blussen van een grote brand in Lambertschaag. Meerdere huizen werden daar ontruimd. De brand die woedt in een loods aan het noordeinde. Het vuur is nog niet helemaal onder controle, zegt de veiligheidsregio. Bij een ongeluk op de West-Frisiaweg, de N307 in Zwaag, is gisteravond iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een auto die tegen een vrachtauto botste. En vanuit Monnikendam gaat weer een hele groep vrijwilligers op pad naar Oekraïne. Ze nemen hulpgoederen mee naar het door oorlog getroffen land. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
15: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
14: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
16: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
14: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
17: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
18: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
19: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
20: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
26: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
25: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
28: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
29: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
27: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
28: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
30: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
31: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
32: De ontbijttafel.
33: Met Pieter Kok.

0: Caro Emerald. Met haar tip voor als je nog een klikje in de koelkast hebt. Pak het op. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege donderdagochtend. Die redelijk droog begint, maar hoed je maar, er komt flink wat water aan. Het is 17 september en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, ik heb het gisteren gedaan. Ik heb de baas gebeld en hem op de radio onder druk gezet. mijn idee is als volgt. Het is herfst aan het worden.
3: Ja.
0: Ik geniet van herfst. Herfst is fantastisch. Herfst is het moment van het jaar waarop je weer lekker bij elkaar kunt komen.
1: Ja.
0: Waarop je gezellige dingen kunt afspreken met elkaar. Dat je een kaarsje aandoet en dat je een kleedje over je dekens legt. Oh, ik bedoel, over je benen legt. En dan ben je... Ja, en ook over je dekens. Want... Koud. Nou goed. Toen dacht ik, dit is het moment om even met luisteraars bij elkaar te komen.
3: Ja, heel leuk.
1: Ja.
0: Op zich heel leuk, maar zoals wel vaker... dreig ik weer een broodje te verkopen wat ik niet kan smeren, zeg maar. Dus daar moet ik altijd voor oppassen.
3: Ja.
0: Dus ik heb de baas gebeld. Ik zei, mag ik niet gewoon even een zaaltje huren? Kunnen we niet wat leuks doen? Ik heb suggesties gedaan en ik kreeg heel veel suggesties van luisteraars. En dat is uitgekomen op een pubquiz.
1: Ja, die met elkaar gaan
0: doen. Ja. Maar ik wilde het wel deze maand doen. De baas onder druk gezet, nogmaals. En die zei, ik vind het leuk.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk, laten we iets organiseren. Laten we het groots aanpakken, groots en meeslepend. En proberen dat dan inderdaad heel snel voor elkaar te krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Nou heb ik meer informatie.
1: Ja.
0: Ben ik ontzettend blij mee.
1: Mm-hmm.
0: Wij hebben het voor elkaar gekregen. Hier een paar knoppen ingeduwd. En voor elkaar gekregen op woensdagavond 30 september... gaan we met z'n allen bij elkaar komen.
3: Ah, dat is heel snel. Ja.
1: Het is echt nog deze maand.
0: Dat is echt deze maand. Het is wel net aan deze maand. Kijken. Maar ik reken hem goed.
3: Kijken of ik kan.
0: Ik heb er heel veel zin in ieder geval. Maar we hebben een heel mooie plek gevonden. Dat is de Museum of Humanity in Zaandam.
3: Wow. Ja.
0: Dat is op het Hembrugterrein. Daar zijn allemaal mooie soort van fabrieksloodsen en zo... waar je bij elkaar kunt komen. En dit is een heel mooi plekje daarvan. En daar gaan wij met z'n allen een pubquiz spelen.
1: Enig.
0: Er is plek voor 100 mensen.
1: Oh jee!
0: Ja, dat is en heel veel, maar aan de andere kant ook weer niet heel veel.
3: Het is zo gevuld natuurlijk.
0: Ja, dus als je erbij wil zijn, dan moet je even snel zijn. Er staat bij ons op de site, nhnieuws.nl. Daar kun je een artikel vinden. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat vind je gewoon in de rechter kolom bij net geüpload of zo. Hoe heet dat? Eens even kijken hoor, want ik kan dat als ik zelf even zoek.
1: Net binnen heet dat.
0: Ja, net binnen heet het. Er staat van spontaan idee naar echte pubquiz. Pieter wil NH-luisteraars samenbrengen.
3: Hey.
1: Ja. Dat is wel de conclusie.
0: Is een beetje een godcomplex, maar goed, here we are.
1: We zitten er al in.
0: Bij datzelfde artikel, vind ik wel echt heel leuk, bij datzelfde artikel staat ook daadwerkelijk een aanmeldformulier.
3: Is dat er ook al?
0: Ja, iedereen die het woord herfst gestuurd heeft, die krijgt ook zometeen een appje van ons met daarin de link naar het artikel. Mocht je in paniek raken en denken, oh, ik kan het artikel niet vinden, stuur dan gewoon even herfst naar 088-850-51-52. Dan kan Anne je dat eventjes appen. En daar staat dus een aanmeldformulier onder. Ik ben een beetje aan het uitleggen wat het idee is erbij. En ja, dan zou ik zeggen, gas erop.
1: Ja.
0: Feest vieren.
1: Mm-hmm.
0: En met z'n allen bij elkaar komen op woensdag 30 september. We gaan dat in de avond doen.
1: Ja.
0: Ik zal de hele boel aan elkaar proberen te kletsen. En je op je gemak proberen te stellen. En mezelf ook in de tussentijd. En dan gaan we er heel iets gezelligs van maken. Dan gaan we gewoon de herfst vieren met z'n allen met een pubquiz. En we hopen dat het regent.
3: Ja.
1: En steek jij de kaars aan ook? Ik vind dat
0: als ik heb nog niet met de afdeling veiligheid gesproken.
1: Oh,
0: maar
1: ja,
0: als het goed
1: vindt.
0: Anders staan er van die nepkaarsjes op tafel. Daar zorg ik dan wel voor. Maar en je hoeft dus voor de duidelijkheid, je hoeft ook niet een team te hebben. Hè. Dat team stellen we wel samen, dat komt helemaal goed. Maar het leek me wel leuk als dan ieder team een soort teamcaptain heeft.
1: Ja.
0: Vanuit de NH. Dus dat bijvoorbeeld jij, Ann, een teamhost.
1: Lijkt me heel leuk, we goed hierin, hè?
0: En dat jij, Frank, een teamhost.
3: Ja, dat is goed. Maar Wim van Ann.
0: Ja. Snap ik ook wel weer. Ja. Maar daar wil ik natuurlijk nog heel veel meer mensen voor vragen.
3: Ja, leuk.
0: En dat wilde ik eigenlijk zo meteen even doen. En ik dacht, als we dat gewoon weer een paar mensen bellen, gewoon aan. En dan weer onder druk zetten op de radio. Want dat is tot nu toe heel goed bevallen.
1: Dat werkt toch goed?
0: Ja, toch?
1: Ja, goed.
0: Dat lijkt mij een goed idee. Daar moet je wezen. Dus ga gewoon eventjes naar nhnieuws.nl. Zoek even op dat artikel bij net binnen aan de rechterkant. En dan gaan we dit helemaal regelen. Mocht je het niet kunnen vinden, geen paniek. Gewoon even door het herfst appen naar 088 850 51 52. En dan maak ik het nog makkelijker voor je.

0: Want natuurlijk niet iedereen kan appen of online dat soort dingen doen.
1: Nou, als dat niet lukt, dan bel je gewoon eventjes.
0: Tuurlijk.
1: Krijg je Anne aan de lijn en dan vullen we dat formulier even samen met je in. Dan komen we er ook wel uit. 088-850-51-52. Stuur het woord herfst. Bel eventjes op. Laat even weten dat je erbij wil zijn. En dan gaan we ervoor zorgen dat we een heel leuk feestje vieren. 30 september met z'n allen.

0: George Baker en zijn selection met Little Green Bag.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Willen veel mensen bij zijn, aanmerk ik al.
3: Ja, gezellig toch?
0: Ja, aanmeldformulier is geopend. Als je nu naar nanieuws.nl gaat, dan zie je een foto van mij in de daadwerkelijk fabriekshal. Is allemaal meteen in elkaar geduwd. Waar we deze prachtige pupjes gaan vieren met elkaar, als je erbij wil zijn, kun je daarop klikken en het aanmeldformulier natuurlijk eventjes invullen. Maar ik zat te denken, aan wie moeten we nou nog eens onder druk zetten om erbij te zijn?
3: Nou, iedereen van ons?
0: Nou, dat dacht ik dus. Daardoor dacht ik ook meteen aan wat we hier 's middags doen bij NH. Dat is natuurlijk Patricia met vandaag de dag.
3: Oh ja, gezellig.
0: Moeten we Patricia even bellen?
3: Is ze al wakker, denk je?
0: Dat weet ik niet. Misschien als ze mazzel hebben, slaapt ze nog zo'n klein beetje dat ze meteen overal ja op zegt. Dat zou kunnen, toch? Ja.
3: Hoef je niet eens meer onder druk te zetten.
0: Slaapdronken, gewoon. Hey Patrice. Yo, is goed hoor.
3: Oké, is goed.
0: Ik krijg heel veel appjes trouwens met waar is de locatie. Het is in Zaandam op het Hembrugterrein. Hartstikke mooie plek om eventjes naartoe te komen. Er zegt ook nog iemand. Wat kwam er nou ook weer nog langs? Anja zei er net nog iets. Dat vond ik heel geinig.
3: Oh ja, iemand zei de quiz is erg leuk, maar is het ook mogelijk om het live uit te zenden?
0: Oeh, dan moet ik de baas weer bellen. Nou, die heeft het al zwaar genoeg met me op het moment. Weet niet of dat lukt. Plek voor 100 mensen in ieder geval. Maar laten we Patrice even bellen, toch?
3: Oké, gaan we.
0: Ja. Sorry alvast, Patrice. Als je dit terugluistert, dan weet je dat het goed bedoeld was.
4: Hey, goedemorgen.
0: Patrice, ja, goedemorgen. Met Pieter zat je te luisteren.
4: Hey. Ja, ik zat te
0: luisteren. Oh, dat is het goed. Hallo.
4: Ja, sorry. Ik was net wakker. Ik probeerde net mijn hondje een beetje nog rustig te houden. Ja, we gaan naar buiten zo. Maar intussen hoorde ik iets over weer een pup. Dus ik hoorde jou gisteren al met de plannen.
0: Sorry.
4: Onder druk zetten van onze baas. Dat is goed, man.
0: Ja, dat was wel lachen, hè, toch? Ja. Heb ik zelf ook wel van genomen.
4: Ja,
0: pakt niet altijd goed uit, maar het lijkt dit keer de goede kant op te vallen.
4: Leuk.
0: Ja, kijk, ik ken jou een klein beetje ook als iemand die ook wel van de herfst houdt. Je houdt wel van een goede wandeling, bijvoorbeeld door het bos. Dat is gewoon hartstikke fijn om bij elkaar te zijn. Je houdt er ook van om een gezellig spel te spelen.
4: Absoluut.
0: Maar ja, nu is wel de vraag, zou je het ook leuk vinden om een teamcaptain te zijn voor een team bij de pubquiz?
4: Ja!
0: Echt waar?
4: Oh, dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, ik zat eerlijk gezegd, ik hoorde iets over een formulier op onze site.
0: Ja.
4: Ik had hem al openstaan. Ik denk, en weet je wat grappig is? Mijn naam stond er echt al ingevuld bij het eerste dingetje van het formulier. Er stond mijn naam al met mijn mailadres.
0: Oh, echt waar?
4: Ja. Ik was al bezig met me aanmelden, maar dacht, dit vind ik helemaal. Ja,
0: dan hoef je je niet aan te melden namelijk, want dan regel ik gewoon dat je erbij kunt zijn. Toch?
4: Top. Ja. Helemaal top. Hey, even, wanneer is het? Want dat heb ik even gemist. Ja. Ik zit met mijn agenda voor mijn neus.
0: Snap ik. Het is op 30 september, op woensdagavond.
4: Woensdagavond. Ja, maar ik heb wel uitzendingen.
0: Ja, maar dan kun je meteen
4: klaar.
0: Ja, nee, dat weet ik. Maar daarna kun je piepende bandjes naar ons toe komen.
4: Oh,
0: dat red je wel. Want ik denk dat we zeg maar inloop uurtje of 7 en dan om een uurtje of 8 beginnen met de quiz of zo.
4: Oh, dat red ik. Ja. Nou, helemaal leuk.
0: En dan trekken we in de tussentijd iemand anders een Patricia-pak aan. En die doet dan jou na bij de deur of zo.
4: Super makkelijk.
0: Ben je zelf een beetje goed in eigenlijk? Ben jij, want ik weet, jij hebt een enorme algemene kennis.
4: Ja. Mijn enige, misschien kleine handicapje is dat ik het allemaal weet, maar allemaal net soms een beetje te laat. Dus ik heb heel graag mensen in mijn team die heel snel zijn.
0: Oké.
4: Dus ik ben altijd enorm bezig met, dat weet ik.
0: Maar
4: als we even de tijd krijgen, dan weet ik het allemaal. Ja. Maar we gaan het zien, ja.
0: Grap is natuurlijk wel dat als je met een groepje bij elkaar zit, helemaal mensen die niet al zelf een team gevormd hebben, dat je vaak met z'n allen een heleboel weet, hè?
4: Dat is het leuke. Maar dat vind ik sowieso het leuke van de pubquiz. Dat je het samen doet. Dat vind ik echt het leuke.
0: Ja.
4: Supergezellig.
0: Nou, bij deze ben je opgeschreven, ben je erbij. En vanaf 7 uur moet je inderdaad met piepende bandjes even naar Zaandam rijden. Maar dat red je wel. Dat komen we helemaal uit.
4: Tuurlijk. Gaat lukken.
0: Dank Patricia. Veel plezier vanmiddag weer met de uitzending, hè?
4: Doei. Later.
0: Mocht je dit nou horen en denken, ja, hier wil ik toch eigenlijk ook heel graag bij zijn. Als je nu naar nhnieuws.nl gaat, dan sta ik daar meteen al met mijn houthakkersblouse dansend op de foto. Want dat hebben ze meteen bovenaan de pagina gezet. Ik merk dat ze hier dus, en dan moet je je voorstellen, dat is die hele internetafdeling aan. Op dit moment. Ze is helemaal in paniek. Oh, we moeten een aanmeldformulier.
3: Oh, ik dacht door jouw houthakkersblouse.
0: Nee, dat zou het zijn. Ja, die zijn toch wel gewend zo langzamerhand. Mocht je erbij willen zijn, dan kun je dus gewoon even naar nhnieuws.nl. En dan zie je daar het artikel wel staan. Staat het aanmeldformulier bij. En mocht je dat nou niet kunnen vinden, stuur dan gewoon even het woord herfst naar 088-850-51-52. Er is plek voor 100 man, dus hoe snel het vol zit. Ik denk dat het wel een beetje rap loopt, eerlijk gezegd. Maar ik zie nog geen rook uit de computer komen.
3: Dus en je mag je altijd aanmelden, toch?
0: Ja, je mag je altijd aanmelden. Ja, nee, dat stopt niet of zo.
3: Nee, ik dacht misschien moet je heel snel zijn voor de eerste 100 of zo.
0: Nee, het is niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt, denk ik. Weet ik niet. Ook jeetje, weer allemaal vragen. We komen er wel uit. Ik ga gewoon. Nee, ik ga niet weer de baas bellen. Dus ik mag aankomen. Mocht je dit dus niet kunnen vinden, stuur gewoon even een appje met het woord herfst naar 088-850-51-52. Dan sturen we je de link en dan komen we er ook wel weer uit. Teddy Swims is dit bij de ontbijttafel op NH met Mr. Know It All.

0: voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Ik ben Danisha en ik kom uit Zaandam.
12: Ik ben Arjen en ik kom uit Blaricum.
13: Met Andrea, ik woon in het prachtige Zaandam.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Te met 8:30 op de Wallen in Amsterdam is het 14 graden.
16: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De brandweer is al uren bezig met het blussen van een grote brand in Lambertsgaag. De brand woedt in een loods aan het noordeinde, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio.
18: Er zijn echt wel wat naastgelegen woningen en die zijn ook ontruimd. En de brandweer heeft ingezet eigenlijk op het behoud van deze woningen. En dat is gelukkig gelukt.
17: Ja, de loods raakte natuurlijk wel zwaar beschadigd. De brand is nog niet helemaal onder controle. Een hijskraan moet de brandhaard nog vinden. Er zijn nog altijd brandweereenheden aan het blussen. Maar het gaat wel de goede kant op, zegt de veiligheidsregio. Bij de brand raakte niemand gewond. Bij een zwaar ongeluk op de N307, de West-Frisiaweg bij Zwaag, is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere anderen gewond. Vermoedelijk zouden een personenauto en een vrachtauto op elkaar zijn gebotst. De weg is in beide richtingen afgesloten. Nou, meerdere anderen zijn dus afgesloten geweest. De weg is intussen weer open. Meerdere anderen zijn dus met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En vanuit Monnikendam gaan binnenkort weer een hele groep vrijwilligers op pad naar Oekraïne. Ze gaan daar hulpgoederen brengen. Sommige mensen hebben dat al veel vaker gedaan. Het land maakt altijd veel indruk.
19: Wat je merkt is wel meteen na de grens veel begraafplaatsen met verse graven. Dat vond ik opvallend. Billboards met wervingscampagnes voor militairen. Wie komt ons versterken? Strijd voor je vaderland. En je ziet natuurlijk kapotgeschoten gebouwen.
17: Ja, indrukwekkende reis telkens weer. Wanneer ze precies gaan, dat wordt niet bekendgemaakt. Dat heeft alles te maken met de veiligheid van de groep. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard herverdelen hun woningbezit. Zo neemt Rochdale de woningen van Eigen Haard uit Zaanstad over. En neemt Eigen Haard de woningen en grondbezit over van Rochdale in Landsmeer en de Haarlemmermeer. Beide corporaties hebben rondom Amsterdam relatief kleine aantallen woningen, zeggen ze. En door de huizen te herverdelen kunnen ze efficiënter werken. De huurders merken er volgens de corporaties niet zoveel van. Ze houden hun huis, ze houden hun huurcontract en wettelijke rechten. Alleen de verhuurder verandert. Het gaat om iets meer dan 1500 woningen, zeggen de verhuurders. Ja, en geen lekkere Europese start voor AZ gisteravond. In het eerste competitieduel van de Europa League werd verloren van het Engelse Sunderland met 1-0. Balen, maar aanvoerder Jordi Klaasie vond het geen schande.
20: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
17: Ja, en dat gebeurde nou net even niet. En dat was echt wel jammer. Want AZ kreeg kans op kans op kans. En ze kregen ook nog eens een keer een beetje een slemielige penalty tegen.
15: Oh, ja. Is dat waar de 1-0 uit gescoord
17: is? Ja, en het enige goal. Dus ja, ik vond het eigenlijk ook niet eens echt een penalty.
15: Oh.
17: Dat was een aanvaller die mee ging verdedigen. Dat is nooit echt een succes. Maar daar liep weer een Engelsman tegenop en toen werd het toch een penalty.
15: Ja, okay. Maar als het andersom was geweest, was het volkomen
17: absoluut
15: terecht een penalty.
17: Ja, man. Jongen,
21: zoiets doe je toch niet?
17: Nee, kan niet waar zijn. Schorsen voor het leven. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
22: Pieter, goedemorgen.
15: Jan, er komt wat water aan vandaag, geloof ik.
22: Ja, vanmiddag vooral, want vanochtend kan een enkel buitje vallen, maar houden de meeste plaatsen het droog. Wel is het tamelijk bewolkt. Zit er nog wel wat openingen in het wolkendek boven de Noordzee, maar je ziet dat langzamerhand steeds meer dicht slibben. Dus met andere woorden, de bewolking overheerst. En dat zal vanmiddag niet anders zijn, want dan komen de fronten binnen van een actieve depressie ten zuiden van IJsland. Vanmiddag dus van het westen uit geregeld regen. De regen krijgt een buiig karakter, kunnen zeker in onze provincie. En het zeewater speelt daarbij een rol. En ook de activering van het front kunnen er wat flinke buien ontstaan. Geen onweer zoals het er nu naar uitziet. En de temperatuur die komt uit op maximaal zo'n 18 graden. Ook vanavond in eerste instantie nog buien. En de wind die is zuidwestelijk en die trekt flink aan. Boven land naar matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Maar aan de kust vanmiddag en begin van de avond een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 tot 7. En vooral in buien zijn windstoten mogelijk tussen 60 en 70 km per uur. En in de loop van de avond neemt de wind dan weer af en draait tijdelijk naar het westen. Nou, vanmorgen ziet het er op zich niet onvriendelijk uit. Misschien in de ochtend nog een enkele bui. Voor de rest af en toe zon. En ook in de middag blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 18 tot 19 graden. En de wind waait uit het westen tot zuidwesten. En is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. In het weekeinde krijgen we te maken met de frontale uitlopers van een volgende oceaandepressie. En dat betekent later op zaterdag een toename van de bewolking. Er kan wat regen vallen in de middag en avond. En het front stagneert in de nacht naar zondag, zondagochtend, dan wat meer regen. Maar daarachter op zondagmiddag waarschijnlijk weer wat opklarend. En temperatuur zaterdag zo rond de 19 tot 20 graden. Zondag zal het niet veel anders zijn. Maar na het weekend, onder invloed van hoge druk, een overgang naar droog en rustig weer. Miskansen worden ook wat groter. Temperaturen blijven vooralsnog rond normaal. Het zal niet veel veranderen. 19, 20 graden. Misschien ietsje erbij.
15: Okay.
22: En dat verandert niet zoveel, maar mocht het hoge drukgebied eventueel wat doorschuiven naar Scandinavië, en er zijn wat aanwijzingen voor, dan kan misschien later in de week warmere lucht ons gebied bereiken.
15: Oké, ja, maar dat is nog maar helemaal de vraag, als ik je goed begrijp. Oké, nou dan blijft het eigenlijk de hele tijd zo tussen de 17 en de 20 graden en wordt het alleen wat droger na een tijdje, Jan.
22: Ja, inderdaad. Ja.
15: Nou, helaas, je kunt niet alles hebben, want ik hou van de herfst en er hoort een beetje regen wel bij natuurlijk.
22: Ja, zeker. Maar ja, goed, we hebben nog een flinke tijd van herfst te gaan.
15: Ja, daar heb je wel weer gelijk in. Niet te vroeg juichen, inderdaad. Daar heb je helemaal gelijk in. Goed, Jan, ik dank je. We spreken elkaar later.
22: Ja, hoor.
15: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
23: Drie files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 minuten. Ook op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. 5 minuten vertraging. En het langste in de file staat op de N208 van Sassenheim richting Velsen, tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22. 25 minuten.

0: De Open Light.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Kijk of we al paarden horen op de achtergrond. Samantha, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter. Ja, weet je wat het is? Al die paarden die zijn nu aan het verzamelen op een grasveld. Dus ja, dat hoefgetrappel dat jij zo graag wil horen, kan ik je even niet laten horen. Ze zijn ook aardig afgetraind, want ze hinniken ook niet. Ik heb al wel echt zoveel paarden stront, mag ik dat zeggen, gezien. Het is echt ja,
0: ja,
3: dan
0: je
3: komen
0: kan
3: ze dus uit die...
0: Zo.
3: Ja, je komt uit, ze komen uit die wagens en echt het eerste wat ze doen is... Nou ja, dat dus. Zo'n ochtend heb ik.
0: Heerlijk.
3: Oh, maar het is echt fantastisch vandaag in Enkhuizen. Het is namelijk harddravenvrijdag. Sinds 1906, dus al 120 jaar, is dat hier traditie. En ze ontbijten met gebak. Dus ik heb een heerlijk ontbijt al gehad. Heb ik gekregen van de voorzitter Mark Veen. Mark, mag ik je even storen? Ja, je bent natuurlijk hartstikke druk voorzitter van de hele harddravenvrijdag. Even in het kort. Harddravenvrijdag Enkhuizen. Ja. Wat gaat er gebeuren vandaag?
4: We hebben in ieder geval nu zo worden de paden ingespannen. En dan hebben we straks de optocht door de starten met authentieke rijtuigen. En die gaan langs het stadhuis. En vervolgens gaan ze naar de baan toe, naar de paktuinen. En daar gaan ze vanmorgen een ring steken. Smiddags hebben we de korte baan. Dus draven met paarden, 24 stuks om de grote prijs van de Kuizen. En vanavond een knalvuurwerk rond 20:15. Met, ik denk, een hele hoop publiek weer, wat we altijd hebben. Ze hebben tussen de 10.000 en de 15.000 mensen staan er langs de kant of komen naar de baan toe. En het is gewoon een prachtig evenement, joh. Ieder jaar weer, de derde donderdag van september. Altijd goed.
3: Ja. Ja. Een nationale feestdag in Enkhuizen. De scholen zijn ook vrij?
4: Ja, de lagere scholen zijn vrij. Het voortgezet onderwijs dat sluit om een uur of 1:30 sluit hij de deuren. En dan komen ze ook allemaal naar de baan toe. Dus eigenlijk is het gewoon een nationale feestdag van Enkhuizen. En dat doen we al 120 jaar. Ja. Dit. Ja.
3: Straks om 1:30, dan gaan de eerste paden draven voor die harddraverij. Maar Mark zei het al, traditioneel gezien is er een historische optocht met allemaal... hoe moet ik het eigenlijk omschrijven, Marianne?
5: Met allemaal authentieke rijtuigen en paarden en ponies ervoor.
3: En jij bent een van de eigenaren. Wat voor rijtuig heb jij?
5: Wij hebben zelf een ponywagonet, want we rijden dus met een pony, een Welspony.
3: Ja, en we staan er nu naast. Ja, hij is niet authentiek, maar ik vind dat hij er prachtig uitziet.
5: Nou, dankjewel. Ja, het is inderdaad geen hele echte oude, maar hij ziet er wel oud uit. Ja.
3: En Teddy, jij loopt niet met een paard, jij loopt met een pony. En dit hier is Teddy, dat is echt een prijswinnaar.
5: Ja, Teddy die wint echt heel veel prijs in de dressuren voor de wagen. Hij is al 8 keer Nederlands kampioen. Maar uiteindelijk vindt hij het ringsteken, dat vindt hij het allermooiste om te doen. Het publiek, het applaus, ja, daar maak je hem echt heel gelukkig mee.
3: Maar jij vindt het ook heel leuk, ringsteken. Neem ons het even mee, wat gaat er straks gebeuren?
5: Nou, straks gaat er gebeuren, er staan 3 palen langs de baan. En dat is de bedoeling dus dat je met een stok die ringen aan die stok steekt. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je heel goed samenwerkt. Want als ik als manner niet goed de pony recht onder die ringen doet, kan mijn zusje, die steekt, het niet raak steken. Dus het is echt een samenwerking tussen manner, steekster en pony. Ja. Alles moet kloppen.
3: Maar voordat jullie straks gaan ringsteken, gaan jullie door die prachtige binnenstad van Enkhuizen. Duizenden mensen langs de kanten ook die daarna gaan komen kijken. Dat begint al zo om 9:30. Dus als je binnen een straal van zo'n 40 minuten rijden van Enkhuizen woont, dan kan je het nog redden om dit spektakel hier te zien. Ik draai ondertussen even een rondje, Marianne, want ja, jullie hebben een prachtig rijtuig, maar ik zie daar verderop, nou, er staat gewoon een soort gouden koets. Mensen zijn van alle kanten uit Noord-Holland aangekomen. Ja, Pieter en Marianne, dankjewel. Mark trouwens ook. Ja, jullie mogen ook gezellig even meelopen, hoor.
4: Ik
3: begin weer West-Fries te praten als ik in Enkhuizen ben.
0: Net.
3: Even meelopen. Sorry hoor, maar ik moet heel even... Jaap! Ja. Kom je even? Ja. Ja, Jaap komt van Texel. Die heeft bijna de eerste boot vanochtend moeten nemen. Goedemorgen, Jaap. Ja,
6: goedemorgen.
3: Kan jij iets vertellen over jouw rijtuig, Texel, wat je gaat doen? Je bent de oudste deelnemer, tenminste het langst, niet oud, want je ziet er als ik jong uit. Maar...
6: Nou, zo erg. De jaren gaan tellen, de grijze haren. Nou, dit is een... we zijn vanmorgen niet met de boot van 6 uur gegaan, maar we zijn met de boot van 7 uur overgekomen. En dat redden we dan net, hebben we ingeschat. Ik heb een stel enthousiaste dames bij me. We hebben allemaal even onze taak. Even nog wat poetsen, wat napoetsen en wat dingetjes van de kar af. Paarden nog eventjes nalopen. En die gaan direct voor de Victoria-koets.
3: Wat is dat, een Victoria-koets?
6: De Victoria-koets, dat is... is de koets die is ooit in Frankrijk gemaakt. En die is meegegaan naar Engeland. En die heeft de specialiteit, de naam, die heeft de koets eigenlijk van koningin Victoria. En koningin Victoria was een klein vrouwtje. Die wou een lage instap. En ze was gek op haar jurken. Dus ze heeft er geen deur in. Hetzelfde soort koets. Met deurtjes erin, dat heet een barouche. Maar hier aan de zijkant kun je dus kijken. En de koningin die wou een mooie jurken showen. En dat willen vandaag de dames ook.
3: Oh, prachtig. Nou Jaap, dankjewel. En ik wil nog even iets zeggen ook over de paarden die jij hebt meegenomen. Ja? Ze zijn prachtig ingevlochten met wol. En ja, echt Pieter, ik kijk hier mijn ogen uit. Want iedereen heeft zo enorm zijn best gedaan. Ik zie ook nog Pippi Langkouspaarden trouwens. Echt, volgens mij is het waanzinnig de moeite waard om hier te komen kijken vandaag.
0: Moet je me wel even helpen wat een Pippi Langkouspaard is.
3: Oh, weet je dat dan niet? Heb je nooit Pippi Langkous?
0: Jawel, maar ik weet alleen dat Pippi Langkous dat paard op kon tillen. Maar voor de rest...
3: Ja, ook. Ja, maar weet je, Pippi Langkous paard, dat is gewoon een wit paard met zwarte stippen.
0: Oh, natuurlijk. Dat is ook zo. Ach, wat leuk. Nou, ik ben een beetje jaloers op je daar, maar niet op de lucht. Want er zal wel flink wat vanaf komen, zo langzamerhand.
3: Ja, maar weet je, ik denk dus dat de optocht van de authentieke rijtochten, die houden het nog wel droog. Maar vanmiddag met die harde draverij, ik hou een beetje mijn hart vast. Moet maar even goed naar Jan luisteren, wat die daarover gaat zeggen.
0: Zeker weten.
3: Dus,
0: misschien valt het mee, tegen Jassie aan.
3: Ja joh, en het meeste valt ernaast, dat is toch zo.
0: Helemaal waar. Dankjewel Samantha, veel plezier.

Och, heerlijk hè. Earth, Wind and Fire met September. Zometeen is het tijd voor het nieuws. Het is alweer 7 minuten voor 9 namelijk. En daarna is het ook weer tijd om de groetjes te doen. Als je de groetjes wilt doen, laat het weten via 088 850 51 52. En dit zijn Nick en Simon.

0: Vanavond Over de Top met Maarten en Nick.
1: Het is precies 50 jaar geleden dat ABBA met Dancing Queen doorbrak. Ons land speelde een belangrijke rol in de internationale doorbraak van ABBA.
2: Ja, in Over de Top komen wij daarom met liedjes van internationale artiesten die een bijzondere band hebben met Nederland. Ja, en dan moeten we hem ook draaien ook.
1: De broertjes van Helen zijn in Amsterdam geboren.
2: Ja, of deze, gewoon opgenomen in Nederland.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Nou, ik heb heel veel zin in, Maarten. Mag ik mijn factuur al sturen?
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op hout stoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
11: Jou.
10: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
12: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
13: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
14: Ik ben Chantal en ik kom uit de binnenstad van Horen.
15: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
16: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
19: Goedemorgen, de grote brand in Lambertschaag is onder controle. De loods is wel totaal verwoest daar, maar de huizen naast die brand zijn behouden gebleven, zegt de veiligheidsregio. Bij een ongeluk op de West-Frisiaweg in Zwaag is gisteravond iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een auto die tegen een vrachtauto botste daar op de N307. En de dieselprijs, ja, die is vandaag ook weer gestegen. De brandstofprijzen die gaan al dagenlang omhoog, maar de benzineprijs die bleef vandaag stabiel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
21: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
20: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
11: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
20: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek, hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
18: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: 4 files hebben we. Eentje op de A4 van Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, net iets meer dan 5 minuten. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer ook 5 minuten. Het langst in de file sta je nog steeds op de N208 van Sassenheim richting Velzen. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. En op de N242 van Middenmeer richting Alkmaar sta je vast tussen Herengewaard en industriegebied Boekelemeer net iets meer dan 5 minuten.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket. Oh, hey.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De ontbijttafel
2: met Pieter Kok.

0: Casey en de Sunshine Band met That's the Way I Like It. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 9 minuten over 9 op die prachtig mooie donderdagochtend. Helemaal als je van een beetje water houdt, want er komt genoeg aan. Het is 17 september. En Anne is erbij, natuurlijk, voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: En dan is
1: zakelijk.
0: Frank is er ook bij voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Anne is er ook heel erg vandaag voor technische ondersteuning.
1: Tuurlijk, ja.
0: Mocht je aan willen melden voor onze pubquiz. 30 september, dat is aan het einde van deze maand al. Is het zover op een woensdagavond, gaan we dat in Zaandam vieren. Een pubquiz. En jij kan erbij zijn hier. In Zaandam is het dus, daar gaat het allemaal plaatsvinden.
1: Ja, leuk.
0: Een prachtig mooi artikel op de site. Je kunt daar via nhnieuws.nl/samen zijn komen. En dan kun je daar ook een aanmeldformuliertje vinden. En dan kom je er allemaal uit. Maar kom je er niet uit, dan is daar nog Anne.
1: Tuurlijk.
0: Ja, je kunt haar appen, je kunt haar bellen via 088-850-51-52. Zij is een soort van AI voordat het bestond.
1: Ah, ja. Vind je mij AI?
0: Nee, maar dat je dan dus zeg maar met een echt mens aan de lijn hangt en dat die je dan echt helpt.
2: Nee, maar Anne
1: dus
2: is
1: gewoon, ik ben gewoon een echt mens.
0: Je bent een echt mens en je helpt waar nodig.
1: Ik ben geen AI.
2: Oké, laten we dat wel even duidelijk hebben.
1: Dat we dat even weten. Ik
2: begin te twijfelen ineens.
1: Ja,
2: want je helpt zoveel.
0: Ja.
2: Dat kan eigenlijk alleen AI zijn.
0: Tot zover eventjes de pubquiz. Okay, want de pubquiz is belangrijk, is leuk. En het is fijn dat we met z'n allen iets kunnen doen. En dat we samen kunnen zijn. Vandaar nhnieuws.nl/samen zijn. Maar je kunt natuurlijk ook via de radio laten weten. En dat doen we altijd op donderdag. Even laten weten aan iemand dat je er bent en dat je aan ze denkt.
1: Mm-hmm.
0: Hoe doe je dat? Via de groetjes. De groetjes mag je namelijk zometeen doen hier. Lekker ouderwets op de radio via 088-850-51-52. Stuur even een appje aan wie je de groetjes wil doen. En dan doe ik ze hier voor jou op de radio.
1: En je mag ze ook zelf doen, hè?
0: Je mag ze ook zelf doen. Dan kun je bellen naar datzelfde nummer 088-850-51-52. Want de groetjes doen, daar is nog niemand slechter van geworden, ooit.
1: Wie is de laatste aan wie jij een groetje hebt gedaan? Je doet eigenlijk meerdere, hè? Groetjes.
0: Ja.
1: Doet niet één groet.
0: Nee, doet niet één groet. Een grote groet kan natuurlijk.
1: Grote groet.
0: Wie weet, wie zei dat altijd? Grote groet. Ja, vind ik wel mooi, toch? Grote groet.
2: Vind het wel heel leuk. Doe maar een grote groet.
0: Ja.
2: Ja, hartstikke leuk. Ja, of aan iedereen uitgroet.
0: Ja, dat kan een groet uitgroet.
1: Ja.
0: Kortom, wil je de groetjes doen? En dat kan dus bijvoorbeeld aan familieleden of aan vrienden of aan mensen op je werk. En dan zet je de radio even extra hard. En dan weet iedereen, potverdorie, er wordt erbij gedacht.
2: Dat is leuk, hè?
0: Ja. 088-850-51-52. En dan gaan we zo meteen met z'n allen lekker duigen. Groetjes.

0: Phil Collins met Against All Odds.
1: En hand.
2: Bij tafel
1: de groetjes.
0: Het moment is daar, we mogen weer de groetjes doen. En Frank is een beetje de groetjespolitie hier aan tafel. Toch Frank? Want ja, jij bent altijd heel erg gevoelig voor mensen die vergeten de groetjes te doen. Ja. Of ze terug te doen.
3: Nou ja, dan doe ik aan iemand de groeten. Zeg ja. Ja, oh leuk, je gaat naar Jopie, doe even de groeten.
0: Ja.
4: Hoi Neumert.
0: Oh nee, precies.
3: Ho.
0: Zo werkt het niet.
3: De groeten moeten naar Jopie. Dat is een belangrijke lading die je bij
0: de
3: hebt.
0: De kans dat je ze terugkrijgt, best wel ruim aanwezig.
3: Jawel, ook dat, maar dat hoeft nog niet eens. Maar als ze maar bij Jopie komen, vaak doet Jopie ze dan terug.
0: Ja. En dan wil je een terugkoppeling.
3: En dan wil je wel even dat met zorgvuldig wordt overgegaan.
0: Ja.
3: Het is niet zomaar wat. Het is een dure lading die je bij hebt. Ja. Die groeten.
0: Oké.
3: Ja, lach er maar om. Ik vind het belangrijk.
0: Nee, ik ben ook bloedserieus.
3: Ja, dus.
0: De groeten doen, het kan hier bij NH. En dat doen we iedere donderdag rond 9:15. En dat vind ik gewoon hartstikke gezellig als die ruimte hier gegeven wordt. Maar dan moeten we ook eigenlijk strenger zijn. Frank, zijn heel veel mensen die de groetjes aan ons doen. En dat is heel lief. Oh. Want je krijgt natuurlijk de groetjes terug.
3: Ja.
0: Maar Rinette bijvoorbeeld, die zegt aan alle lieve presentatoren van NH Radio. Nou, dat zijn wij, Rinette. Groetjes terug.
3: Goed gedaan, Piet. Je hebt ze overgebracht. Keurig.
0: Ja. Dan Ab, die zegt de groetjes aan iedereen van Radio Noord-Holland. Van Ab, groetjes terug.
3: Dankjewel, Ab.
0: Grote groet.
3: Grote groet terug.
0: Wilma zegt groetjes aan jullie alle drie. Ja, zo kan ik bezig blijven natuurlijk.
3: Hoe is het terug?
0: Als je nou, ja, sorry. Wilma, groetjes terug.
3: En bedankt voor de groet.
0: Ik was bijna vergeten om te doen.
3: Oh ja.
0: Vera zegt nog, ik doe de groetjes aan jullie. Vooral aan jou, Pieter. Dat je weer zoiets leuks organiseert voor de luisteraars. Zo leuk om elkaar in het echtje te zien. Tot 30 september, zegt zij.
3: Nou, leuk.
0: Vera, dat vind ik inderdaad leuk. Kijk vooral eventjes op nhnieuws.nl/samenzijn. Hè, want we zijn hem aan het organiseren. De pubquiz. Woensdag 30 september is het zover. En Jelle, die belde vanuit Den Helder. Jelle, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen, Pieter.
0: En wie wil jij de groetjes doen?
5: Aan alle leden van de onderwatersportvereniging Aquanaut in Den Helder. Maar in het bijzonder aan de onderwaterhockeyers die er gisteren niet waren.
0: Oh, en waarom waren die er gisteren niet dan?
5: Geen idee, maar je hebt er 2x6 nodig om in de diepe van het bad onderwaterhockey te kunnen spelen. Echt een partijtje.
0: Ja?
5: Ja joh, natuurlijk. Een mooie sport.
0: Echt onderwaterhockey, maar is dat dan met zeg maar luchtfles op je rug? Of is dat gewoon ademhalen en duiken?
5: Je hebt een paar speciale vinnen, een bril en een snorkel, een korte houten puck, een korte houten stick, een puck, twee doelbakken en dan ga je naar 3,80 meter met een hoekduik. En dan speel je over, schiet je en je komt weer omhoog en je gaat weer en nou, dat is het eigenlijk.
0: Doe je daar zelf ook mee, Jelle? Of ben je een scheids? Ben je al 46 jaar onder waterhockeyer?
5: Ja, zeker.
0: Klinkt toch als het begin van een mop, Jelle. Maar jeetje, wat leuk.
5: Niet.
0: Wat leuk.
5: Ik ben naar EK's geweest en WK's. En nee hoor, zeker niet. Dat is een boeiende sport.
0: Wat voor onderwatersporten zijn er dan nog meer die ik niet ken?
5: Onderwater rugby.
0: Oh, daar, dus dit bestaat niet. Nou ben je gewoon aan het liggen.
5: Nee, zeker niet. In Nederland wordt het niet in competitieverband gespeeld. Maar je hebt dan een kleine bal, die is gevuld met zout water, zodat hij een beetje zweeft.
0: Ja.
5: En dan moet je de ene partij, je moet hem in een ring duwen eigenlijk. En dan mag je ook wel iemand vastpakken die de puck heeft, of de bal heeft. Die moet je dan wel weer loslaten als die de bal afspeelt. Maar dat bestaat ook. En sinds kort zelfs onderwater voetbal.
0: Wauw. Ik zit tegelijkertijd, want ik ben dit meteen aan het opzoeken, omdat ik gisteren van geloof, naar onderwater rugby te kijken. Dat gaat er hard aan toe ook trouwens in het water.
5: Ja, oh ja, en onderwater hockey ook wel.
0: Ja. Nou ja, weer wat geleerd. Goed, groeten en dus ook aan iedereen die er niet was. En denk erom, volgende week moeten ze er wel zijn, hè?
5: Ik denk het wel, want anders krijgen ze een strafpuk.
0: Ja, dat moeten we niet hebben. Jelle, dank voor ook al informatie, want bij deze zijn de groetjes doorgegeven. En ben benieuwd of je onderwater groetjes terugkrijgt. Dankjewel Jelle.
5: Doei.
0: Ga ik door naar Jorren. Jorren, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Is het Jorren of is het Jorn?
6: Gewoon Jorren.
0: Oké, Jorren. Vertel, aan wie wil je de groetjes doen?
6: Aan Patrick Spijker en Jitse Kool van de gemeente Heilo.
0: En waarom hen specifiek?
6: Hun luisteren altijd met z'n tweeën naar NH als ze in de plashoenen staan.
0: Ah, wat geweldig. Dus bij deze gedaan, Patrick en Jitse moet ik zeggen, van de gemeente Heilo. Die krijgen de groetjes van Jorren. Is ze doorgegeven, Jorren. Dankjewel voor het bellen.
6: Oké, fijne dag.
0: Jij ook. Mag ik nog even door naar Naturalde? Die zegt, ik wil graag de groetjes doen aan alle medewerkers en vrijwilligers van het Amstelbad. Na een fantastisch zomerseizoen met een record aantal bezoekers zijn we komende zondag voor het laatst open in 2026. En gaan we het bad klaarmaken voor de winter. Weet je wat dat is, Ann? Bad klaarmaken voor de winter?
1: Bad klaarmaken?
0: Leeg laten lopen.
1: Stoppen hieruit.
3: Ja, stoppen hieruit. En toch?
1: Ja,
3: nee, nee.
1: Ja, geen idee.
3: Allemaal warm water in. Als ik een bad ga klaarmaken, zeker voor de winter.
0: Ja, dan maak je het warm.
3: Ja, toch?
0: Ja, nee, maar goed, dit is een buitenbad. Maar misschien maken ze er wel schaatsbaar van, weet jij veel.
3: Voor de winter zeker, als je toch bezig bent.
0: Goed, tot zover de groetjes. Volgende week weer meer groetjes vanaf NH de Ontbijttafel.
2: De Ontbijttafel.

Vaya con Dios met Na Nina. Dit is de ontbijttafel. Het is 5:30. Zometeen tijd voor het nieuws. En daarna ook het weer van Jan Visser na Albert Hammond.

0: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
0: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Ik ben Dion en ik kom uit Horen. Dus niet Horen, maar Horen.
11: Ik ben Lucia en ik kom uit Castricum.
12: Thuis in heel
13: Het is 9:30 in Kooganzaan. Is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De grote brand in Lambertsgaag is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. Vannacht woedde daar een grote brand. Ik praat erover verder met verslaggever Jurgen van den Bos. Die is daar. Jurgen, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
14: Wat zie je allemaal nog?
15: Er staat nog wat brandweerpersoneel, 2 brandweerwagens. Af en toe komen er nog flinke rookwolken boven de verdwenen loods uit. Er wordt nog flink nageblust. Ik sta aan de weg nu en ik zie het woonhuis nog staan. Ramen zijn wel ingeslagen of gebarsten. Ik weet het niet vanwege de hitte, maar daarachter is werkelijk alles vernietigd. Een grote loods, een aantal schuurtjes wat aan elkaar gebouwd was. Ik sprak nog een van de bewoners. Die staat er met een deken en op slippers buiten te wachten tot hij weer naar binnen kan. Hij wacht op zijn honden die vannacht eigenlijk de boel hebben wakker geblaft vanwege de brand. Eerst was er rook en toen de bewoner verder ging kijken, toen zag hij al dat het een verloren zaak was. Hij is dakdekkerspullen kwijt, hij is zijn motor, zijn crossauto is hij kwijt. Ja, eigenlijk is alles verloren gegaan. En nu is het wachten tot die man weer bij zijn honden kan, want die zijn behoorlijk van de rel. Gelukkig is er niemand gewond geraakt, zijn honden ook oké. En gaat het voornamelijk om de spullen en de emotionele waarde, denk ik, van alle verloren spullen die verloren zijn gegaan.
14: Nou, verwoestende brand daar dus. Er werden 2 huizen ontruimd. Die mensen zijn dus nu nog niet weer terug naar huis.
15: Dat lijkt nog niet op. Ik ben wel een beetje weggestuurd vanwege de privacy. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat mensen van de rel zijn, nog helemaal onder de indruk zijn. Dus die hebben liever geen pottenkijkers en zo. Dus ik heb me ook wel een beetje voorzichtig opgesteld en voorzichtig wat vragen gesteld. Maar mensen kunnen nog niet naar binnen inderdaad. Ik zie ook wat mensen wegfietsen. Op zoek naar misschien wat andere buren waar ze wat koffie kunnen drinken of in ieder geval warm kunnen blijven.
14: Ja, inderdaad. En ik hoor een hoop. Er wordt hard gewerkt bij jou op de achtergrond. Wat zijn ze eraan doen?
15: Ze zijn nog aan het zagen, omdat toch wat ramen dichtgetimmerd moeten worden van de salvage. Zijn ze er bezig met Pardon, houten schotten. Ja, er komt nog wat rook. Ik moet een beetje uit...
14: Ga je uit de rook staan,
15: mezelf ook even oppassen. Dus maar ze zijn druk bezig met herstelwerkzaamheden. En de stroom is afgesloten. Dat zie ik ook van die ander. En het wordt toch een heleboel geregeld de komende dagen. Ja. De komende weken, misschien wel maanden.
14: De nasleep van die grote brand daar. We horen verslaggever Jurgen van den Bos. Doe even een paar stappen achteruit. Want dat is ook belangrijk voor je eigen gezondheid. Schade is dus groot daar. Maar er raakte niemand gewond bij die verwoestende brand daar. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N307, dat is de West-Frisiaweg, bij Zwaag is gisteravond één persoon om het leven gekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Vermoedelijk zouden een personenauto en een vrachtauto daar op elkaar zijn gebotst. De weg is lange tijd in beide richtingen afgesloten geweest gisteravond, maar intussen al een tijd weer open. Politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk. Ja, en vanuit Monnikendam gaat binnenkort weer een groep vrijwilligers op pad naar Oekraïne. Ze gaan daar hulpgoederen brengen. Doen ze niet voor het eerst. Het land maakt altijd veel indruk.
8: Wat je merkt is wel meteen na de grens veel begraafplaatsen met verse graven. Dat vond ik opvallend. Billboards met wervingscampagnes voor militairen. Wie komt ons versterken? Strijd voor je vaderland. En je ziet natuurlijk kapotgeschoten gebouwen.
14: Wanneer de groep daadwerkelijk vertrekt, dat wordt niet bekendgemaakt, heeft te maken met de veiligheid van het konvooi. Ja, de Nederlandse adviesprijs voor een liter benzine die is vandaag iets gedaald, maar die van diesel die is weer gestegen. Blijkt allemaal uit gegevens van prijsvergelijker United Consumers. Een litertje benzine gaat uit volgens de adviesprijs voor €2,71 nu. Dat is net een tikkie goedkoper dan gisteren. Voor diesel betaal je ten opzichte van woensdag wel iets meer, namelijk €2,82 zo'n beetje.
13: Ongelooflijk.
14: Ongelooflijk.
13: Maar wat geld, jongens.
14: Jongen.
13: Is dit het moment om het weer eens om te rekenen naar gulden?
14: Dat begint er niet aan.
13: Dat denk ik wel. Nee. Ik denk als jij €2,72 betaalt, dan is dat dus, even snel rekenen, 4,542. Daar moet 10% bij op. 5,42, 54 cent. Is 96, 5 gulden 96, jongens. Daar hebben we het over. Bijna 6 gulden voor een liter benzine.
14: Nou, reken maar, ga weer gauw terug naar euro's.
13: Nee, maar dit is toch verschrikkelijk.
12: Piet, ja, ik ben 28. Ik heb eigenlijk nog nooit
13: een gulden in je handen gehad.
12: Nee,
13: dat weet ik.
12: Het is lang geleden. We dat kunnen dat daar laten.
13: Dat weet ik, maar laat ik het zo zeggen. Voor 25 gulden kon je vroeger echt een avond stappen. Als je maar een tientje had, had je nog steeds een leuke avond. En nu kost 1 liter benzine bijna 6 gulden.
12: Jeetje. Het is echt een soort monopoliegeld voor mij.
13: Dat zal allemaal wel, maar het is gewoon verschrikkelijk. Maar zonder gekkigheid. En dat zie ik, hè, iedere ochtend. We rijden natuurlijk allemaal heel vroeg op de snelweg. Ik zie zoveel mensen 85 km per uur rijden omdat die auto dan zuiniger rijdt. Gewoon omdat het nodig is. Omdat anders mensen niet op hun werk kunnen komen en de benzine niet meer kunnen betalen. Of de diesel. Dat is toch verschrikkelijk? Dat is oprecht toch gewoon dramatisch.
12: Ja.
13: En ik moet het daarvoor misschien even omgerekenen naar gulden, om het nog wat meer impact te geven. 6 gulden, nogmaals.
14: 6 gulden
13: voor een liter benzine.

0: IJsselmeer kracht tot hard, windkracht 6 tot 7. In buien zijn in de kustgebieden windstoten mogelijk tussen 60 en 70 km per uur. Ook vanavond nog buienkansen, maar daarna westdraaiende wind neemt iets af. Morgen in de ochtend misschien een enkele bui, voor de rest droog weer, nu en dan zon, 18 tot 19 graden. En een overwegend meest matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten.
1: Jan, dankjewel. Gaan we naar Arnhem voor de verkeersinformatie van de ANWB. Want ja, alsof het al niet duur genoeg is, gaan mensen ook nog in de file staan als je pech hebt.
2: Dat ook nog eens. Wel een melding die je even moet weten. Geen file tot nu toe. Maar op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel zijn wel bergingswerkzaamheden en de weg is daar dicht.

0: The Mavericks met Dance the Night Away.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ik vind het een drukke dag, Han.
2: Ik ook.
0: Ik kan het niet anders zeggen. Ik kan trouwens wel melden overigens dat als je naar nanieuws.nl/samenzijn gaat, inmiddels, werkt het formulier. Want er waren mensen die zeiden, het formulier werkt niet. Is er een JavaScript probleem of zo weet ik veel. Om veel te technisch, snap ik ook geen reet van. Maar alle knappe koppen hier achter dit hele bedrijf hebben er keihard aan gewerkt. Zweet op voorhoofd heb ik gezien. En het werkt. Dus als je nu naar nanieuws.nl/samenzijn gaat, kun je aanmelden voor de pubquiz. Ga ik meteen strakjes ook Bart Slim nog voor strikken. Dat weet hij nog niet, maar dat merkt hij vanzelf wel. In de tussentijd geef ik een kaasschaaf weg. En dat is niet zomaar een kaasschaaf. Dat is de exclusieve ontbijttafel kaasschaaf. Hoe win je hem? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te appen naar 088-850-51-52. En daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel strakjes iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat de persoon de telefoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je hem de ontbijttafel kaasschaaf. Maar als je iets anders doet dan dat, dan ben je helemaal niks.
2: Dat lachje van jou steeds.
0: Het is geen lachje. Ik ben hier gewoon heel serieus over.
2: Ja.
0: Ik vind het belangrijk dat we ons aan de regels houden. En jij ook.
2: Is goed.
0: Dus, telefoon opnemen, 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zeggen en een kaasschaaf winnen. Hier kan het bij de ontbijttafel. Zometeen na 10cc.

0: is gaaf. Gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
1: Oké, Anne, vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy.
2: Dat is goed, Piet.
1: En hier moet jij altijd bij lachen. Dat vind ik ook onzin, want dit is gewoon een hartstikke serieus spel.
2: Ja.
1: Dan ga jij dan een beetje de draak mee lopen steken.
2: Nee, niet om de serieusheid van het spel.
1: Oké.
2: Maar meer dat de nice guy even stopt.
1: Oké. Dat moet dan maar eventjes. We gaan iemand bellen en kijken of er op de juiste manier wordt opgenomen.
2: Is goed. Komt-ie.
1: Dit begint op zich goed. En dit duurt echt te lang, hoor. Dit duurt echt te lang als er niks gezegd wordt.
2: Misschien is het technisch mankement.
1: Nou, dat ding niet. Hallo, goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
3: Kaasgraaf.
1: Nou, dit duurde te lang. Ik moet eerlijk zijn, je moet opnemen en meteen...
3: Ik zag net al, maar ik niet op.
1: Wat zeg je nou?
3: Ik doe namen niet op. Ik zag net al te begonnen. Kaasgraaf. En dan ben ik weg.
1: Oh, hoor ik je vrouw op de achtergrond toevallig?
3: Nee, dan ben je Pieter zelf.
1: Oh, dan ben ik zelf. Ik wist niet dat ik zo'n hoge stem had.
3: Ja.
1: Wat is je naam? Laten we daar eens mee beginnen.
3: Fred Kruggevoort.
1: Fred. Ik kijk eventjes naar de jury, daar ben ik zelf. Dan kijk ik even naar Anne. Ja, Anne vindt het natuurlijk altijd goed weer, hè?
3: Ja, natuurlijk. Je lieve meid.
1: Ja! Oh, nou, omdat je dat gezegd hebt, ja. Godsamme, Fred, heb jij even mazzel. Ik weet niet waarom ik opeens soepel doe, maar hier heb ik ongetwijfeld buikpijn van vanavond als ik in mijn bed lig. Maar je hebt wel een kaasgraaf gewonnen, Fred.
3: Oh, die is heel leuk, man. Hij komt weer aan de muur te hangen.
1: Echt waar, komt hij aan de muur te hangen?
3: Ja, ik heb hier alles aan de muur hangen voor ketjes. Ik heb ook een dekkertje van jullie en zo.
1: Ach, wat leuk. Hangt dat ook bijna aan de muur bij jou?
3: Hangt ook aan de muur,
1: ja. Ja, wat leuk. Oké, nou dan weet ik dat hij op een goed plekje terechtkomt, Fred.
3: Hij komt op een leuk plekje terecht, ja.
1: Wees je er veel plezier mee en stuur nog eens een fotootje als hij aan de muur hangt, goed?
3: Ja, tuurlijk.
1: Hey, Fred.
3: Doe ik. Hey,

0: Zo lig ik ook altijd bij de tandarts. Toch?
1: Ah ja.
0: Ah, te roepen.
1: En ga je nog op vakantie?
2: Vraag je ook altijd, hè?
0: Ja, ga je nog op vakantie?
1: Ja, doe maar even goed, flink open en zeg, ga je nog op vakantie?
0: Ja, gemeen is dat. Ja. Bart Slim tegenover mij, hier zo na Simply Red met Stars. Voordat ik het vergeet, maar ik ging dit echt niet vergeten hoor. Maar we gaan iets leuks organiseren. Ja. Misschien heb je het al een beetje langs horen komen, maar het is tijd voor een pubquiz. Ja. Het wordt herfst, hou ik van, bij elkaar komen. En ik heb iedereen gedwongen hier achter de schermen om daaraan mee te werken. En dat ga ik nu ook bij jou doen, Bart.
1: Ja, leuk.
0: Ja?
1: Ja, ik zeg ja, ik weet niet wat het bedoelt.
0: Oh, je weet al niet eens wat er moet. We gaan pubquizzen en het is de bedoeling dat jij teamcaptain wordt van een team.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat wil ik wel.
0: Ja?
1: Ik ben dol op pubquizzen.
0: Patrice is er ook al bij. En Frank en Anne hier aan tafel, die gaan ook meedoen.
2: Leuk.
0: Ik denk dat als we zouden zeggen dat ze niet mag komen, dat June toch al komt. Dus ja, toch? Ja, die is er sowieso wel bij.
1: Laat zich niet tegenhouden.
0: Nee, die is er gewoon bij. Daar ga ik ook ongetwijfeld
1: En dan ben ik dus teamcaptain van een aantal luisteraars. Of zo.
0: Ja, dat is het idee. Als je erbij wil zijn, het is 30 september op een woensdag. En het aanmeldformulier functioneert inmiddels. Dat is hartstikke fijn te vinden via nanieuws.nl/samenzijn. En dan gaan we iets gezelligs organiseren met ongeveer een mannetje of 100 pubkussen 's avonds.
1: Gezellig.
0: Het is in Zaandam.
1: Leuk.
0: Ja, prachtig daar zelfs. En ondertussen ga jij natuurlijk een heel mooi programma maken. Wat is dat? Nou, ga je doen?
1: Ik ga Sister Sledge draaien met He's the Greatest Dancer. Alex Warren komt ook nog langs met Passenger. En ja, je zei het al even, het is herfst. Hè. Het is ook een tijd van cocoenen, lekker binnen zitten.
0: Heerlijk.
1: En wij zitten enorm films te kijken met z'n drieën. Mijn vrouw, mijn zoon en ik. Wij zitten nu even in een horrorfase.
0: Ach jee,
1: ja,
0: echt?
1: Het is wel, ja, dus mijn zoon is helemaal... Enfin, maar dus het gaat veel over films thuis. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Heb jij een film waarvan je die maakte echt indruk op?
0: Groundhog Day, Bill Murray.
1: Ja, ja.
0: Groundhog Day is
1: wel. Heb ik volgens mij wel eens gezien. Meerdere keren.
0: Zo. Meerdere keren, ja, die komt de hele tijd weer terug. ja, vind ik dus een hele leuke film.
1: Ja, dat is mooi. Ik ook weer bij terugkomt in die film, heel raar. Seven.
0: Oh, bah, gadver, als je het over horrorfilms hebt.
1: Ja, heerlijk.
0: Oh, nee, ja?
1: Ja, kan ik echt even...
0: Oh, nee, vreselijk, vind ik vreselijk.
1: Ja.
0: Ik wil mensen en vooral mannen niet zo kapot zien gaan in een film. Dat gebeurt daar.
1: Wel, ik vind dat wel Gwyneth Paltrow op haar allerbeste in die doos.
0: Oké, okay. Goed.
1: Dat is dat.
0: Heel veel plezier bij Bart Slim. En als je wat vrolijkere films hebt, dan zijn die ook van harte welkom. Heel goed.
3: Tekst en uitleg.
4: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Dam-to-Dam-loop hebben we twee Zaanse vergeetmeliedjes.
3: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
4: Bij NH.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
10: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
11: En ik ben Seb uit Alkmaar.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
1: 2:10, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De grote brand in Lambertsgaag is onder controle, maar de schade is groot daar. De loods is vannacht totaal verwoest. En ook huizen die daarnaast staan, die raakten beschadigd, maar zijn nog wel gered door de brandweer. Een ongeluk vannacht of gisteravond eigenlijk op de West-Friesiaweg, de N307 in Zwaag. Daar is gisteravond iemand bij om het leven gekomen. Het slachtoffer zat in een auto die tegen een vrachtauto botste. En de dieselprijs die blijft maar stijgen. De brandstofprijzen die gaan staan al dagenlang omhoog. En de diesel zit nu weer tegen een record aan. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
15: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
14: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
15: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
14: Bestel op budgetbroodjes.nl.
15: Nu ook in Purmerend.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Goedemorgen.
11: Met Bart Slim.

0: helemaal zwart.
1: Nou, een lekkere cappuccino sla ik niet af.
2: Oh. Koffie met zoveel melk dat het eigenlijk geen koffie meer valt te noemen. Het is eigenlijk gewoon melk met cafeïne.
0: Koffie gewoon zwart.
1: Liefst een cappuccinootje en dan met heel veel havermelk erin.

0: All aboard. Lekker mee in de handbagage van Alex Warren. Je hoort de passenger. Hele goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de donderdag op NH. En ik mag je ook vandaag gewoon weer verwennen met de allerlekkerste muziek. Nou, dat is het toch een groot voorrecht. Er komt werkelijk weer van alles voorbij de komende pakweg 2 uur. En dan word je ook nog eens helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland. Niet alleen het laatste, maar ook het belangrijkste nieuws. Laten we dat vooral niet veronachtzamen. Ja, daarvoor is Frank Boer er en Jan Visser, die weet alles van het weer. Dus dat komt wel goed zo, denk ik, zo rond 22:30. En dan ben jij ook van harte uitgenodigd om een bakje te komen doen. En dat mag gewoon echt. Je mag een appje sturen, mag virtueel. Van alles best vandaag. Ja, ik zei het net al even bij Pieter. Hè. Het is herfst en dat is bij ons de echte periode van een beetje binnen, lekker bij elkaar kruipen en films kijken. Dat doen we met het gezin. Ja, dat wil zeggen mijn vrouw, mijn zoon en ik. Dan zitten we met z'n drieën. Het liefst op de laptop, dus naast elkaar op de bank, onder een dekentje. En dat dekentje is wel noodzakelijk, want we zitten in een soort horrorfase. Ja, horrorfilms gekeken. Afgelopen weekend hebben we Obsession gekeken. Geweldige film over een man die, die eigenlijk een wens doet dat een meisje verliefd op hem wordt. Nou, dat gebeurt dan ook, maar niet op een hele prettige manier, laat ik het zo zeggen. En gisteren hebben we Backrooms gekeken. Het is een film over een man die een meubelwinkel heeft, maar die ontdekt op een gegeven moment een ruimte achter zijn winkel. En die ruimte die blijkt een soort van oneindig groot te zijn. Hele spooky film, steengoed gemaakt. Maar goed, dus films die maakten behoorlijk wat indruk op me. En dat is eigenlijk mijn vraag. Welke film maakte veel indruk op jou omdat die zo mooi, grappig, ontroerend of misschien ook al doodeng was? Kom maar door met je suggesties. Je kan bellen en je kan ook een appje sturen. 088-850-51-52. Nou, kleine stap, denk ik, van film naar muziek. Die hoor je volop tussen nu en 12 uur. Straks Joss Stone en Don't You Wanna Ride. Eerst Cliff Richards en Lucky Lips. En net als voor de 25-jarige Zaanse YouTuber Tim Schuit, die genomineerd is voor een gouden televisiering in de categorie online video, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Welke film maakte om verschillende redenen veel indruk op je? Die vraag die stelde ik. Er komt een appje binnen van Marika uit Hoogwoud. En die zegt Intouchable. Een van de mooiste films van de afgelopen jaren. Ja, daar ben ik het wel mee. Schitterend. Een miljonair die in een rolstoel zit, die krijgt een personal assistant uit een achterbuurt van Parijs. En zo ontstaat een hele bijzondere vriendschap. Ja, het is echt een aanrader. Nou, Rob is uit Haarlem, denk ik, ja. Is ook een man naar mijn hart, want die zegt The Godfather kijk ik minimaal 2 keer per jaar nog een keer. En Goodfellas is een van mijn favoriete films. Nou, ben ik het helemaal mee eens. Is misschien wel mijn favoriete film aller tijden. Dini, die stuurt nog een appje The Green Mile. Hele mooie film, inderdaad. En dan eens even kijken. Marco, die heeft een heel rijtje mooie films. Of tenminste, favorieten van hem. My Girl, War Games. Ja, goede film. Interstellar, ook een hele goede film, inderdaad. Dan had ik hier nog een interessante. Die had ik nog nooit gezien, of van gehoord zelfs. Somewhere in Time, dat is een appje van Rem. Met onder andere Christopher Reeve, Superman, en Jane Seymour, waarin hij terugreist in de tijd om de vrouw te ontmoeten waar hij verliefd op wordt in het heden. Een absolute aanrader. Romantisch, dramatisch en intrigerend. Nou, ik ben om. En deze van Jos, die kan ik ook nog wel... dat heeft ook wel een behoorlijke indruk gemaakt. Die Omen. Met allemaal van die grote zwarte honden die ineens overal vandaan komen. Doodenge film, hè. Over Damien. Het jongetje dat een kind van de duivel is. Ja, hele enge film. Jos die voegt eraan toe. Toen ik van de city naar huis liep door het Leidse bosje, kwam er precies zo'n hond uit de struiken gesprongen. Ik ben er mijn hele leven nog nooit zo geschrokken. Kan ik me iets bij voorstellen, Jos? Lucia, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
1: Wat kan ik voor je inschenken, Lucia? Hoe drink jij je koffie?
2: Doe maar koffie met één klontje suiker en een beetje melk.
1: Oké, ga ik voor je regelen. Wat is jouw lievelingsfilm? Of welke film heeft veel indruk op jou gemaakt, Lucia?
2: Nou, ik denk niet dat ik de enige ben, maar toch de Titanic.
1: Oh, die heb ik nog nooit gezien, dus ik weet niet hoe die afloopt. Nee, flauw. Nee, ja, Titanic is een klassieker, hè? En wat spreek je zo aan in die film, Lucia?
2: Sowieso dat het een waar gebeurd verhaal is.
1: Ja.
2: En ik vond het ook wel... hoe ze lieten zien hoe het ging met die klasses. Als je in de tweede klasse was, dan werd je zo behandeld.
1: Ja,
2: en
1: als
2: je rijk was, dan werd je zo behandeld.
1: Ja.
2: En dat vond ik ook wel, dat ik dacht van, komt wel heel erg naar voren.
1: Ja.
2: En ik vond ook dat het goed geacteerd werd.
1: Ja, nou, ze hebben het wel heel knap gedaan. Het is in principe natuurlijk een heel bekend verhaal, hè, van de Titanic. Maar de manier waarop ze dat dan aan de hand van een liefdesverhaal eigenlijk in beeld hebben gebracht, is inderdaad wel heel bijzonder.
2: Vond het alleen wel een lange zit.
1: Ja, inderdaad. Ja. Voordat die boot een keer gezonken is. Hè? Ja, het is een hele indrukwekkende film. En ik weet niet of het nu kijkt of het nu een beetje gedateerd voelt, maar ik vond ook de special effects wel heel bijzonder. Hè? Dat schip op een gegeven moment in tweeën breekt. En dat je dan zo heel langzaam, en als je al die mensen naar beneden ziet vallen, dat vond ik wel heftig.
2: Hij heeft natuurlijk niet voor niks zo duur gekost.
1: Nee, precies. Nou, ik heb ook wel eens begrepen dat de regisseur van die film, die James Cameron, ook echt geobsedeerd is door die Titanic. En die heeft volgens mij ook wel eens met zo'n onderzeeboot van die expedities naar dat wrak gemaakt. Dus die weet er wel meer dan gemiddeld van.
2: Ja, nee, In The Green Mile had ik als tweede. Ja. Die werd ook door iemand anders genoemd.
1: Zeker, ja. Het zijn prachtige films allemaal. Nou, dank voor je input, Lucia. Neem je koffie lekker mee. Je hebt een mok, hè, waar je mee kan doen, denk ik, toch?
2: Zeker weten. Okay. Helemaal goed.
1: Nou, hartstikke fijn. Dank voor je suggesties. The Green Mile en Titanic. Eens even kijken. Nog tijd om wat suggesties. Sophie's Choice en Das Leben der Anderen, dat zegt Ans. En Margriet zegt, voor mij ook Intouchable, heb ik al 5 keer gekeken. Rita zegt, Eight Below. Oh ja, dat is ook een goede film. En Jaap tot slot, die zegt, alle Star Trek films. Ja, die zijn ook fantastisch natuurlijk. Dit is Frank Boeien, ook een soort film, hè? Zwart-wit.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
2: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Ik ben Diana en ik kom uit Bad Oevendorp.
9: Ik ben Hans uit Amsterdam.
10: Ik ben Mimi en ik woon in het mooie Meizenpolder.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 1:30. In Medemblik is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De grote brand in Lambertsgaag is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer was daar vannacht en vanochtend nog uren bezig met blussen van een bedrijf. De schade is enorm, ziet verslaggever Jurgen van der Bos.
14: Ik zie het woonhuis nog staan. Ramen zijn wel ingeslagen of gebarsten. Ik weet het niet vanwege de hitte, maar daarachter is werkelijk alles vernietigd. Een grote loods. Een aantal schuren. Wat aan elkaar gebouwd was. Ik sprak nog een van de bewoners. Die staat dan met een deken en op slippers buiten te wachten tot hij weer naar binnen kan.
13: Ja, niemand raakte gewond, dat is het goede nieuws. De bewoners werden gealarmeerd door hun honden. Die begonnen te blaffen. Ook de honden zijn in goede gezondheid naar buiten gekomen. Bij een verkeersongeluk op de West-Frisiaweg, de N307 bij Zwaag, is gisteravond iemand om het leven gekomen. Ook raakten er meerdere mensen gewond. Vermoedelijk zaten ze in een personenauto tegen een vrachtauto botste. De weg is in beide richtingen afgesloten geweest. Meerdere anderen zijn dus naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er nou precies gebeurd is. En vanuit Monnikendam gaat weer een hele groep vrijwilligers op pad naar Oekraïne. Ze gaan hulpgoederen brengen. Dat deden ze ook al eerder. En telkens is dat weer een indrukwekkende tocht.
15: Wat je merkt is wel meteen na de grens veel begraafplaatsen met verse graven. Dat vond ik opvallend. Billboards met wervingscampagnes voor militairen. Wie komt ons versterken? Strijd voor je vaderland. En je ziet natuurlijk kapotgeschoten gebouwen.
13: Ja, wanneer ze precies vertrekken, dat houden ze geheim. Vanwege de veiligheid kunnen ze dat beter niet vertellen, zeggen ze. Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard verdelen hun woningbezit. Ze gaan woningen omruilen, als het ware. Zo neemt Rochdale de woningen van Eigen Haard uit Zaanstad over. En neemt Eigen Haard huizen en grondbezit van Rochdale in Landsmeer en de Haarlemmermeer over. Beide corporaties hebben rondom Amsterdam relatief weinig huizen, zeggen ze. Door de woningen nu te herverdelen, kunnen ze efficiënter werken. Huurders die moeten er in principe niets van merken, zeggen ze ook, behalve de naam op het huurcontract. Die verandert, verder blijft alles hetzelfde. De Nederlandse adviesprijs voor een litertje benzine is vandaag iets gedaald. Maar voor de diesel, daar gaan de prijzen sterk omhoog. Blijkt allemaal uit gegevens van prijsvergelijker United Consumers. Liter benzine kost nu volgens de adviesprijs iets meer dan €2,70. Dat is bijna een cent goedkoper dan gisteren. Maar ja, de diesel die gaat door het dak. Die staat nu op €2,81. En dat is een stijging van bijna 4 cent. Ja,
16: het is niet normaal.
13: Als je een vrachtauto hebt, dan wordt het echt duur, hoor.
16: Ja, en er gaat over het algemeen ook behoorlijk wat diesel in een vrachtwagen.
13: Dus 1000 liter, hè?
16: Ja, dat is aardig in de papieren. Ja, het is ongelooflijk, hè?
13: Maar je hoorde laatst vrachtauto's die dan met een bijna lege tank naar België rijden.
16: Ja.
13: En daar dan tanken.
16: Oké.
13: Dan teruggaan naar de zaak. ja. naar de benzine of de diesel overpompen.
16: Oh, echt?
13: En dan net er genoeg in laten zitten om weer hetzelfde ritje naar België te... Jezus. Dat mag dus niet.
16: Nee?
13: Nee, dat mag dus niet, want dat is dan in één keer weer diesel smokkelen. Ja, blauw is dat eigenlijk, hè?
16: Terwijl je gooit je tank vol met een noodzakelijke brandstof... om je voertuig te kunnen besturen.
13: Ja. Oh, man, en dan zeggen ze inderdaad, ho, daar gaat de accijns.
16: Crazy world. Het zou schelen als we gewoon eens even een beetje ophouden... daar in die straat van Hormuz te gaan opknokken. En,
13: nou, jongens, geef elkaar een hand.
16: Ja.
13: Zand erover.
16: Zand erover in die woestijn. Goed, het raakt ons allemaal. En het is hier af en toe, denk je echt van... mijn hemel, wat moet ik straks in huis gaan verkopen... om mijn auto vol te kunnen
13: gooien. Ja, inderdaad.
16: Potverdorie. Nou ja.
13: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
16: Thanks Frank. Jan Visser, goedemorgen.
9: Bart, goedemorgen.
16: Wat wordt het voor dag vandaag in de komende dagen?
9: Ja, het was vandaag toch een dag met van tijd tot tijd regen. En nou niet zozeer vanochtend. Vanochtend blijft het nog op de meeste plaatsen droog. De bewolking is wel aanwezig. Af en toe zitten er nog wel wat gaatjes in het wolkendek. Maar meest bewolkt. En dan vanmiddag gaat het van het westen uit nu en dan regenen. Later op de middag en begin van de avond... dan wordt het front wat onze omgeving bereikt actiever. Heeft te maken onder meer met het warme zeewater... en een storing in de bovenlucht die erop inloopt. En dan gaat de neerslag, niet alleen krijgt de neerslag dan een buiig karakter... maar wordt ook intensiever. Dus dat is het beeld voor vandaag qua weerbeeld. En ook vanavond eerst nog buien, later wordt het wat droger. Verder nu een temperatuur van 16 tot 17 graden. En het wordt hooguit vandaag 18 graden. Op een enkele plaats wat hoger. Dat zijn de maximumtemperaturen. En de wind speelt ook een belangrijke rol. Die is inmiddels boven land matig tot vrij krachtig. En aan de kust krachtig uit het zuidwesten. Die gaat vanmiddag verder toenemen en wordt aan zee af en toe hard. Windkracht 7. Met kans op windstoten tot 60, 70 km per uur. Boven land is de wind vrij krachtig en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. Nou, vanmorgen ziet het er allemaal weer wat gunstiger uit. We hebben misschien nog een enkele bui in de ochtend. Voor de rest af en toe zon, droog weer. 18 tot 19 graden. En de wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Voor het weekende staat een volgend lage drukgebied op het programma. Dat systeem trekt zuid van IJsland naar de Noorse Zee. En de fronten die bereiken ons later op zaterdag en zondag. Zondagnacht en zondagochtend. Front blijft wat slepen, evenwijdig aan de stroming in de bovenlucht. En dat betekent zaterdag waarschijnlijk eerst nog wel een droog begin. Met af en toe zon, maar in de middag komt er meer bewolking. En kan er af en toe ook wat regen of motregen vallen. En in de avond, maar vooral in de nacht naar zondag, zondagochtend, dan regent het wat intensiever. En zondagmiddag wordt het dan weer droog en klaart het ook op. Temperatuur zaterdag zo'n 19 tot 20 graden misschien. In het Gooi een fractie hoger. En op zondag zijn de temperaturen wat lager. En de wind waait uit het zuidwesten tot westen. Na het weekend komt een hoge drukgebied opzetten. En dat trekt via onze omgeving naar Noord-Europa. En dan voltrekt zich een overgang naar droog weer, rustig weer ook. En geregeld zon. En nou een beetje afhankelijk van de uitloper van het hoge drukgebied... hoe het met de temperatuur gaat... krijgen we een noordoostelijke wind... dan zal de temperatuur niet echt veel stijgen. Rond normaal, misschien iets eronder. Maar komt de stroming wat meer uit het zuiden... dan wordt het warmer.
16: Oké. Nou, dat is goed nieuws voor wie er volgende week op kamp gaat. En dat is mijn zoon.
13: Ja.
16: Die zit met angst om al die weer-apps in de gaten te houden. Ik zei van, vergeet die weer-apps. Ik ga het gewoon aan Jan vragen. Ja. En dan hebben we tenminste een eerlijke en een goede beschouwing... van de verwachtingen van volgende week. Maar het ziet er goed uit, denk ik.
9: Het ziet er goed uit, ja.
16: Dat is fijn om te weten. Jan, dank je wel voor nu en tot over een uurtje.
9: Ja, tot later.

Nou, mooi bruggetje van Dusty Springfield. En naar het onderwerp waar we het eerder over hadden. Want dit is natuurlijk ook legendarisch geworden, omdat het in die film van Quentin Tarantino zit natuurlijk. Pulp Fiction, daar komt dit liedje van Dusty in voor, Son of a Preacher Man. En er komen nog steeds leuke reacties binnen op mijn vragen. Antwoorden op mijn vraag, welke film maakte veel indruk op je? Nou, Herbert is, die spreekt mij ook bijzonder aan. Die heeft het over de film About Schmidt met Jack Nicholson. Een teleurgestelde, schijnheilige vertoning bij zijn pensionering is herkenbaar en schrijnend, zegt hij. Ja, dat gaat over een beetje een bozige man die zijn vrouw verliest. Enfin, het is een tragicomedie die echt fantastisch is. Dan komt nog binnen Sophie's Choice, dat is Leben der Anderen. Ja, die had ik al genoemd, geloof ik. Hele goede en indrukwekkende films, inderdaad. En dit vind ik ook een goede suggestie, zegt potverdorie. Van Marjan, die zegt alle films van de Coen Brothers. Kijk, daar spreekt een absolute kenner. Rita heeft het nog over de film Eight Below. Heb ik toch even opgezocht. Dat was een film met Paul Walker. Die leeft alleen niet meer. Nee, dat is wel een heftige film, inderdaad. Ja, nou, leuke suggestie. Die gaat op de lijst. Die ga ik allemaal kijken, denk ik. Memento wordt ook nog genoemd van Hans. Ook een uitstekende film. Straks een goedemorgen, Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. Eerst Hanseboy en Toet Stielemans op de mondharmonica. Dit is Thuis Ben.

Van die lekkere niks aan de hand muziek, hè? Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Er komen nog wat goede suggesties binnen. Twee bellers nog. Hans, die wilde even een klein monumentje oprichten voor Audrey Hepburn. Ja, ook met Nederlandse roots, hè, die actrice. Roman Holiday, Breakfast at Tiffany's. Prachtige film gemaakt. Mooie dame ook, hè. Hele gedistingeerde, mooie soort... noem je dat? Ja, ongenaakbare uitstraling had zij. En een Nederlandse roots, ik zei het al. En hij zei nog dat er een monumentje staat. Een echt monumentje voor Audrey Hepburn in Renkum. Nou, moeten we een keer heen met z'n allen. Kitty belde ook nog. En die wilde nog even een pleidooi maken voor Tom Hanks. Geweldig acteur. Fantastische films gemaakt. Maar vooral de film A Man Called Otto. Die spreekt haar enorm aan. Ook een beetje hetzelfde als About Schmidt. Waar Herbert mee kwam. Een beetje een bozige man. Weduwnaar. Die ook een vriendschap sluit met mensen. Waar hij aanvankelijk niks mee moet hebben. Die wonen dan tegenover hem. Afijn. Gaat dat zien. Tom Hanks. Ook een groot acteur. En dan kwam ook nog Koen met Spartacus of the Vikings. Met Kirk Douglas. En Mieke zei Schindler's List. Ja, dat is verplichte kost. Dat moet je allemaal gezien hebben. Goed, een beetje in de verlenging. Of noemen we dat? In het verlengde van dit onderwerp. Onlangs ging de schatkamer van het Museum Beeld en Geluid open. Hier verderop in Hilversum. Waar de geschiedenis van de Nederlandse radio en televisie opgeslagen ligt. Echt de moeite waard om daar eens langs te gaan. Nou, een deel van dat videoarchief is online beschikbaar. Moet je verzoeken op de schatkamer Beeld en Geluid. Je kan het zo gek niet opnoemen. Of het is online te vinden. Zo ook het bezoek van Donna Summer aan het programma van Oekels Disco Hoek. Nou, die totale chaos waarin Donna Summer dat nummer de host zingt, dat is echt het terugkijken waard. En het bijzondere is dat Donna Summer daar het jaren later nog wel eens over had in de interviews. Ze zei van, nou ja, ik heb een hoop idiote dingen meegemaakt in mijn leven en mijn carrière, maar dat doen in Nederland bij Chef van Oekel, bizar. Donna Summer is dit in Goedemorgen en Lady.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 499. Nummer 455.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van de week.
0: Nummer 9.
2: Nummer 8. Nummer 2.
0: De 1000 van Driessen.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
4: Bij NH.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
10: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
11: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
10: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
11: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
10: Bestel op budgetbroodjes.nl.
11: Nu ook in Purmerend.
12: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
13: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
14: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
15: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
16: Thuis in heel
17: Twee over elf, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De grote brand in Lambertsgaag van vannacht is onder controle. De loods, daar waar de brand uitbrak, is totaal verwoest. Er moesten ook huizen ontruimd worden. Ook daar is de schade groot. Maar niemand raakte gewond. Dan is dan een flintertje goed nieuws. Bij een ongeluk op de West-Frisiaweg in Zwaag is gisteravond iemand omgekomen. Het slachtoffer zat in een auto dat tegen een vrachtauto botste. En ja, we moeten het even hebben over voetbal. AZ verloor gisteren de eerste wedstrijd in de Europa League. Maar eigenlijk was er toch wel een hoop goed nieuws te melden. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vast, vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
20: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Hey Remo!
23: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
22: Hey Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: doe.
1: Libriefuurwerken.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Goedemorgen.
4: Met Bart Slim.

0: Het is de nieuwe van Cilia Romley en die heet Jij Was Bij Mij. 12:11.
1: Hallo,
0: daar zeker uurtje 2 van deze donderdageditie. En dat begon ik met die geweldige Dolly Parton, ja. Ik weet niet hoe jou vergaat, maar ik ga nog steeds erg goed op Dolly. En ik draai het nog steeds veel. Gisteren ook nog een ontroerend filmpje voorbij in mijn Instagram. Dolly Parton te gast bij The Muppet Show. En daar zong ze Everyday People van Sly and the Family Stone. En toen dacht ik, nou, hier komen toch even wat dingen samen. The Muppet Show, waar ik vroeger altijd heel graag naar keek. Mijn grote held Sly van Sly and the Family Stone. En dan Dolly Parton, die ook nog dat prachtige liedje Everyday People. Different Strokes for Different Folks. Ja, heel mooi om te zien. Goed, dit uur verder nog muziek van Manfred Mann en ook Tina Turner.
2: Het wordt weer een puik, half uurtje, drie kwartier.
0: Nou, dat dacht ik. En de toeterplaat komt ook weer voorbij. Ik moest hem net nog even snel in alle haast maken. Ik was hem vergeten. Dus ik hoop dat het allemaal goed gegaan is. Want ik moest het even heel snel even fixen. Maar het is gelukt. Allemaal op deze donderdag. Het is 17 september. Ja, en je luistert naar Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, de vraag is heel simpel. Het antwoord is soms heel ingewikkeld. En soms, als je eigenlijk de toeterplaat een beetje vergeten bent, moet je in allerijl nog even snel een toeterplaat fixen. Nou, en al dus geschieden. En dat leidde ertoe dat er niet zo heel erg veel goede inzendingen waren. Sterker nog, niet één. Dat wil zeggen, ja, ik moet zo even het F-scherm doet een beetje gek. Dus die moet ik zo even refreshen. En misschien dat er dan toch een goede inzender bij is. Rinette belde, heeft het meestal altijd goed. Vandaag dus niet. Ja, hij zat dus verstopt in Carly Simon, hè, met het liedje Why. En zal ik gewoon maar het antwoord geven. Want ik heb het idee dat hij er niet uitgaat vandaag. Het antwoord was Someday. You said you want to come back someday. Even voor de volledigheid. Hè. Dus hij gaat er bij hoge uitzondering een keer niet uit. Geeft helemaal niks. Maar Someday, ja, inderdaad.
0: Dat moet er op de toeter.
2: En...

afgelopen zomer zag ik hem op het North Sea Jazz Festival. Deze Charlie Puth. En dat was ik behoorlijk van onder de indruk. Hij deed hier samen met Meghan Trainor. Marvin Gaye heet dat liedje. En ik zei het al, dat appscherm had ik even moeten refreshen. Want toen werd ineens duidelijk dat Saïda het wel bij het rechte eind had. Nou, ik had toevallig heb ik ze nog klaarstaan hier. Een applausmachine. Hoppa. En deze ding, ding, ding. Dat is dan voor jou, Saïda. Want die appte nog someday. En dat was inderdaad het goede antwoord op de vraag. Wat moet er op de toeter? Nou ja, en zij zegt, nou, dan moet je me maar meenemen naar Stevie Wonder. Ja, dat is nog even een work in progress, die kaartjes. Ik heb goede hoop, dus ik hou je op de hoogte van hoe dat gaat. Goed, muziek nu. Deze is dan voor Gina, denk ik. Ja, die is fan, hè? Van de Partridge Family.

0: voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
11: Ik ben Liesbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
12: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Klokslag 11:30. In Avenhoorn is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie heeft iemand aangehouden na de verdwijning van Marlies uit Schagen. Het gaat om Marlies Gens. Zij verdween in Colombia begin dit voorjaar. De Colombiaanse politie heeft intussen een verdachte opgepakt in het centrum van de plaats Salento, waar Marlies eind mei verdween. Haar familie is afgelopen nacht door de Nederlandse politie over de aanhouding geïnformeerd. Marlies was dus dit voorjaar op reis in Colombia, maar verdween daar plotseling. Na een zoektocht van 6 dagen werd ze dood teruggevonden. Waar deze aangehouden man van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. In de Tweede Kamer heeft premier Jette de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen afgetrapt. Gisteren was de grote vraag hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat vinden voor de plannen. Nou, daar wordt dus vandaag over doorgepraat. Premier Jette probeert antwoord te geven. Is er genoeg draagvlak of niet?
16: Dan kijken we naar de medeoverheden en de sociale partners waar we veel mee samen moeten doen. Maar zeker naar de Tweede en de Eerste Kamer. Als we brede steun in die beide kamers kunnen organiseren voor deze miljoenennota, dan geeft dat de rust en zekerheid die nodig is om die grote doorbraken te realiseren.
14: Ja, boel gedoe over, want eigenlijk vindt de oppositie dat het of over links of over rechts moet. Maar Jette die zegt, nee, ik ga overal nog een beetje een meerderheid proberen te regelen. De grote brand in Lambertschagen is onder controle, dat zegt de veiligheidsregio. De brandweer was uren bezig met het blussen van een bedrijf daar. Schade is enorm, zag verslaggever Jurgen van der Bos vanmorgen.
17: Ik zie het woonhuis nog staan, ramen zijn wel ingeslagen of gebarsten. Ik weet het niet vanwege de hitte, maar daarachter is werkelijk alles vernietigd. Een grote loods, een aantal schuurtjes wat aan elkaar gebouwd was. Ik sprak nog een van de bewoners, die staat er met een deken en op slippers buiten te wachten tot hij weer naar binnen kan.
14: Ja, niemand raakte gewond. De bewoners die werden gealarmeerd door hun blaffende honden en ook die dieren bleven ongedeerd.
15: Zes jaar geleden kon iedereen die geen donor wilde zijn dat aangeven. Wie dat niet deed, kreeg de registratie geen bezwaar. En nu blijkt dat meer dan de helft van die mensen na hun overlijden alsnog geen donor worden, omdat hun nabestaanden dat niet willen. De directeur van de Nederlandse Transplantatiestichting weet wel waardoor dat komt.
12: De korte samenvatting daarvan is dat nabestaanden soms verrast zijn door de keuze van hun dierbaren in het donorregister. En dat dat in een situatie van veel verdriet en hoge emoties vaak leidt tot een onzekerheid over wat de keuze is. En dat ze daarom voor de zekerheid geen bezwaar maken.
15: Ja, de vraag naar orgaandonoren is groot. Eind vorig jaar stonden bijna 1600 mensen in Nederland op de wachtlijst voor een hart, een long of een ander orgaan. Ja, en dan de brandstofprijzen nog even. De dieselprijs die blijft maar stijgen. Benzine is iets goedkoper geworden vandaag. Maar het is dus de diesel waar de grootste pijn zit. Dat blijkt allemaal uit gegevens van prijzenvergelijker United Consumers. Literje benzine kost, nou, als je uitgaat van de adviesprijs, €2,71 vandaag. €2,72 bijna. Diesel wordt echt duur. €2,82 betaal je langs de snelweg. Alleen bij lokale benzinepompen kan het nog wel even flink wat goedkoper zijn.
18: Ik ben blij dat ik al mijn organen nog heb. En ik sluit niet uit dat ik een nier moet afstaan om mijn tank vol te gooien straks, toch? Mijn hemel.
15: En zo vatten we het hele nieuwsbulletin samen.
18: Hoe alles dan weer toch samen komt. Ja, dat is, dat is wel echt vreselijk inderdaad. En je vraagt je af wanneer het ophoudt.
15: Nou ja, inderdaad.
18: Stoppen met oorlog voeren, mensen.
15: Ja, kap daar nou eens mee. Ja, ik sowieso wel een goed idee.
18: Ook in algemene zin wel. Ja. Even een beetje normaal doen met z'n allen, alsjeblieft.
15: Wees eens wat aardiger voor elkaar.
18: Live and let live.
15: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
18: Thanks, Frank. Het weer dan. Jan Visser.
19: Het is vanochtend overwegend meest bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag echter neemt de kans op regen toe van het westen uit. Later in de middag en aan het begin van de avond kan de regen soms wat intensiever en ook buiig van karakter zijn. De temperatuur loopt op een maximaal zo'n 18, hooguit lokaal 19 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is boven land matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig en langs de westkust af en toe hard, windkracht 7. Dat geldt dan vooral voor vanmiddag en het begin van de avond. Later op de avond draait de wind naar het westen en neemt wat in kracht af. De komende nacht en morgenochtend plaatselijk nog een bui. Voor de rest is het vrijdag overdag meest droog weer, af en toe zon. Het wordt 18 tot 19 graden en de west- tot zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig.

Typical Mail hoorde je van Tina Turner. En dit was nog een man die al sinds jaar en dag getrouwd is met een voormalig Miss Holland, Miss Universe, Miss World. Nou, volgens mij Miss Holland. Ze kwam uit Haarlem in ieder geval. Ze heette Catharina Lodders. En die zijn al heel lang in stel. Wonen natuurlijk al lang en breed niet meer in Haarlem, maar ergens in Amerika. Chubby Checker, daar had ik het over. En die draaide ik met Lovely, Lovely, Loverly, Loverly. Ook alweer 84 jaar oud inmiddels. Dus ja, misschien moeten we hier heel voorzichtig ook eens met potlood op zo'n lijst gaan zetten van artiesten waarvan we mogen aannemen dat ze binnen afzienbare tijd lid worden van dat immer uitdijende orkest in de hemel. Nou ja, we zullen het zien. Straks in Goedemorgen Morgan Wallen, maar ook een man die ook nog altijd muziek maakt, ondanks het feit dat ook hij inmiddels al een beetje op leeftijd begint te komen. 79 is hij. Maar hij kan tegen een stootje, want hij overleefde de jaren 60. De ruige jaren 60, waarin drugs toch wel alomtegenwoordig waren. Zijn grote doorbraak beleefde hij op Woodstock. Ik heb dit verhaal al een aantal keren verteld hier in Goedemorgen. Maar het blijft een bijzonder verhaal. Ze gingen daarheen, naar dat festival. Een relatief onbekende band, hadden nog geen platencontract, niks. Kwamen eraan en hadden te horen gekregen van ja, jullie spelen rond een uur of vier 's middags. Dus ze waren redelijk op tijd. En ja, hoe ging dat? Het was de jaren 60, niet waar. We nemen even lekker wat LSD. Dus zij zaten daar lekker backstage met een drankje en een jointje. En nou, allemaal even een lik van zo'n postzegel nemen. En zij zaten daar lekker genieten van die trip die zich meester van hun maakte. En toen ineens kwam iemand van de organisatie en die zei ja, 4 uur, dat gaat niet door. Nu, jullie moeten eigenlijk nu. Als deze band klaar is, die zijn bezig met hun laatste nummer, dan worden jullie geacht op dat podium te stappen. Nou ja, en zo geschiedde. Dus Santana, want daar heb ik het over, en zijn band, die stonden er op het podium. En eigenlijk op het moment dat zij goed en wel met dat concert bezig waren, sloeg die de acid, hè, de LSD, die sloeg toe. En beleefde zij dus als band allerlei hallucinaties en noem maar op. Santana heeft daar wel eens over verteld dat de gitaar die hij toen vast had, dat hij daar af en toe van dacht dat het een slang was. En als je bijvoorbeeld de live-opname van Soul Sacrifice kijkt, dan zie je hem inderdaad ook af en toe kijken naar die gitaar van ja, wat is hier nu allemaal aan de hand? Nou, die gitaar, dat was een Gibson SG Special. Hij noemde dat jarenlang zijn weapon of choice. Daar heeft hij jaren op gespeeld. Ja, dat is toch een gitaar die near and dear to his heart was. Later stapte hij over op andere gitaren en liet hij ook zijn eigen lijn van gitaren bouwen. Maar hij kwam toch vaak terug bij dat ding waar hij dus mee op Woodstock speelde. Dat ding waarvan hij dus af en toe dacht dat het een slang was. Prince is ook zo'n voorbeeld. Had honderden gitaren, maar kwam uiteindelijk terug bij een van zijn eerste exemplaren. In het geval van Prince was het een H.S. Anderson Mad Cat. Nou, veel van die bandleden die er destijds bij waren bij Santana op Woodstock, die leven nog en zijn zelfs nog actief in de muziek. En dat komt ook omdat ze allemaal piepjong waren toen ze daar stonden. De drummer bijvoorbeeld, Michael Shreve, die was destijds 17 jaar oud of 19 jaar oud, geloof ik. Nou, ongelooflijk. Carlos Santana, ja, hij is het dus nog steeds. En toen dat concert in Woodstock afgelopen was, stonden de platenmaatschappijen gewoon met contracten in hun hand naast het podium, want iedereen wilde toen die band inlijven.

een hoogtepunt was zo, jaren 70, hè, met hits als Black Magic Woman en Oye Komova. Dus hij heeft een mooie, bijzondere reis afgelegd, deze Carlos Santana. Hem werd ooit gevraagd of hij, gitaarvirtuoos die hij was, niet eens jazz zou willen spelen. En toen zei hij, rockmuziek is een meer, maar jazz is de oceaan. En goedemorgen, is dit Santana? Well, all right.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: June, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: June, wat ga je doen?
4: Barbara Bisson.
3: June, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten.
3: June, wat ga je doen?
5: Nee, heel geen June, maar Barbara ook vandaag nog op het plekje van June. Barbara, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Zit er allemaal in jouw show.
6: We spreken met scenario-schrijver en regisseur Eddie ter Stal.
5: Oh,
6: want wat wel bijzonder is, die film Simon wordt opnieuw vertoond tijdens de bioscoop Tiendaagse.
5: Oh, ja.
6: Hij is natuurlijk afgelopen zomer helaas overleden.
5: Geel,
6: en ook heel plotseling.
5: Ja.
6: Geel. Dus extra bijzonder om die film nog een keer te gaan zien. Verder een heel mooi boek over vriendschap.
5: Oh.
6: Dat zijn 24 bekende kunstenaars en creatieve geesten. Die schrijven hun visie en ervaringen met vriendschappen in het leven op. En dat is gebundeld dus in een boek. De schrijfster komt langs tussen 1 en half 2. We spelen Pim Pam Pet. En ik dacht, als je luistert, heb je zelf eigenlijk een hele beste vriend?
5: Ja.
6: Zeg jij meteen ja?
5: Ja? Die heb ik wel. Nou, het komt er gaat een beetje, weet je wel. Het is al zo'n typische mannenvriendschap dat je elkaar soms heel lang niet spreekt en dan weer dat zo oppikt. Hè, alsof
6: en hoe zou je diegene typeren?
5: Jeetje, oké. Erudiet.
6: Erudiet, nou dat ben jij ook.
5: Nou, dat weet ik niet.
6: Ja, dus stel je hebt een hele goede vriend.
5: En loyaal. Hij is ook loyaal.
6: Okay.
5: Dat is belangrijk, hè, een vriendschap.
6: En hoe heet hij?
5: Hij heet Harm.
6: Harm. Ja, nou, leuk als je dus even belt of appt met hoe heet jouw goede of beste vriend of vriendin. En hoe zou je diegene omschrijven? 088-850-5152.
5: Voilà, kijk. Klaar.
6: Ah, precies goed.
5: Dat je hebt ze helemaal goed volgen.
6: En dat allemaal op gevoel.
5: Helemaal tot aan het gaatje. Dat is allemaal zo dadelijk bij Barbara op de plek van June. Ik ga nog Rob de Nijs. En hou me vast. Toedeloe, hè.

0: Het tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de radio bij NH.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Ik ben Trudy uit Graft.
8: Ik ben Nico uit Berkhout.
9: Ik ben Banna uit Amsterdam.
10: Ik ben Vincent uit Schorl.
11: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
12: Ik ben Peter uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Precies 12 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op Marlies Gens uit Schagen. De man werd gisteren aangehouden in het centrum van Salento, de plaats waar Marlies eind mei verdween. De slang die afgelopen weekend in Aalsmeer werd gezien is inderdaad erg giftig. Het blijkt een aspisadder. Toch zal er niet actief naar het dier worden gezocht. En KLM wil personeel voorbereiden op ingrepen die het bedrijf toekomstbestendig zouden moeten maken, schrijft de Telegraaf. Er zijn onder andere scenario's uitgewerkt voor uitbesteding van grondpersoneel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
9: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
17: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
18: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
19: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
20: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
26: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
27: Interessant. Wat verdien jij dan?
26: Zo open bedoelen ze vast niet.
28: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
29: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
29: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
30: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
31: June tot 2.
32: Met Barbara Mulder.

0: hele goede middag op deze donderdag 17 september. Ja, verrassend lunchen met June. Nog even weer zonder June.
1: Dat is een verrassing, hè? Ja. Dat is pas een verrassing.
0: Nee, maar ze is er volgende week zeker weer. En je hoort ook geen Maarten, maar dat is Suus geworden voor vandaag.
1: Nog een verrassing.
0: Fijn dat je er bent.
1: Nou, fijn om er te zijn.
0: Ja, vind ik ook. Ja, we gaan straks na ene. En dan komt schrijfster en journaliste Rosemarie de Boer te gast. En ze heeft een heel mooi boek geschreven over vriendschap. Verder praten we met Eddie ter Stal, scenario-schrijver, filmregisseur, over de film Simon. Die is namelijk binnenkort weer te zien. Ja. Tijdens de bioscoop, 10-daagse. En ik dacht, ik merkte het net al even op bij Bart Slim. Als we het hebben over vriendschap, misschien heb je zelf wel een hele goede, beste vriend waar je iets over wil vertellen.
1: Oh,
0: weet, ja. Is dat bij jou het geval? Of heb je gewoon verschillende kennissen? En ja,
1: nou, ik heb wel en ook wel echt vrienden hoor. Maar ik weet niet of ik iemand de beste zou noemen.
0: Nee.
1: Ik heb wel een van mijn vriendinnen, Liedeke, zie ik heel vaak. Zeker wekelijks. En het is misschien ook grappig. Wij hebben dan op onze telefoon dat je zo je locatie kunt delen.
0: Ja.
1: Dus dat hebben we dan altijd.
0: Je kunt nu bijvoorbeeld zien waar ze is.
1: Ja, maar ik doe dat dus niet zo vaak. Maar zij doet dat wel heel vaak. Ja? En dan krijg ik uit het niks een appje en zegt ze: ben je de hele middag thuis? Dan kom ik even langs voor een kopje koffie.
0: Aha, Big Brother is watching. Ja. Maar dat vind je eigenlijk prima. Het
1: is ook wel weer gezellig. Ja.
0: Grappig. Ja, ik heb ook wel een beste vriendin. Tenminste, van de middelbare school. Zij heet ook Barbara.
1: Wauw.
0: Dag 1 van de middelbare school zaten we meteen tegenover elkaar in het lokaal. Moesten echt zo lachen. En dat hebben we 6 jaar volgehouden. En dat diepe gevoel van vriendschap is er nog steeds. Al zien we elkaar veel te weinig. Mm-hmm. Maar als we elkaar zien, is het meteen goed.
1: Ja.
0: Ik kan niet haar locatie zien. maar ze luistert ook wel naar de radio. En dan belt ze ineens op. En dus ik dacht, er zijn vast wel mensen, als je nu aan het luisteren bent, dat je een hele goede of een hele oude vriend of vriendin hebt. En misschien kun je dan vertellen wat hij of zij typeert. 088 850 51 52. Ik kan even bellen of appen. En dat gebeurt volgens mij ook al.
1: Zeker, ja.
0: Oh, ik dacht even dat ik op een verkeerd knopje drukte. Maar dat is niet het geval. 088 850 51 52. Right between the eyes.

pensioen tot 2 bij NH.

0: prachtig liedje van Douwe Bob. Echt mooi. Note to self. We praten over vriendschap. Want ja, straks na ene hebben we het überhaupt over een boek met allemaal mooie verhalen van kunstenaars en schrijvers over wat vriendschap eigenlijk betekent in het dagelijks leven en hoe belangrijk het is. Nou, en ik zei al van, ik heb één hele beste vriendin en dat was liefde op het eerste gezicht. Dat ontstond namelijk in de middelbare school. Gewoon echt op dag 1 in de brugklas. Zij heette ook Barbara. Maar het toeval wil dat ze dus, terwijl ik dit net zei, ook aan het luisteren was in de auto. En
1: dit... Dus ze liet je meteen iets weten.
0: Ja, dit bericht kregen we binnen.
2: Barry! Ik hoor net jouw item over beste vriendin. En ik heb helemaal kippenvel in de auto. En het heeft zo moeten zijn dat ik net op dat moment in de auto zat van de tennisles. En uiteraard naar Radio Noord-Holland luister. En wat ik zo ontzettend bewonder in jou is dat je werk doet wat je leuk vindt. Wat je geweldig vindt volgens mij. Je hebt een prachtige stem. Je kan heel goed vertellen. En ja, je bent gewoon mega grappig. Oké, nou. Dag,
0: nou, hartverwarmend. Ik weet niet of ze nog steeds luistert of dat ze inmiddels thuis is aangekomen. Maar ik vind dit ook wel heel hard.
1: Ik vind het ook heel grappig dat zij ook Barbara heet. En dat ze ook precies zo praat als jij.
0: Ja, vind je dat?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat grappig. Ja, dat,
1: en zo lacht.
0: Ja.
1: En noem jij haar dan ook Barry?
0: Ja, we noemen elkaar eigenlijk wel vaak Barry, ja.
1: Vind ik ook heel leuk.
0: Oh jeetje, Bar, als je luistert, we moeten elkaar snel zien. We kunnen niet alleen maar communiceren via de radio natuurlijk.
1: Nee, dat kan niet, nee.
0: We hebben ook een beller, hè. Remco, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hi, heb jij ook zo'n hechte vriendschap?
3: Ja, ik heb er wel meerdere hoor, maar eentje die er wel uitspringt... dat is met mijn goede vriend Danny Simons uit Krommenie.
0: Danny, ja. Simons uit de Krommenie. En wat maakt hem zo leuk of zo fijn of zo lief?
3: Nou, ik denk wat heel belangrijk is in een vriendschap... is dat je ook een beetje dezelfde humor hebt. En dezelfde ideeën. En dan klikt het gewoon heel goed. En dan gaat alles vanzelf. En dan kun je op vakantie samen, je kunt stappen samen, je kunt overal heen. Omdat het gewoon goed gaat. En je hebt een beetje dezelfde ideeën.
0: Was het bij jullie ook een soort van liefde op het eerste gezicht? Hoe ging dat?
3: Nee, dat was wel heel, dat is wel een heel apart verhaal. Ik heb in de jaren 90 heb ik ooit hair extensions gehad. Als je weet wat dat is.
0: Ja, en ik verleng je bos, zeg maar.
1: En je hebt ook een foto gestuurd. Ik denk dat we ze daarop kunnen zien, of niet?
3: Nee, maar dat is echt haar.
0: Oh.
3: Maar toen ik daarmee begon, toen was mijn haar nog niet zo lang. En ik wilde eigenlijk lang haar hebben. En toen had ik op een gegeven moment van het ene weekend op het andere weekend had ik lang haar. En dat zag hij. En zo zijn we in contact gekomen. En toen zei hij van, dat groeit wel snel bij jou, hè. En zo is die vriendschap ontstaan.
0: Wat geestig. Danny Simons. Trouwens, bij de NOS werkt ook een verslaggever Danny Simons. Is dat...
3: Ja, dat is een beetje een algemene naam, hè.
0: Oh, dat is niet zijn zoon of familie?
3: Ja, dat denk ik wel. We hebben ook een voetballer die heet Simons.
1: Xavi Simons. Dat is waar, maar dat koppie uit de jaren 90, lijkt er precies op.
3: Ja, nou, ik weet dat zijn moeder luistert. Misschien...
0: Hey, en dragen jullie nog steeds extensions, of jij?
3: Nee, we hebben ons haar allebei afgeknipt in 1998. Dus we zijn nu gekortwiekt. En ik zie hem helaas niet zo vaak meer. Omdat hij is getrouwd en heeft een kind. En ik heb dat niet allemaal. Oh. Dus,
0: maar stel dat hij luistert, net als mijn liefste vriendin Bar. Wat zou je dan tegen hem willen zeggen?
3: Nou, dat ik hem gauw weer eens moet zien. Ja. En dat we dan weer oude verhalen kunnen ophalen, zoals we eigenlijk altijd doen. En dat eigenlijk.
1: En misschien weer een gek avontuur met elkaar beleven, want dat kan nu natuurlijk nu nog steeds.
3: Jawel, alleen het is natuurlijk wel minder, hè, want hij moet natuurlijk rekening houden met iemand anders.
0: Ja, dat is waar. Kom op, Danny, als je dit hoort.
1: lekker wat tofs met elkaar
0: tijd.
1: Ondernemen.
0: Remco.
1: Dat is toch leuk?
0: Dankjewel, dankjewel Remco. En een goede vriendschap gewenst en een mooie dag.
3: Dankjewel.
0: Oké. Nou, dat waren mooie verhalen.
1: Ja,
0: is
1: hartstikke leuk.
0: Is nog iets via de app eigenlijk binnengekomen?
1: Ja, zeker. Want we hadden ook een... Oh, ik moet hem even terugzoeken. Wie was dat nou? Ik zag een appje van Francis. Die heeft een... die stuurt een foto van een kaart. Een verjaardagskaart. En die is ook alweer van heel lang geleden. Maar daar staat op... Na 62 jaar nog altijd vriendinnen.
0: Ah, met
1: dikke
0: vriendin
1: kus van Ans.
0: Oh,
1: maar dit is dus
0: mooi.
1: Al een kaart van 10 jaar geleden, zegt ze. Dus... De vriendschap is inmiddels dan al 72.
4: Wauw.
1: Ja.
4: Nou, ja. Bar, als je dit hoort, dan gaan wij ook voor, toch?
1: Tuurlijk.
4: I'm your baby tonight, zullen we maar zeggen. Whitney Houston.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Ik ben Hieke uit het mooie Portagebuurt in Amsterdam.
12: Ik ben Ronald, geboren in Velsen-Noord en woon in het gezellige Horen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 12:30 in Beverwijk, daar is het 18 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op Marlies Gens uit Schagen. De man werd gisteren aangehouden in het centrum van Salento, de plaats waar Marlies eind mei verdween. Haar familie is afgelopen nacht door de Nederlandse politie over de aanhouding geïnformeerd. Marlies was dit voorjaar op reis in Colombia, maar verdween. Na een zoektocht van 6 dagen werd haar lichaam teruggevonden. De politie is op zoek naar getuigen van een woningoverval in een studentencomplex in Amsterdam-Oost. Afgelopen nacht werd een jongen daar in zijn huis overvallen. Er ontstond een korte worsteling toen de jongen de verdachte probeerde uit zijn huis te krijgen. En kort daarna wordt de jongen bedreigd met een steekwapen. De verdachte gaat er met de buit vandoor en het slachtoffer raakte licht gewond. KLM wil personeel voorbereiden op ingrepen die het bedrijf toekomstbestendig moeten maken, meldt de Telegraaf. Er zijn verschillende scenario's uitgewerkt, onder andere voor meer uitbesteding en het weggeven van zeggenschap aan moederbedrijf Air France KLM. De verschillende scenario's zullen in de komende tijd besproken worden binnen het bedrijf. En de slang in Aalsmeer blijkt inderdaad een giftige te zijn. Afgelopen weekend werd die gezien rond de Hoornweg daar. Inmiddels zijn experts het erover eens, het is een giftige adder. Die misschien is meegelift met een vrachtwagen of is losgelaten. Advies is, als je hem ziet, blijf uit de buurt. Je kan er namelijk ziek van worden als hij je bijt en het gif kan zelfs dodelijk zijn. Een expert heeft wel een geruststelling. Slangen zullen er altijd voor kiezen om te vluchten in plaats van naar je toe te komen. Pas wanneer het dier weer wordt gespot, gaan instanties ingrijpen.
14: Oeh, dat is toch wel spannend. Letterlijk een addertje onder het gras.
15: Ja. Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Lotte. We horen jou weer over een half uurtje. Jan Visser, onze weerman. Dat is natuurlijk de man die we altijd willen horen. Jan, goedemiddag.
16: Goedemiddag Barbara.
14: Goedemiddag. Ja, hoe zou je deze dag klassificeren in, qua weer dan?
16: Een beetje herfstig. Ja, we hebben behoorlijk wat wind. Vrij krachtig boven land uit het zuidwesten en langs de kust. Krachtig tot hard. IJmuiden heeft windkracht 7 nu. Ook op het IJsselmeer een krachtige wind, windkracht 6. En verder is het bewolkt. Vanochtend was het, hier en daar zaten er nog wat gaatjes in het wolkendek. Maar nu is het bewolkt en er valt plaatselijk al wat lichte regen en motregen. Nou, dat proces gaat de komende uren door. Later in de middag wordt de regen intensiever, ook aan het begin van de avond. Meer buiig karakter ook. En pas later op de avond verdwijnen de meeste buien. Dus kortom, een wat herfstige middag. Temperaturen zijn ook wat lager, 16 tot 17 graden nu. Er kan hooguit nog een graadje bij komen, maar zeker in de regen en met die vele wolken, ja, zal dat niet zo heel veel voorstellen. Dat is het beeld voor vandaag, maar voor morgen ziet het er weer een stuk beter uit. In de ochtend misschien nog een enkele bui, voor de rest zonneschijn, af en toe zon bedoel ik meer. Want er passeren ook al wat wolken, maar wel droog. En de wind is morgen west tot zuidwesten en matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Nou, voor het weekend zit een volgend frontensysteem naar ons land toe. Heeft te maken met een depressie die zuid van IJsland langstrekt. En dat betekent voor zaterdag in eerste instantie nog droog weer, af en toe zon. Maar in de middag worden de wolken dikker en kan er hier en daar wat regen of motregen vallen. Zeker later op de middag en in de avond. Meer regen komt er in de nacht naar zondag en zondagochtend. En zondagmiddag klaart het dan weer op. Temperatuur zaterdag, graadje of 20, wel wat hoger dus. En morgen trouwens 18 graden. En dan zondag 19 graden, dus dat maakt niet zo heel veel verschil de komende dagen. En pas na het weekend, dankzij de komst van hoge druk, wordt het niet alleen rustig weer, maar ook droog weer, met geregeld zon en temperaturen rond lang normaal. En niet echt veel hoger. Dat zou misschien op de termijn kunnen, maar dat hangt er vanaf of de wind dan naar het zuiden gaat. En dat is nog niet zeker.
14: Aha, dus zo'n klein nazomertje, die hoor ik wel tussen de regels.
16: Ja, het ziet er allemaal wel vriendelijk uit.
14: Ja, dat is fijn.
16: Ja.
14: De barometer?
16: 1009 tot 1010.
14: En de spreuk?
16: Regenweer wordt ons beschoren, blijft de vleermuis in haar toren.
14: Aha. Even kijken, ik ben heel veel in de war. Regenweer blijft ons beschoren. Wat betekent dat? Blijft ons bespaard of juist
16: ja,
14: niet?
16: Ja, ons bespaard, ja. Ja.
14: Ja, maar het gaat wel een beetje regenen. Dus
16: ja, wordt ons beschoren. Nou ja, beter gezegd, het gaat wel regenen als de vleermuis in de toren blijft. Dat is een beetje...
14: Oh zo, dat is
16: ja,
14: hem.
16: Ik leg het helemaal niet allemaal goed uit.
14: Nou, maar nu heb ik het begrepen. Ja. Dus,
16: oké. Okay.
14: En met mij de rest van Noord-Holland, hoop ik.
16: Oké. Okay.
14: Oké, okay, Jan, dankjewel.
16: Ja, hoor.
14: Fijne
16: Hoi.
14: Dag. Hoi. Ja, Jan Visser, die hoor je natuurlijk op verschillende momenten hier bij NH. Vanmiddag bijvoorbeeld weer live om 17:30 bij Patricia. En tussendoor ook Lois Leen is dit nu met Fortune Fairy Tales.

0: Lois Lane en Fortune Fairy Tales. Leuke vrouwen zijn dat trouwens. Die komen hier ook wel vaker te gast. Binnenkort weer volgens mij.
1: NH.
0: NH.
1: June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
3: June tot 2.
2: Pin.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Zo is het. We gaan Pim Pam Pet spelen. Ik kom zo meteen met de selectievraag. En dan kunnen jullie bellen of appen. En dan gaat Suus dan 2 kandidaten selecteren.
4: Jazeker.
0: Toch? Ben je een beetje net zo streng als Maarten?
4: Ik hoor dat hij heel streng is.
0: Nou, ja, hij is ook wel heel lief. Maar...
4: Ja, nee, maar je kan wel lief zijn.
0: Streng
4: maar...
0: of rechtvaardig. Oh,
4: precies
0: een beetje.
4: Dat. Ja, ja, ja.
0: Ah, dat is een beetje.
4: Ik ga mijn best doen om dat ook te zijn.
0: Ja, om 14:15 straks spreken we met filmregisseur en scenario-schrijver Eddie Terstal. Onder meer bekend van de film Simon. En dus mijn selectievraag is: waar denk je aan bij de filmwereld? Wat kom je tegen in de filmwereld? Ik draai aan ons rad, Radke. En ik kom de letter L. De L van liefde. Waar denk je aan bij de filmwereld? Wat kom je tegen in de filmwereld met de letter L? Ik zie Suus.
4: Ik ben heel hard aan nadenken.

0: Sade. Fijn dat we haar weer zo vaak horen. Hang on to your love.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Pet spelen en ik vroeg jullie, bedenk iets dat te maken heeft met de filmwereld. Want we hebben straks Eddie ter Stal te gast. Tenminste, via de telefoon heb ik een interview. Maar kwamen er leuke reacties binnen, Suus?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Anjo en Jan en Rodi zeiden allemaal licht.
0: Ja, licht, absoluut. Heel belangrijk bij film.
2: Precies. Donja, die zei nog limonade.
0: Oké. Dat kan je misschien drinken als je in de bioscoop zit.
2: Oh ja, als je heel veel popcorn eet. Dat
0: ja,
2: je dan ook limonade bij
0: hebt. Ja, droge mond.
2: Ja, nou daar kwam ze ook nog met Lolly. Zo ook met een L. Weet niet hoe filmgerelateerd het is. Daarom twijfelde ik een beetje.
0: Ah, oké. Maakt niet uit.
2: Maar de antwoorden van de twee mensen die gaan meedoen vandaag zijn heel leuk.
0: Oké, Leo, goedemiddag. Je bent een van de kandidaten.
3: Ja, zeker. Ook goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Waar dacht jij aan bij de L?
3: Ik dacht aan Leonardo DiCaprio en liefde.
0: Ah, schot in de roos. Ja, want veel films gaan over de liefde. Ja, en Leonardo is natuurlijk een zeer bekend acteur.
3: Zeker, en een beetje een naamgenoot van mij.
0: Ja, want jij hebt ook Leo.
3: Aha. Ja, zeker.
0: Ja, dus dan voel je altijd wel een beetje verwant met iemand, toch?
3: Ja, ik vond het wel een leuke acteur, een goede acteur.
0: Absoluut. Annemarie, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waar dacht jij aan bij de L?
4: Liefdesscène en liefdesverdriet.
0: Oké. Ja, want daar worden veel verhalen en films over gemaakt natuurlijk.
4: Ja.
0: Een bron van inspiratie. Zo is dat.
4: Zeker.
0: Nou, ik vind het heel leuk dat jullie de kandidaat te zijn. We moeten wel een beetje door de tijd heen gaan. We hebben 5 vragen. En ik draai natuurlijk steeds aan het rad. Degene met de meeste vragen goed. Suus is de jury. Die wint. De World Series of Darts. Die beginnen vandaag in Ava's Live in Amsterdam. En mijn vraag is, noem iets dat je vindt in de kroeg. Wat vind je in de kroeg? En ik draai nu aan het rad. Wat vind je in de kroeg met de letter W van water?
3: Water?
0: Ja, dat vind ik... Nou, Suus is de jury, pardon.
3: Wodka.
2: Ja, dat vind ik wel weer goed.
0: Dat is wel goed, ja.
2: Ja, je moet eigenlijk niet een voorbeeld geven wat ook al een antwoord kan zijn, Bar.
0: Oké, sorry. Nee, dat zal ik proberen om niet te doen. Dus goed, oké, dus het staat 1-0 voor Leo.
2: Ja.
0: Oké, zet hem op, Annemarie.
4: Ja, zeker.
0: De NASA ontdekt een nieuwe krater op de maan die groter is dan het Colosseum. Dingen die met het heelal en space te maken hebben. Deze vraag heeft Suus bedacht. Dingen die met het heelal en space te maken hebben. Met de letter M van Maria.
3: Melkweg.
2: Wat zei hij?
3: Melkweg.
2: Oh, Melkweg. Ja, natuurlijk.
0: Oh, jeetje. Wat goed, Leo. Annemarie, Leo is wel heel snel, hè? Volgens mij is Annemarie weg.
2: Oh.
0: Is in de space verdwenen.
2: Vandaar dat
3: ze. Nou, weet je, ik moet even bekennen. Ik denk van nou, als ze nou met de letter M komen, zeg ik Melkweg.
0: Oh, jij was wel gewoon goed voorbereid. Nou, is...
2: Ik probeer haar nu nog een keer te bellen.
0: Proberen Annemarie te bellen.
2: Ze neemt niet meer op.
0: Oh jee, nou we wachten. Ja, en de tijd gaat natuurlijk ook verder. Dus hoe gaan we dit oplossen, Suus?
2: Nou, kijk.
0: We gaan
2: we
0: even door. Natuurlijk,
2: dan moeten we maar door. Maar dan vind ik wel dat Leo nog, want we hebben nog 3 vragen, dat daar minstens nog 1 heel goed antwoord op moet komen.
0: En dan wint hij.
3: Ja. Ja. Dat is wel eerlijk.
0: Leo speelt tegen zichzelf. Het aantal werkenden neemt af. Dat was vanochtend in het nieuws. Wat kom je eigenlijk tegen op je werk? Of waar krijg je mee te maken als je een baan hebt? Met de letter S.
3: Als je een...
0: Denk na. Er is een hele simpele.
3: Ja?
0: Waar kreeg je mee te maken als je werkt met de letter S?
3: Spierpijn.
0: Wat zeg je?
3: Spierpijn.
0: Ja, dat is met heel specifiek werk.
2: Annemarie is er trouwens ook weer. Dus
0: Annemarie.
2: Misschien kunnen we haar de vragen ook nog even stellen.
0: Waar krijg je mee te maken als je werkt met de letter S?
4: Met de letter S.
3: Mag ik nog een keer zeggen?
2: Ja.
3: Salaris.
0: Ja, helemaal goed. Ja. Oké, hoeveel staat het nu?
2: 3-0.
0: 3-0,
4: want ik was er niet.
2: Ze was er even niet.
0: Want riep jij iets over het heelal en de space met de letter M?
4: Nee. Okay. Nee, ik hoorde ook de letter niet. Ik hoorde alleen space.
2: Gaat
4: en toen was iets verbroken.
0: Nou, we spelen gewoon verder. Misschien krijg je nog een troostprijs.
2: Het is wel misschien leuk als Annemarie nog even haar eer kan redden, toch?
0: Daarom.
4: Ja, zeker.
0: AZ, luister. AZ speelde gisteren tegen Sunderland. Helaas verloren.
4: Ja. Noem klopt,
0: iets. 1-0. Ja, 1-0. Goed. Dat te maken heeft met AZ. Iets dat met AZ te maken heeft. Met de letter K.
4: Kaarsstad.
0: Ja, het was ja, wel Annemarie in koor,
2: ja, nee, ik hoorde Annemarie net een fractietje eerder.
0: Ah, oké, okay, 3-1 Annemarie. Ik dacht nog aan Kees Smit met de letter K.
4: Ja, had ook gekund.
0: Maar Kaarsstad is ook helemaal goed. Laatste vraag. Zometeen hebben wij een gesprek na ene over vriendschap. Van iemand die er een mooi boek over heeft geschreven. Waar denk je aan bij vriendschap? Waar denk je aan bij vriendschap met de letter E van enkel? Oeh, stilte op de radio. Waar denk je aan bij vriendschap?
4: Eitje eten.
0: Eitje eten.
2: Nee, uit eten?
0: Oh,
2: wat zei ze nou?
4: Nee, een eitje eten.
2: Een eitje eten.
0: Een eitje
2: doe je dat graag met je vrienden?
4: Nou ja.
0: Met een beschuitje, hè?
2: Nou, ik denk dat de eer in ieder geval gered is.
0: Ja, het is dus...
4: Ja, zeker.
2: Maar het is wel 3-2 geworden
0: 3-2.
2: Voor Leo.
0: Leo, ja, gefeliciteerd.
3: Super, dankjewel.
0: Ja, ja, Annemarie, je had wat hobbels te nemen, maar desalniettemin... superleuk dat je er was. Misschien is er nog een klein troostprijsje.
2: Ja,
0: of iets
2: en een andere keer misschien nog eens te maken. Dat is misschien ook leuk.
0: Dank jullie wel, allebei.
4: Oké.
0: Doeg. Doeg. Fijne dag. En iedere dag spelen we weer Pim Pam Pet op hetzelfde tijdstip. Dus als je nou dacht van ik vind dat ook wel leuk om een keer mee te doen. Dat kan gewoon. Gewoon opgeven en bellen. En dit is John Mayer met New Light.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Nick.
1: Het is precies 50 jaar geleden dat ABBA met Dancing Queen doorbrak. Ons land speelde een belangrijke rol in de internationale doorbraak van ABBA.
2: Ja, in Over de Top komen wij daarom met liedjes van internationale artiesten die een bijzondere band hebben met Nederland. Ja, en dan moeten we hem ook draaien ook.
1: De broertjes van Helen zijn in Amsterdam geboren.
2: Ja, of deze. Gewoon opgenomen in Nederland.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9. Hier, bij NH.
1: Nou, ik heb heel veel zin in, Maarten. Mag ik mijn factuur al sturen?
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen. En maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pwonh.nl.
7: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst den Berg.
8: Ik ben Jan Helman uit Akersloot.
9: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
10: Het is bijna 1 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op Marlies Gens uit Schagen. De man werd gisteren aangehouden in het centrum van Salento, de plaats waar Marlies eind mei verdween. De politie is op zoek naar getuigen van een woningoverval in een studentencomplex in Amsterdam-Oost. Afgelopen nacht werd een jongen in zijn huis daar overvallen. Hij is daarbij licht gewond geraakt. En KLM wil personeel voorbereiden op ingrepen die het bedrijf toekomstbestendig moeten maken, schrijft de Telegraaf. Er zijn onder andere scenario's uitgewerkt voor onder andere uitbesteding van grondpersoneel. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 200.000. 25.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
15: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
23: Tot 2
24: met Barbara Mulder.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar het tweede uur van June tot 2 op deze 17 september. En we gaan het hebben over een van de belangrijkste dingen in het leven. We hadden het er net eerder al over toen jullie ook met persoonlijke verhalen kwamen. Vriendschap. Er is een boek, Vriendschap. De kunst en de kracht van vriendschap voor iedereen die meekijkt via de webcam. Ik hou het boek ook even omhoog. Van Rosemarie de Boer. En ja, zij ging in gesprek met 24 creatieve en vrije geesten, zoals ze het zelf noemt. Mensen als fotografe Patricia Steur, schrijfster Marion Bloem, bekende relatietherapeuten Roefke Carmichelt en Dirk de Wachter bijvoorbeeld. Allemaal inspirerende mensen. En jij bent er vandaag in de studio. Goedemiddag.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: Een boek op de wereld zetten, is dat een beetje vergelijkbaar met een kind op de wereld zetten?
1: Zwaarder.
0: Zwaarder. Ja, dat zwaarder. Kan haast niet.
1: Ja, ja.
0: Dan moet het heel zwaar zijn.
1: Nou, het is een flinke kluif.
0: Ja.
1: Want je wilt tenslotte iets heel moois maken. En je gaat ook niet over één nacht ijs. Dus het vergt wel de nodige energie, tijd, fantasie. Nou ja, en gaan we door.
0: Gaan we door. Je hebt het boek ook in eigen beheer uitgegeven. Dus dat is ook bijzonder.
1: Ja.
0: Eigenlijk had je in 2000 al het verlangen of het plan om een boek te gaan maken over vriendschap.
1: Ja,
0: wat was dat?
1: Klopt.
0: Wat wilde je graag?
1: Nou, vriendschap is voor mij een onderwerp wat me altijd enorm heeft gefascineerd en ook verwonderd.
0: Ja, je zei dat je al in het boek schrijft. Ik keek toen ik klein was al naar mijn klasgenoten van hoe pakten zij het aan?
1: Ja, nou precies. En dat heb ik nog steeds wel hoor. Maar inderdaad, op de basisschool dan zag je kinderen met een hele sliert vriendjes. En dan dacht ik van, daar was ik echt verbaasd over. Dan dacht ik van, hoe doe je dat? En nog steeds hoor, laatst zei iemand tegen mij, goh, we gaan op wintersportvakantie, heb je zin om mee te gaan? We zijn met z'n 20en. En dan denk ik, 20 man, waar haal je dat vandaan?
0: Ja.
1: Los van het feit dat dat niets voor mij zou zijn. Maar
0: ben jij meer iemand die alleen is of met één goede vriendin of vriend?
1: Ja, nou, alleen, dat vind ik ook. Is trouwens ook heel belangrijk, hè, dat je ook goed met jezelf overweg kan. Want des te beter kan je dan ook met anderen overweg. Dat heb ik al geleerd in de loop der jaren. Ik ben niet zo van de hele grote groepen.
0: Nee.
1: Ik vind 1-op-1 of met z'n vieren prima. Maar 20 man, dat is mij iets te veel.
0: Ja, ja, dat snap ik. Je schrijft ook in het begin, of dan citeer je uit een gedicht van Khalil Gibran. Een vriendschap of een vriend is eigenlijk een antwoord op je verlangen. Hoe zie jij dat?
1: Nou, dat vond ik sowieso een hele mooie zin. En ik vind het ook een hele goede dichter. Of ja, dichter is
0: ja.
1: Het, hè? Ja. Vriendschap is ook een vorm van verlangen, vind ik. Want voor heel veel mensen is het vanzelfsprekend. Voor mij zeker niet. Ik roep ook altijd, ik vind het een heel mooi onderwerp. En ook complex. En dat is ook een beetje terug te vinden bij de mensen die ik heb geïnterviewd. Het gaat echt niet allemaal over rozen. Zeg je dat zo? Over
0: ja, rozen? Ja,
1: ja. En, maar dat maakt het ook zo boeiend.
0: Want wat komen de mensen? Ja, je hebt mensen als Marion Bloem bijvoorbeeld. Ik noemde net al Nadia Serouali.
1: Ja. Nou, daar wil ik wel iets over vertellen. Want zij had iets heel. Dat fascineerde mij mateloos. Zij had een vriendin met wie zij ook een samenwerkingsverband had. En op een gegeven moment ging daar iets mis. En toen is ze bij een psycholoog of een relatiecoach is ze gegaan om te vragen wat er nou daadwerkelijk mis was gegaan. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Want je kan ook zeggen van, nou, laat maar zitten, we houden ermee op of we gaan door op dezelfde voet.
0: Ja.
1: Zij wilde echt uitzoeken wat het was. En zo heeft ieder interview zijn hoogte en zijn dieptepunten. En dat vond ik heel boeiend.
0: En wat hebben de 24 mensen met wie je in het boek spreekt over de betekenis van vriendschap met elkaar gemeen? Je schreef al, het zijn allemaal creatieve en vrije geesten.
1: Ja.
0: Mensen die ook goed ook over het leven nadenken.
1: Zeker. Ik denk dat het ook een soort van bewustwordingsproces is. Dat hebben ze allemaal wel een beetje gemeen. je moet ook een zeker talent hebben voor vriendschap, vind ik zelf. Maar dat kwam toch ook bij heel veel andere mensen naar boven. Want alleen het hart laten spreken, dat moet je vooral niet doen. Je moet af en toe ook je verstand gebruiken. Want het is toch een wisselwerking die je met iemand anders hebt. En daar moet je gewoon... Je moet leren om daarmee om te gaan. Ja. Althans, ik heb dat moeten leren. Maar veel mensen uit het boek ook.
0: Ja. In het boek zeggen sommige mensen ook dat vriendschap met je eigen partner ook heel belangrijk is. Ja, dat lijkt een beetje een open deur. Maar dat heb ik een aantal keer gelezen. Dus degene met wie je... Met je huwelijkspartner bijvoorbeeld. Dat je daar ook een goede vriendschap mee hebt.
1: Zeker. Los van... Zeker. Want kijk, op een gegeven moment, dat weten we allemaal, de verliefdheid wordt wat minder. Althans, niet zo heftig als in het begin. En ik denk dat je sowieso dezelfde taal moet spreken om elkaar ook te begrijpen. En een beetje gevoel voor humor hebben samen. En kijk, dat vond ik zo mooi. De subtitel van mijn boek is Wat telt is de blik van de ander. Dat is een quote van Dirk de Wachter. Nou, ik denk voor veel mensen wel bekend. Vlaamse psychiater. Dat is eigenlijk voor mij ook wat vriendschap is. Hè?
0: Ja. Daar praten we zo meteen uitgebreid over verder. Want dat is een mooi uitgangspunt. Wat telt is de blik van de ander. En ik praat dus met Rosemarie de Boer over het boek Vriendschap. En we hebben nu ook even Dua Lipa. Toepasselijk. Be the one.

0: Dua Lipa, Be The One. Ik praat verder over het mooie boek van Rosemarie de Boer. Dat heet Vriendschap. Dat zijn gesprekken met 24 creatieve en vrije geesten. Er zitten fotografen bij, psychiaters, kunstenaars. En zij vertellen allemaal ook iets uit hun persoonlijke leven over wat vriendschap eigenlijk is en op welke vorm dat heeft in hun leven. En Rosemarie, je zei al, de ondertitel van het boek is: wat telt is de blik van de ander. Betekent dat dat het vriendschap ook ontstaat op een heel gevoelsmatige manier? Of waar denk jij aan bij die zin: wat telt is de blik van de ander?
1: Het is een, had ik geloof ik al eerder gezegd, het is een quote van Dirk de Wachter. En dat was wel grappig, want toen ik bij hem thuis dit interview had, toen, en hij had natuurlijk allemaal boeiende dingen te vertellen, maar ik zag hem steeds denken van: ik moet nog één zin zeggen. En opeens had hij dat, een soort eureka-moment. Ja, ik weet het, zegt hij, want dat is belangrijk. De blik van de ander, dat telt. Gewoon dat je gezien wordt door de ander. En nou, ik ging met de trein terug naar huis en die zin die bleef maar in mijn hoofd. Want toen dacht ik, ja, dat is het. Dat je, het is niet alleen gezellig hapje eten of een drankje, dat kan je wezen met iedereen. Maar dat je, dat de ander ook een beetje met je bezig is, dat hij ook wat aandacht voor je heeft. Ja, dat is voor mij wel vriendschap.
0: Ja, ja, dat je gezien wordt in al je facetten.
1: Ja, dat je gezien wordt, ja, zeker.
0: En dat je ook de ander echt ziet.
1: Zeker, ja. Moet wel wederzijds zijn.
0: Ja. En hoe voel je het eigenlijk om al die mensen te benaderen? Was dat spannend? Al die mensen die je dus interviewt in een
1: ja, nou, dit is mijn 8e boek. En ik weet niet beter.
0: Nee, oké, okay, dus dat is een soort tweede natuur geworden.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Er was ook iemand, even kijken, ik weet heel stom, ik weet niet meer wie het was. Misschien Patricia Steur, die uiteindelijk werd opgebeld door een vriendin en zei: ik heb nu iets met jouw ex-man. En is dat oké? Okay? Was het Annemarie Oster of Patricia Steur? Dat komt ook voor in het boek.
1: Oeh.
0: De nieuwe vrouw van Henk Schiefmacher. Nou, nu maak ik het misschien ongewild ingewikkeld. Maar ja, dat komt dus in het boek. Ja. Die is bevriend met een van de mensen die geïnterviewd wordt in het boek. Nou, dan moeten mensen...
1: Oh, nee, ik zou het niet meer...
0: Er zijn ook zoveel verhalen. Ja. Dat moeten mensen dan maar zelf lezen vooral. Ik vroeg me af, jij hebt heel lang op Ibiza gewoond.
1: Ja.
0: Is vriendschap, denk je, overal ter wereld een beetje hetzelfde? Als je dit boek zeg maar ergens anders zou maken?
1: Een hele goede vraag. Is het overal hetzelfde? Nou, het is sowieso bij iedereen verschillend. Want het is natuurlijk zeer persoonlijk. Daar zit je natuurlijk op een eiland. Dus je bent meer met elkaar bezig. En of vriendschap daardoor dieper gaat, dat weet ik niet.
0: Nee,
1: dat durf ik niet te zeggen. Ik heb trouwens wel een paar hele goede vrienden daar overgehouden. Ja. Dat weer wel, ja.
0: En heb je na het schrijven of tijdens het schrijven van dit boek, heb je dan je eigen vriendschappen ook een nog betere impuls gegeven? Omdat je nog meer besefte hoe rijk het leven kan zijn met vriendschap? Of
1: zeker,
0: heeft het voor jou persoonlijk iets veranderd?
1: Nou, ik vond het boek... het was soms de resultaten van de interviews waren soms hilarisch, maar ook diep ontroerend, ontwapenend.
0: Dat zet je wel aan het denken, toch? Als mens?
1: Dat zet je enorm aan het denken, want het is ook heel inspirerend en leerzaam. Het is voor mij een heel leerzaam proces geweest. Af en toe viel ik ook echt door de mand, dat ik dacht van, oh, dat moet ik toch anders doen.
0: Wat voor manier viel je door de mand dan?
1: Soms... Ja, ik zou willen zeggen, verwacht ik. Maar Roefke Carmichael, die ik ook heb geïnterviewd, die zegt: je moet niet verwachten gebruiken, maar verlangen.
0: Mm-hmm.
1: Soms verlang je iets of hoop je iets dat de ander voor je doet of zegt. En als het dan niet gebeurt, dan volgt er een teleurstelling. En daar moet je je eigenlijk niet te veel van aantrekken. En dat is soms wel een klein valkuiltje voor mij.
0: Maar dan gebeurde dat in de interviews, mensen, dat mensen niet open genoeg wilden zijn? Of bedoel je dat niet?
1: Nee, in mijn persoonlijke leven.
0: Ja, oh zo ja.
1: Maar daar hadden heel veel mensen last van. Dus ik was
0: je bent niet alleen. Ja, je moet inderdaad, de kunst is om toch bij jezelf te blijven en je tegelijkertijd voor anderen open te stellen.
1: Ja,
0: zoiets, denk
1: zeker,
0: ik, hè?
1: Zeker.
0: Ja. Er is een website die je hebt. Noem die vooral even. Als mensen wat meer willen weten.
1: Ja, en als ze een boek willen kopen natuurlijk.
0: Zeker weten.
1: Het boek is zowel vanaf morgen in de winkel te koop en vanaf vandaag via mijn site. Dat is www.roosevriendschap.nl. Ik had trouwens nog iets leuks. Mag ik nog iets vertellen?
0: We hebben nog kort, maar je kan nog iets vertellen.
1: Nou, het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je de ander begrijpt. En dat is ook wel een heikel punt bij veel mensen uit het boek. En ik had een keer iets, ik zal niet breedheid vertellen, maar er was een akkefietje en dat begreep ik helemaal niet. En ik nam dat die persoon een beetje kwalijk. En op een gegeven moment ontmoet ik iemand in New York. We zijn aan het eten en ik leg dat voor in de hoop dat zij mij een bemoedigend antwoord zou geven. En ik vroeg aan haar van, goh, begrijp jij dit nou? En toen zij zei, nee, maar dat hoeft toch ook niet?
0: Oh.
1: Dat was een keerpunt in mijn leven. Nee, echt waar.
0: Ja, dat is wel een bevrijding voor jezelf misschien, hè? Want anders ben je steeds aan het wachten.
1: Ja, dat is het juiste woord. Oh. Echt waar. Ja.
0: Mooie afsluiter.
1: Ja.
0: Ja, absoluut. Nou, we zijn weer wijzer en bedachtzamer door dit boek en door dit gesprek.
1: Zeker.
0: Toch? Ja. Dankjewel.
1: Oké, heel graag gedaan.
0: Roosmarie de Boer en het boek heet dus Vriendschap. Met de ondertitel Wat telt is de blik van de ander. Heel veel leesplezier en het is absoluut het lezen waard. Dankjewel en tot een andere keer.
1: Dankjewel, zeker.

0: voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
17: Ik ben Ans en woon in het gezellige Amstelveen. En luister iedere dag naar jullie.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 2:30 in Opperdoes, daar is het 17 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op Marlies Gens uit Schagen. De man werd gisteren aangehouden in het centrum van Salento, de plaats waar Marlies eind mei verdween. Haar familie is de afgelopen nacht door de Nederlandse politie over de aanhouding geïnformeerd. Marlies was dit voorjaar op reis in Colombia. Ze verliet haar hostel voor een wandeltocht door de koffievelden, maar kwam nooit aan bij de boerderij waar ze zich had moeten melden. Na een zoektocht van 6 dagen werd haar lichaam teruggevonden in een meer. KLM heeft in een rapport 4 mogelijke toekomstscenario's voor het bedrijf onderzocht. Die laten zien hoe het bedrijf er in 2030 uit zou kunnen zien. Momenteel gaat het niet heel goed met het bedrijf, stelt het rapport. In een van de scenario's is bijvoorbeeld gekeken naar wat er gebeurt als moederbedrijf Air France KLM besluit in te grijpen. Maar ook wat er gebeurt als KLM er juist voor kiest om zelf de regie te nemen. Uitkomsten zijn onder andere het afstoten van verschillende onderdelen van het bedrijf. KLM laat weten dat het geen voorspellingen of actieplannen zijn. Verwacht wordt dat er in de toekomst iets van elk scenario wordt meegenomen. Voetbal dan. Ajaxiet Abdelhawazan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige Amsterdamse voetballer hoort bij de selectie voor de 2 kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup en een oefenwedstrijd in de komende weken. Wazan debuteerde in december voor Ajax in het bekerduel tegen Excelsior Maassluis. En in het Conference League duel met FC Sion gaf hij 2 assists. Met de Marokkaanse bondscoach op de tribune in de Johan Cruijff Arena. En het aantal mensen dat werkt in ons land neemt niet meer toe. Dat is voor het 2e jaar op rij al zo, volgens het CBS. Een aantal dingen valt op, zegt deze verslaggever bij de NOS.
21: Wat vooral opvalt zijn de Nederlanders tussen 45 en 55 jaar. Daarvan neemt het aantal werkenden nu al 9 jaar af. En tot nu toe kon het nog verklaard worden door het feit dat de bevolking in die leeftijd ook afnam. Maar inmiddels is dat niet meer zo. En let dan vooral op mannen, want in de afgelopen 4 jaar zijn zij gemiddeld 1 uur minder gaan werken. Ja, en wat ze met die extra tijd doen, daar zegt het onderzoek niks over.
20: Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken.
19: Ik ben wel benieuwd wat die mannen in dat ene uurtje dan doen. Maar goed, dat vertelt het verhaal dus.
20: Nee, meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
19: Dankjewel, Lotte. We horen jou weer over een half uurtje. Even kijken bij onze weerman Jan Visser. Want Jan, hoe ziet het er vanmiddag uit?
0: Het is bewolkt vanmiddag en van tijd tot tijd valt regen en motregen. Later in de middag en aan het begin van de avond krijgt de regen een wat intensiever karakter. De wind is langs de kust hard, windkracht 7 uit het zuidwesten. Boven land staat een vrij krachtige wind en op het IJsselmeer is de wind krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 17 tot 18 graden vanmiddag. Morgen ziet er wat vriendelijker uit. Op een enkele bui na blijft het droog, er is geregeld zon en de wind is wat minder sterk. Het wordt maximaal zo'n 18 graden.

0: Lucky. En een Good, Good Heart. Lekker, je bent bij NH, June tot 2.
1: Is er nog iets te doen?
0: Tuurlijk is er nog wat te doen. Ik ga namelijk alvast vooruitkijken naar aankomende... Nou, niet aankomende, maar bijna aankomende. Zaterdagavond 3 oktober... in Theater de Purmerijn, in Purmerend. Daar is die avond namelijk een heel bijzondere modeshow. En onze verslaggever Samantha, die is alvast in Purmerend. Samantha, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Barbara. Hi. Ja, en ik ben nu niet in Theater de Purmerijn... waar het allemaal gaat gebeuren op die zaterdag 3 oktober, die zaterdagavond. Ik ben namelijk in Centrum Wij Allemaal. Laura Slijg, goedemiddag. Jij bent van dit centrum. Ja, wat voor centrum is dit?
3: Dit is een centrum voor leven met en na kanker. Iedereen die met de ziekte te maken heeft, is hier welkom. Of je zelf kanker hebt of hebt gehad, naaste bent of nabestaande. Hier kan je binnenlopen voor een inloopochtend, voor ontspanning, voor themaavonden, middagen, voor samen zijn, verschillende hulpgroepen. Ja.
2: En nu zitten jullie volop in de voorbereiding voor die bijzondere modeshow. En Julius Spaans, jij ook goedemiddag. Ja, jij gaat voor het eerst lopen in deze modeshow. Spannend?
4: Ja, heel spannend. Ik hoor natuurlijk verhalen van mensen die dat alles gedaan hebben. En het is iets aparts. En je gaat natuurlijk voor een hoop mensen in een zaal lopen. En vooral ook voor kennis en familie en vrienden. En hopelijk ook voor een heleboel andere mensen. Maar gisteravond hebben we een oefenavond gehad, waar er nog een paar van gaan volgen. En dat was al een feest. Het is supermooi, het is emotioneel, het is prachtig. Er is geoefend op de muziek en hoe je moet lopen. Dus dat was ook al spannend. Toen ik hierheen ging, was ik heel erg zenuwachtig.
2: En Laura, ja, deze avond waar Julius het nu over heeft, waar je best zenuwachtig van kan worden om zo in de schijnwerpers te staan. Het is bedoeld om meer aandacht voor dit centrum te krijgen. Want er is toch een drempel om hier naar binnen te komen als je kanker hebt gehad of hebt zoals Julius. Ik kan me dat ook helemaal voorstellen.
3: Zeker, ja, die figuurlijke hoge drempel die is er echt. Mensen die denken toch vaak het is een centrum waar het alleen gaat over ziekte, over ellende, heel veel verdriet. Maar het is juist dat stuk herkenning, wat je hier binnenvindt, een half woord genoeg hebben. Mensen weten waar het over gaat. En er wordt gewoon ook heel veel gelachen.
2: En als je geluk hebt, word je gevraagd voor die modeshow waar jij dus nu voor mag lopen, die zaterdagavond 3 oktober. Jullie hebben gisteravond geoefend. Weet je al de modekleuren voor dit jaar?
4: Ik weet in ieder geval bruin. Ja, het is geen televisie, maar het is radio. Dus,
2: ja, je bent hip.

bluf. En dansen aan zee. Het is 14:15 op deze 17 september. En vanaf morgen begint de bioscoop tiendaagse. En er is in ieder geval één film die je kunt gaan zien, die wel heel speciaal is. Namelijk de film Simon. De film waarmee acteur Kees Geel een gouden kalf won voor beste acteur. En ook regisseur Eddie Ter Stal viel toen in de prijzen voor de beste regie. En ik heb

0: Eddie aan de lijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bijzonder om de film weer op het witte doek te zien. Verdrietig dat Kees er zelf niet meer bij is. Hoe is dat voor jou als vriend en filmmaker?
1: Ja, dat is onwezenlijk. Hè. Ik bedoel, ik ken Kees al bijna 30 jaar. Ik ken hem al een paar jaar voordat ik met hem ging werken. Dan kende ik al zakelijk uit over voetbal praten in de kroeg. En toen zag ik dat hij ook heel goed kon acteren in de film. Druk van Teetje. En toen heb ik Simon een beetje naar hem toegeschreven.
0: Ja. Hoe was het eigenlijk op de set om met hem te werken?
1: Nou, kijk, ik vind het sowieso altijd wel prettig om met mensen uit de naaste omgeving te werken. Mensen die ik goed ken. Dus bij Kees, je kan wat makkelijker bekvechten. En dan ben je het ook weer zelf vergeten, weet je. Je bent heel close. En je kan ook buiten de film om, buiten de set om, er ook even over doorpraten. We gingen voordat we gingen filmen, gingen we ook af en toe een weekendje ergens naartoe. Even goed alles doorspreken, over details en alles. Want we hadden natuurlijk heel weinig geld om die film te maken. Dus weinig tijd. Dus de voorbereiding was wel heel belangrijk, ja.
0: Ja. En dus als jullie eenmaal gingen filmen, dan moest het ook wel redelijk goed en snel gaan.
1: En ja, het ging een grappig dat we normaal doen. Zeker omdat we zoveel moesten doen op een dag. Het was echt lopende bandwerk. Ja. Daar was geen tijd voor, maar we waren wel geconcentreerd. Eigenlijk de hele crew. We hadden wel het idee dat het een mooie film kon worden.
0: Ja, en dat is ook gebeurd. Waarom denk je dat het ook mooi kan zijn, ik zeg maar bijvoorbeeld voor een nieuwe generatie mensen die de film nog nooit hebben gezien, om hem ook zeker te gaan kijken?
1: Nou, dat is voor mij hoofdzakelijk het leuke eraan. Dat het test voor een bepaalde generatie was. We dachten terug aan een bepaalde tijd. Hè. Heel veel mensen keken toen naar die film en was heel succesvol. Maar je merkt gewoon dat veel jongere mensen hem nog nooit hebben gezien. En het speelt in twee andere tijden. De 80e jaren, die nou, vergeleken bij nu best wel wild waren. En 2002 ook. Hè, is ook nou ja, toen waren er heel veel jongeren die waren toen baby. Ook dat was een andere tijd. En dan zie je toch een beetje hoe Nederland langzaam veranderde.
0: Ja, het gaat dus over de hechte vriendschap tussen de extraverte Amsterdamse harsdealer Simon, dus Kees Geel.
1: Ja.
0: En een homoseksuele, een beetje schuchtere tandartsstudent, Camille. Heb je het al uitgeprobeerd ook op jonge mensen? Van hoe nou, zij het beleven?
1: Ja, er waren af en toe wel vooral vertoningen. En er zaten af en toe jongeren. En ja, die vinden dat toch een beetje een vreemde tijd. Er werden wat andere woorden gebruikt. Men was allemaal wat vrijer, ook met lichamen en zo. En dingen waren leek een beetje ongecompliceerder, maar dat is voor jongeren misschien juist gecompliceerd.
0: Ja, dat kan zo zijn. Waar wij denken dat het ongecompliceerd is, voor hen juist anders.
1: Ja, dat denk ik. Dus daar ben ik heel benieuwd. Ja, bijvoorbeeld morgen zit ik een wassenaar bij een vertoning met een nagesprek. Ik ben wel benieuwd hoe jongeren er tegenaan kijken. Want het is toch een andere generatie in een andere tijd.
0: Hoe is dat voor jou als regisseur of filmmaker om dan na de film ook met kijkers in gesprek te gaan?
1: Ja, dat is super interessant. Het was mijn laatste film, Land van Johan, ook. Hè, het eerste deel daarvan. Daar ben ik ook naar 50 steden geweest. En dan kijk je hoe verschillende generaties, ook dat dus 70 jaren dan, hoe naar die tijden wordt gekeken. En jongeren die schrikken soms een beetje. En het is van roken in de trein tot en met blote borsten op het strand. Ja. Tot en met bepaalde woorden die niet meer gebruikt worden.
0: En schrik jij dan weer dat zij zo schrikken? Of dat de tijden zo zijn veranderd?
1: Nou, het zijn best, laten we zeggen, een beetje truttige tijden aan het worden. Ja.
0: Ja.
1: Zoals het oude VPRO van vroeger. dat zou nu niet meer, dat zou nu toch...
0: Ik kom uit een VPRO-gezin, dus ik weet precies wat je bedoelt. Maar toen, ja, klasgenootjes keken er ook altijd wel anders naar. Maar inderdaad, het lijkt allemaal wat preutser te worden.
1: Preutser, voorzichtiger. Het mag niet te veel kwetsen. Terwijl ik denk, ja, daar word je sterk van. Dan heb ik het idee meestal.
0: Ja, dus als filmmaker ga je er ook niet heel veel van aantrekken?
1: Nee, dat kan haast niet. En zeker niet als je iets in het verleden maakt. Hè? Want je kan niet het verleden aan de normen van nu aanpassen. Dat klopt dan gewoon niet meer.
0: Ja.
1: En dan zie je ook niet hoe dingen veranderen.
0: Wat mis je eigenlijk het meeste aan Kees?
1: Oh, dat is eigenlijk gewoon het dagelijks contact. Als er iets in de maatschappij gebeurt. Of meestal met voetballen of zo. Of gekke filmpjes doorsturen en een beetje ginnen gaat, er was er voor PSV en ik ben voor Ajax, weet je. En ja, dat onderlinge pesten, weet je, bijna als broers. En dat, ja, dat mis je wel natuurlijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat zal altijd blijven, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, het is heel erg de moeite waard om de film Simon natuurlijk te gaan zien. We kunnen 5 keer 2 kaartjes weggeven. En dan kan je bij een bioscoop of filmtheater ergens in Noord-Holland of buiten Noord-Holland naar de film. Ja, mensen die nu luisteren, die kunnen dan even een appje sturen met... nou, geef daar even in aan waarom je de film heel graag zou willen zien. Ja,
1: neem vooral je jonge kinderen mee. Ga met 2 generaties, weet je. Ga met 50ers en 20ers kijken en dan kan je het erover hebben. Ja. Het gaat heel nadrukkelijk echt over Nederland. Hè, het homohuwelijk, de drugsbeleid, euthanasie. Het is eigenlijk een film over Nederland, is het eigenlijk toen. Ja. En dat maakte denk ik dat het wel succesvol was. Het was een beetje vermomd als een soort buddy movie of zo, vriendenfilm. Maar eigenlijk ging hij heel erg over Nederland. Ja. En daarom heb ik er ook heel veel mee gereisd. Ik ben al in 30, 40 landen ermee geweest.
0: Ja. Waar keken ze het meest vreemd op? In welk land?
1: Nou, het gekke is dat men over het homo-element en het drugsbeleid... Dat, ja, goed, dat kenden ze... Het zij stiekem kenden ze dat vaak wel ook in traditionele landen. Maar de euthanasie, dat vond men toch wel iets heel aparts.
0: Ja. Heb je daar ook in het buitenland gesprekken gedaan met mensen die keken?
1: Ja, tuurlijk. Dat was ook vaak. Ik ging niet alleen naar filmfestivals, maar ik ging ook vanuit het ministerie ging naar een heleboel landen, dat ambassades die daar dan filmden. Dan ging ik met pers en publiek praten. Hoe kan het nou dat wij zo'n onderscheid tussen harddrugs en softdrugs hebben? Dat mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen? Dat je je eigen manier van sterven kan kiezen? Dus ik ging daar vaak mee als een culturele buffer. Ik moest het met mensen erover hebben van... Ja, waarom het land zo is zoals dat is. En dat was een beetje een soort culturele reis. Dat sommige mensen waren een heel goed ding, best wel exotisch. 2 mannen die kunnen trouwen. Ja.
0: Ja. En kwam jouw verhaal dan over, los van je film natuurlijk? Want dat is je belangrijkste verhaal.
1: Ja, nou kijk, wat mij opviel is dat men meestal wel door de culturele exotische dingetjes heen kon kijken. Hè? Die elementen die ik noem, homohuwelijk, drugsbeleid, euthanasie. Men zag toch wel een film over vriendschap. En dan is het mooi als een film een culturele barrière kan doorbreken. En dat het gewoon niet eens over mensen gaat.
0: Ja, absoluut. Mooi gesproken, Eddy ter Stal. Ga dat zien, de film Simon. Vanaf morgen tot en met 27 september bij de Bioscoop 10-daagse. En als je even een appje stuurt naar ons, dan krijg je misschien wel een vrijkaartje. En benoem dan even waarom je de film graag wil zien en met wie je dan gaat. Het liefst iemand van de jonge generatie.
1: Ja, dat zou
0: zo
1: leuk
0: is het.
1: Zijn.
0: Nou, ik neem mijn dochter misschien ook mee van 17, als ik er mee krijg.
1: Okay.
0: Dankjewel, Eddy. Inspirerend. Dag, tot de volgende. En dit is Echo Smith met Cool Kids. She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat. But hers is falling behind.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Nick.
1: Het is precies 50 jaar geleden dat ABBA met Dancing Queen doorbrak. Ons land speelde een belangrijke rol in de internationale doorbraak van ABBA.
2: Ja, in Over de Top komen wij daarom met liedjes van internationale artiesten die een bijzondere band hebben met Nederland. Ja, en dan moeten we hem ook draaien ook.
1: De broertjes van Helen zijn in Amsterdam geboren.
2: Ja, of deze. Gewoon opgenomen in Nederland.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Nou, ik heb heel veel zin in, Maarten. Mag ik mijn factuur al sturen?
3: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
8: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
9: Ik ben Ronald Prop en ik woon in Hilversum.
10: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
11: Ik ben Brian uit Amstelveen.
12: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op Marlies Gens uit Schagen. De man werd gisteren aangehouden in het centrum van Salento, de plaats waar Marlies eind mei verdween. Bij een woningoverval in Zaandam is afgelopen nacht iemand mishandeld en bedreigd. Mogelijk is er ook geschoten. De politie is nog op zoek naar de verdachte. En de slang die afgelopen weekend in Aalsmeer werd gezien is inderdaad erg giftig. Het blijkt om een adder te gaan. Toch zal er niet actief naar het dier worden gezocht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen, maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.

0: Kees cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Goedemiddag. Met Nick.

ook al is de zomer een beetje voorbij, de muziek blijft een beetje. Wat een hit is dit geworden, zeg. Het is de Bauza bij NH met Magnetic. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de donderdagmiddag van NH. Niet alleen de gestegen brandstofprijs maakt de autorijden wat duurder. Nou, niet een beetje wat. Het is gewoon ontzettend duur aan het worden. Ook de gestegen wegenbelasting is een grote kostenpost die jarenlang doorwerkt. Ja, moet je even opletten. Wegenbelasting is in 10 jaar bijna 40% duurder geworden. Dat is toch niet normaal? En we komen ontzettend veel geld tekort om onder andere de bruggen te repareren en te onderhouden. Ik dacht vandaag, liedjes, altijd wel leuk. Nou ja, wat kunnen we hierbij bedenken? Liedjes over snelwegen, over wegen 088, 850, 51, 52.

tijdje niks van deze dame gehoord. Scoort grote hits, hoor. Het is Billie Eilish bij NH met Birds of a Feather. Ja, alles wordt duurder, dat weten we, maar waar houdt het op? Dat is een beetje de vraag, hè? Ja, ik ben bang dat het nog lang niet ophoudt. Niet alleen de gestegen brandstofprijs maakt autorijden duurder, ook de gestegen wegenbelasting is een grote kostenpost die jarenlang doorwerkt. Ja, moet je je voorstellen, in 10 jaar tijd is het dus bijna 40% duurder geworden. Nou moet je wel erbij vertellen, auto's zijn ook veel zwaarder geworden. Hè? Dus automatisch betaal je dan ook meer wegenbelasting. Liedjes die gaan over snelwegen, over wegen, dankjewel. City to City, veel aangevraagd, leuk liedje. Wat dacht je van On the Road Again, ook leuk. Maar deze is toch ook fantastisch, hoor je niet zo vaak. Dus ik dacht, joh, we pakken hem erbij. Ik moest even in de archieven duiken. Ik heb hem ook uiteindelijk dus gevonden. Hè? Het is Tom Cochrane bij NH. Life is Highway. Ja. Tenminste, als die highway wel onderhouden wordt natuurlijk, hè.

0: Joshua Kerrison bij en haar met Jesse. En van Jesse gaan we naar Lotte. Dag, hallo Lotte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoi, het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Ja, hulpdiensten zijn groots uitgerukt voor een mogelijk vermist schip bij de Koksdorp, Texel. Ik vertel je zo meer.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Hetty, ik woon en werk in Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Anneke en mijn thuis is Limmen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Twee minuten over 2:30 momenteel in Enkhuizen is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De kustwacht is vanmiddag uitgerukt voor een mogelijk vermist schip in de buurt van het Tesselse De Koksdorp. Melden meerdere bronnen. Familie van de bemanning zou de hulpdiensten hebben gealarmeerd. Ze zouden al een tijdje geen contact meer hebben kunnen krijgen met de bemanning. Er zijn meerdere reddingsboten en een kustwachthelikopter uitgerukt. Bij een woningoverval in Zaandam is vannacht iemand mishandeld en bedreigd. Die bedreiging gebeurde met een mes en met iets dat op een vuurwapen zou hebben geleken. Volgens de politie zou er mogelijk ook geschoten zijn. Of er iets is buitgemaakt bij de overval is nog niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar de verdachte. De Colombiaanse politie heeft een verdachte opgepakt voor de moord op Marlies Gens uit Schagen. De man werd gisteren aangehouden in het centrum van Salento, de plaats waar Marlies eind mei verdween. Haar familie is afgelopen nacht door de Nederlandse politie over de aanhouding geïnformeerd. Marlies was dit voorjaar op reis in Colombia. Ze verliet haar hostel voor een wandeltocht door de koffievelden, maar kwam nooit aan bij de boerderij waar ze zich had moeten melden. Na een zoektocht van 6 dagen werd haar lichaam teruggevonden in een meer. En de slang in Aalsmeer blijkt inderdaad een giftige te zijn. Afgelopen weekend werd hij gezien rond de Hoornweg daar. Inmiddels zijn experts het erover eens. Het is een giftige adder.
11: Oeh, er zat een addertje onder het gras. Komt daar het ook vandaan, of niet?
12: Nou, dat zal wel iets te maken hebben met de slang. Ja. Slang is misschien meegelift met een vrachtwagen vanuit het buitenland, of hij is losgelaten. Advies is, als je hem ziet, blijf uit de buurt, want je kan ziek worden van het gif en het kan zelfs ook dodelijk zijn. Een expert heeft wel een geruststelling, want slangen zullen er altijd voor kiezen om te vluchten in plaats van naar je toe te komen. Pas wanneer het dier weer wordt gespot, gaan instanties ingrijpen.
11: Oké.
12: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel, Lotte. Het weer dan met jouw visser Jan. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Nick. Het is bewolkt vanmiddag en van tijd tot tijd valt regen en motregen. Later in de middag en aan het begin van de avond krijgt de regen een wat intensiever karakter. De wind is langs de kust hard, windkracht 7 uit het zuidwesten. Boven land staat een vrij krachtige wind en op het IJsselmeer is de wind krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 17 tot 18 graden vanmiddag. Morgen ziet er wat vriendelijker uit. Op een enkele bui na blijft het droog, er is geregeld zon en de wind is wat minder sterk. Het wordt maximaal zo'n 18 graden.

stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088-850-5152 voor keuze A. Maxine Brown samen met Franklin Brown. Leuk.

toch liever keuze B, dan kies je voor de Spin Doctors met Two Princes. Oké, dan. Nou, dat zijn ze. Wat wil jij nou liever horen? Stem lekker mee, hè. Is dat die keuze A, Maxine en Franklin Brown met De Eerste Keer, of voor het keuze P? Dan kies je voor de Spin Doctors met Two Princes. 088-50-51-52. 088-50-51-52. Is dit Michael Jackson bij je, hè? Bij The Human Nature.

0: Is Stella Lefty bij NH met Boston.
1: Ja?
0: Heb je gestemd in het rondje van het huis? Nou, dankjewel dan.
2: NH.
3: NH.
2: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
0: Twee liedjes, keuze A. Dan kiezen voor Maxine en Franklin Brown. Met de eerste keer een keuze B zijn de Spin Doctors met Two Princes.
3: Rondje van het huis.
4: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nou, nogmaals, dankjewel voor het meestemmen. De meeste stemmen, zo'n 60% kiest voor keuze B. De Spin Doctors hoor je nu bij NH. Dit is Two Princes.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
8: Jou.
7: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
11: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
12: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij het dodelijke verkeersongeluk in Zwaag gisteravond is een automobilist aangehouden. Diegene zat achter het stuur van een auto die op een vrachtwagen botste. Een van de 4 inzittenden van de auto overleed door het ongeluk. De kustwacht is vanmiddag uitgerukt voor een mogelijk vermist schip in de buurt van het Tesselse de Koksdorp. Melden verschillende bronnen. Er zijn meerdere reddingsboten en een helikopter uitgerukt. En bij een woningoverval in Zaandam is afgelopen nacht iemand mishandeld en bedreigd. En mogelijk is er ook geschoten. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
17: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen
0: En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
17: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
8: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
17: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
8: Bestel op budgetbroodjes.nl.
17: Nu ook in Purmerend.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
25: Ik ben flexibel.
24: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
25: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
24: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
26: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Hey Remo!
29: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
30: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
31: Hey Remo!
29: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: nog vaker.
1: Snelle maan. Blijven slapen bij NH.
2: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
1: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is vandaag. Rionne van Drumpt, jarig, 79 jaar. Rionne van Drumpt, hartstikke gefeliciteerd met jouw verjaardag. Speciaal voor jou vandaag ook een toetertje. Nou, maak er een mooie dag van. Hatsen flat.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte.
2: Van harte.
3: Van harte gefeliciteerd.
1: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52 of mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: Mars bij NH.
1: 19 toen. 19 toen.
2: We zijn gewoon lief om dit.
1: 19 toen.
3: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1998. Zo had je in het jaar Digital Overdose.
4: We zijn in Amsterdam-Zuid. Er is een grote houseparty aan de gang. Hier, vlak om de hoek bij deze bus, protesteren christenen. Zij vinden een houseparty een duivels fenomeen. Want jongeren zouden kapot gemaakt worden.
0: Nou, als je zelf de radio hebt aangezet toen de tijd, 1998. Heb je dit niet kunnen missen? Ze scoort een enorme hit. Shania Twain hoor je bij NH. You're still the one.

Nacht zing ik. I'm still standing, hoor. Het is Elton John bij NH met I'm still standing. Zometeen is het er weer tijd voor. Dan doen we een nieuw rondje van het huis. Het laatste rondje van het huis van deze week. Dan mag jij dus zometeen bepalen wat ik moet gaan draaien. Ja, doe maar aan de hand van een keuze A en een keuze B. Stemmen doe je dan via 088 850 51 52. Nou, voordat het zover is, een beetje zomerse muziek van Juanes bij NH. Adios, Lepido.

0: Es bij NA. Adios.
1: Adios, Lepido.
0: Inderdaad, adios, Lepido. Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd. Voor het nieuws uit Noord-Holland met Lotte. Lotte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
2: De gemeente Amsterdam verbiedt een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam vanavond. Ik vertel je zo meer daarover.
3: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
4: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
5: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
4: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
5: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
4: Bestel op budgetbroodjes.nl.
5: Nu ook in Purmerend.
3: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Wat dacht je van Japan?
14: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
13: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
14: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Ik ben Sylvia uit Noordgewoude.
18: Ik ben Heerko uit Ouderkerk aan de Amstel.
19: Ik ben Inge uit Amsterdam.
20: Ik ben Arnold uit Castricum.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 1 minuut over 3:30 momenteel in Huizen is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij het dodelijke verkeersongeluk op de N307 bij Zwaag gisteravond is de bestuurder van de auto aangehouden. Laat de politie nu weten. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Een auto met 4 inzittenden botste met een vrachtwagen. Een van de inzittenden overleed. En de 3 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is niet bekend. De gemeente Amsterdam verbiedt een pro-Palestina-demonstratie op de Dam vanavond. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegendemonstratie organiseren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam. De gemeente laat weten dat de 2 groepen samen een te hoog risico vormen voor de verstoring van de openbare orde. Daarom moet de tegendemonstratie van de Amsterdam-Palestina-coalitie uitwijken naar de Oude Turfmarkt. De organisatie probeert dit besluit nog tegen te houden met een kort geding. Daarover doet de rechter later vanmiddag nog uitspraak. De kustwacht is vanmiddag uitgerukt voor een vermist zeiljacht op de Waddenzee. Daarop zou een man van 63 zitten. Al dagen is er geen contact meer met hem geweest en dus zou familie alarm hebben geslagen. Er is gezocht met meerdere boten en een vliegtuig van de kustwacht, maar inmiddels is de zoektocht weer gestaakt. Omdat er een paar dagen geleden voor het laatst contact is geweest, is het niet duidelijk waar de boot nu is en dus is het zoekgebied te groot. voetbal dan. Ajaxiet Abdellah Ozaan is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige Amsterdammer hoort bij de selectie voor 2 kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup en een oefenwedstrijd in de komende weken. Ozaan debuteerde in december voor Ajax in het bekerduel tegen Excelsior Maassluis. In het Conference League duel met FC Sion laatst gaf hij 2 assists met de Marokkaanse bondscoach op de tribune in de Johan Cruijff Arena. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lotte. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
7: Hoi, goedemiddag Nick. Het is bewolkt vanmiddag en van tijd tot tijd valt regen en motregen. Later in de middag en aan het begin van de avond krijgt de regen een wat intensiever karakter. De wind is langs de kust hard, windkracht 7 uit het zuidwesten. Boven land staat een vrij krachtige wind en op het IJsselmeer is de wind krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 17 tot 18 graden vanmiddag. Morgen ziet er wat vriendelijker uit. Op een enkele bui na blijft het droog, er is geregeld zon en de wind is wat minder sterk. Het wordt maximaal zo'n 18 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het valt wel mee hoor, bij ons in de provincie. 4 vertragingen, je krijgt de 2 langste. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Burgerveen, 6 minuten. En ook de ring A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam De Baarsjes. Momenteel 10 minuten.

0: De Babysitter Circus bij NH Everything's Gotta Be Alright.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, voor de laatste keer dan deze week lekker meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? Stemmen 088, 850, 51, 52. Voor keuze A, De Dijk, Mag het licht uit.
4: Mag het licht uit.
0: Maar heel donker zonder licht, hè? Oké, dat zou dus kunnen. Of die keuze B, dan kies je voor ABBA met Mamma Mia. Ook leuk, toch? Ja, stemmen doe jij 088.

0: Swan Silly is bij NH met Somebody New. Zo meteen de 4 uur is de tijd voor vandaag de dag. Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel over het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, De Dijk met Mag het licht uit. En keuze B, Abba met Mamma Mia.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen zijn geteld.
0: Nou, zeker weten, ze zijn geteld. De meeste stemmen, zo 60%. Oeh, nek en nek. Kies voor deze. Abba, hoor je bij NH Mamma Mia.

bij NH met Mamma Mia. Ja, zometeen na 4 uur de tijd voor vandaag de dag met Patricia. Ik neem je nog even mee naar het tv-programma De Beste Zangers. Officieel is het liedje van Clouseau, maar Yves Behrens had er eer om deze te mogen coveren. Wil ik even aan je laten horen. Mooi liedje geworden namelijk. Het is Verlangen bij NH. Fijne donderdag.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Nick.
1: Het is precies 50 jaar geleden dat ABBA met Dancing Queen doorbrak. Ons land speelde een belangrijke rol in de internationale doorbraak van ABBA.
2: Ja, in Over de Top komen wij daarom met liedjes van internationale artiesten die een bijzondere band hebben met Nederland. Ja, en dan moeten we hem ook draaien ook.
1: De broertjes van Helen zijn in Amsterdam geboren.
2: Ja, of deze. Gewoon opgenomen in Nederland.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: Nou, ik heb heel veel zin in, Maarten. Mag ik mijn factuur al sturen?
3: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade, of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig, gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik ben Lissie uit Assendelft.
7: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
8: Ik ben Isabel uit Haarlem.
9: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
10: Ik ben Hoek uit Schermoren.
11: Ik ben Milou uit Amsterdam.
12: Ik ben Kegodien uit Wisp.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 1 over 4 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bij het dodelijke verkeersongeluk in Zwaag gisteravond is de bestuurder aangehouden. Diegene zat achter het stuur van een auto die op een vrachtwagen botste. Een van de 4 inzittenden van die auto overleed door het ongeluk. De gemeente Amsterdam verbiedt een pro-Palestina-demonstratie op de Dam vanavond. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegendemonstratie organiseren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie. Maar de gemeente vindt dat de 2 groepen een te hoog risico vormen op een verstoring van de openbare orde. En een man van 19 is veroordeeld tot jeugddetentie en een werkstraf voor het uitlokken van een poging tot zware mishandeling van Tamara Elbas. Dat gebeurde 2 jaar terug vlakbij haar huis in Amsterdam-Zuid. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de situatie op de Noord-Hollandse wegen met de ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is al een beetje begonnen eigenlijk. Er staan 7 files. Ik noem even de langste op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Zoeterwoude Rijndijk. Daar staat een lange file, die kost je 10 minuten extra reistijd. Dan de A7 van Zaanstad naar Hoorn, tussen het knooppunt Zaandam en Purmerend. Een vertraging van 7 minuten daar. En op de A10 knooppunt Koenplein richting Amstel, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenvelder. Een vertraging van een kleine 10 minuten.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Vandaag de dag.
23: Met Patricia Navel.

0: Goedemiddag allemaal en fijn dat je weer luistert naar Vandaag de Dag bij NH. We hebben weer een heleboel leuke dingen te doen. En ik ga eerst even vertellen wie er allemaal bij me zitten. Nou, allemaal. Het zijn er twee. Twee absolute toppers. De ene is Irene.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Irene. Fijn dat je er weer bent. Ja. En die andere topper, dat is onze eigen Lotte Dekker.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Jij houdt de nieuwsvoorziening in de gaten. Ik begrijp dat er in Aalsmeer toch echt een giftige slang blijkt rond te kruipen. Ja. Ik vond dat best een verontrustend bericht. Maar blijkbaar gaat er niemand meer zoeken naar dat beest. Dat is toch wel gek.
1: Dat is heel gek.
2: Ik kan je vertellen, ik heb zo meteen om 16:30 nieuws daarover.
0: Oh, ja. Dat ga je nu nog niet verklappen.
2: Dat ga ik nu nog niet verklappen, nee.
0: Het is een goede cliffhanger, dit. Nou goed, blijf dus luisteren. Zeker tot aan het nieuws van 16:30, zou ik zeggen. Dan horen we meer over die abscis adder, want dat is het. Ja. Begrijp ik.
2: Ja.
0: Goed, het is 17 september vandaag. Het is de dag dat in 1958, dat is heel lang geleden, maar toch, toen was de eerste aflevering van Pipo de Clown te zien op tv. Een heerlijk ratje toe.
1: Wat gebruiken die kindertjes zo netjes, hè?
3: Hallo, kleine mensen en muizen in alle stadjes en huizen. Hier is Pipo in dit avonduur met een gloednieuw avontuur.
0: Nou, dit is toch zo. En dat een beetje een Jean van Koonde stemmetje.
1: Ja.
0: Dat is het stemmetje van Pipo, gespeeld door Cor Witsen, toen nog.
1: Oké. Okay.
0: En samen natuurlijk met Mama Lou, de dikke deur. Ik vond dat een geweldige serie. En hij was echt de enige clown waar ik niet bang voor was.
1: Is het zo erg?
0: Ja, ik vind clowns heel eng. Jullie niet?
1: Nee.
2: Een beetje.
0: Een beetje. Ja. Het hangt wel van de clown af.
1: Je kan toch gewoon die rode neus ervan aftrekken, en dan is het gewoon weer een normaal mens.
0: Ja, als je dat zou doen, dan valt het misschien alweer mee.
2: Hoop je maar dat kan.
1: Oh, ja. Wat voor griezelfilms heb je allemaal gekeken dan?
0: Chucky! Dat soort films. Nee, ik vind clowns echt vreselijk eng. En alleen Pipo, daar had ik geen nachtmerries van.
1: Ik snap er niks van. Jij ook, Lotte? Ben je ook bang van clowns?
2: Nou ja, heel veel mensen. Een beetje. Ja, ik ben niet heel bang, maar ik vind ze ook niet heel prettig, moet ik zeggen.
0: Nee. Hey. Nou, dit is nieuw voor jou.
1: Dit is totaal nieuw.
0: Goed, we gaan terug naar vandaag. Het is de dag dat je weer mee kunt gaan doen met het spel. Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik? We hebben weer een hele leuke opgave. En jij weet nog niet wat het is, dus dat hoor je straks. Oh, je hebt een belletje. Nou, neem maar op hoor, maakt niet uit. Nee, neem maar op. Maakt allemaal niet uit. We zijn net begonnen, joh. Dat kan toen, maakt niet. Nee, neem maar. Goed, verder gaan we op zoek naar vergeten boeken. En straks bellen we even met een postzegelhandelaar die zijn licht laat schijnen over de kinderpostzegels. Want het kan je niet ontgaan zijn, vanaf vandaag gaan de kinderen weer langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen.
1: Leuks.
0: Ja.

0: je hoorde Sam Fender samen met Olivia Dean.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, misschien heb je ze al gezien. De kinderen die vanaf vandaag met de intekenlijsten voor de kinderpostzegels langs de deuren gaan. Het is denk ik een mooi moment om even stil te staan bij de liefde voor de postzegel. Want ja, in een tijd waarin bijna alles digitaal gaat, runt Kees van der Wel in Den Helder al jaren een van de weinige overgebleven postzegelwinkels. Kees, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Patricia. Ja,
0: hoe doe jij dat, zo lang een postzegelwinkel openhouden?
3: Ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Ja. Vergelijk het met wat jij doet. Hè. Het is gewoon leuk. Je ontmoet verschillende mensen.
0: Ja.
3: En postzegels vertellen allemaal een verhaaltje, zeg maar. Dus het is gewoon leuk werk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Maar is er nog wel een beetje vraag naar postzegels?
3: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Wereldwijd gezien zeker, hè?
0: Oh, ja. Ja, maar is dat dan vraag naar van verzamelaars die heel specifieke postzegels zoeken? Of ook gewoon mensen die gewoon nog aan het verzamelen zijn of die ze gewoon gebruiken?
3: Nou, ik denk wel echt verzamelaars, ja.
0: Ja. Ja. Nu is de traditionele kinderpostzegelactie weer begonnen. Vandaag gaan de kinderen weer langs de deuren.
3: Klopt.
0: Het thema is dit jaar een veilige plek voor ieder kind. Hoe zien ze eruit? Heb je ze al bekeken, die nieuwe zegels?
3: Ja, het zijn kleine tekeningetjes, een soort stickerachtige postzegels. En daar zie je dus kinderen in een veilige omgeving. In dit geval een huis.
0: Oh ja.
3: En dat zou eigenlijk elk kind moeten kunnen ervaren, zeg maar. En ze doen daar leuke dingen. Koekjes bakken, schilderen, soort tafereeltjes zie je dan.
0: Ja, ja. Nou, dat klinkt wel leuk.
3: Ja, is het?
0: Ja. Ja.
3: Ik vond het een mooi ontwerp. Ah. Maar het leuke ervan is dat er deze keer twee verschillende velletjes zijn.
0: Ja.
3: En had jij ze al gezien? Of?
0: Nee, nog niet. Nee.
3: Oh, nog niet?
0: Nee.
3: Oké. Okay. Nou, de ene is met 4 postzegels en de andere is met 5.
0: Ja.
3: En nu krijg je dus het volgende. Zoek de 5e postzegel dan, hè?
0: Oh ja.
3: Want de velletjes met 4 die worden het meeste verkocht.
0: Ja.
3: Dus langs de deuren. En dan dat velletje met 5 postzegels, daar zit dus 1 afwijkende zegel in.
0: Oh ja.
3: Dus dat wordt een hele uitdaging voor de verzamelaars om daar aan te komen.
0: Om die te pakken te krijgen. Oh, dat is wel grappig inderdaad.
3: Ja, dat vond ik ook wel leuk bedacht.
0: Ja, dat is leuk bedacht. Ja, dat wakkert weer een beetje het verzamelverlangen
3: aan.
0: Toch? Ja,
3: ja.
0: Slim.
3: Ja.
0: Hey, nou gaan die kinderpostzegels al heel lang mee, begrijp ik. Echt al vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw, meer dan 100 jaar geleden.
3: Ja.
0: En hoe kwam het eigenlijk dat het toen, waarom zijn we er ooit mee begonnen?
3: Nou ja, dat stond, meen ik, ook op de poster destijds in de jaren 20... van dat het extra geld was bestemd voor het misdeelde kind.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus het gaat naar allerlei liefdadige instellingen. En weet ik het, voor kinderspeelgoed. En het wordt nog steeds goed gebruikt, dat geld.
0: Ja, ja.
3: Dus de kinderen zorgen zelf voor de andere kinderen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat is een heel mooi concept natuurlijk. Dat blijft. Ja.
3: En
0: ik had het er net hier in de studio even over met Lotte en Irene. En Lotte zei, ja, het was voor ons natuurlijk ook wel leuk dat we daardoor een uurtje eerder van school weg mochten.
3: Ja,
0: als je de postzegels ging verkopen.
3: Nou,
0: dus dat is een win-win situatie eigenlijk.
3: Dat was een feest, tot en met.
0: Ja. Heb jij zelf ook ooit kinderpostzegels verkocht?
3: Ja, nou.
0: Ja?
3: Ja, ik doe eigenlijk niet anders. Maar,
0: ja.
3: maar destijds langs de deur ook, dat was 67.
0: Ja.
3: En dat vergeet je ook niet gauw. Dat waren hele mooie postzegels met afbeeldingen van verhaaltjes van Annie en G. Smit.
0: Oh, leuk.
3: Met Dikkertje Dap. En,
0: leuk. Dus die kon je echt met trots verkopen, denk ik.
3: Wat zei je?
0: Die kon je met trots verkopen.
3: Ja, aan de deur. Absoluut. Ja.
0: Ja. En heb je het idee dat het toen misschien wel makkelijker was? Omdat iedereen toen gewoon nog meer postzegels gebruikte dan nu?
3: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee.
3: Ik hoor nog steeds wel veel mensen die gewone post leuk vinden.
0: Ja.
3: Omdat het iets blijvends is, hè, als iemand dat toestuurt.
0: Ja.
3: En je kan natuurlijk eigenlijk voor relatief weinig geld kan je de hele wereld rond met een zegel.
0: Ja, zeker. Ja. Maar goed, we kunnen tegenwoordig natuurlijk ook de wereld rond appen en Facebooken en FaceTimen. Waardoor mensen misschien denken, ja, dan moet ik helemaal een postzegel gaan halen. Wat een gedoe.
3: Ja, maar het is toch iets blijvender. Ik bedoel, als jij een echte brief ontvangt, dan ga je, of een mooie kaart, dan ga je hem nog een keer bekijken.
2: Ja.
3: En dan ga je hem nog eens een keer doorlezen. En een mailtje is vaak heel vluchtig. Hè? Dat is dat,
0: daar zit wat in. Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. Dus als ik jou zo hoor, Kees, dan blijf jij nog heel lang die winkel runnen met je vrouw Connie.
3: Ja, dat denk ik wel. Het is fysiek niet heel zwaar. Het zijn hele lichte artikelen. Dus, en het is gewoon heel leuk om te doen, hoor. Want je leert er heel veel van. En je komt met allerlei mensen in aanraking. Dus,
0: ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Ja. Nou, mooi. We vinden jou in Den Helder, in de postzegelwinkel. En ik dank je dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn.
3: Ja, was gezellig.
0: Ja, dat vond ik ook. Goeie zeker.
3: Uitzending.
0: Fijne middag nog.
3: Jij ook.
0: Hoi, hoi. Je hoorde Kees van der Wel vanuit Den Helder. En die kinderpostzegels die gaan dus weer in de verkoop. De kinderen komen deze week bij je langs. En het is allemaal voor een goed doel. Dus als je nog een zegeltje nodig hebt, dan zou ik zeggen, koop zo'n velletje.

0: Live hoorde je. Ja, en als je een beetje volgt wat er in Den Haag gebeurt op dit moment bij de politieke beschouwingen daar, wordt deze dagen flink onderhandeld. Maar ook in het dagelijks leven is onderhandelen natuurlijk best wel handig als je dat een beetje kan. Onderhandelen is persoonlijk voor mij niet mijn sterkste punt. En dat is soms best jammer als ik bijvoorbeeld een nieuwe auto wil kopen of een leuk vaasje op een rommelmarkt. Afdingen, dat vind ik heel lastig. En wij vragen vandaag aan jou, ben jij eigenlijk een goede onderhandelaar? Heb je wel eens goed onderhandeld over je salaris bijvoorbeeld? Of over de prijs van een nieuwe koelkast? En hoe pak je dat aan? Brutalen hebben de halve wereld, zeggen ze wel eens. Maar ik denk dat dat ook echt zo is als het gaat over onderhandelen. Irene, jij bent volgens mij wel een goede onderhandelaar.
1: Totaal niet.
0: Oh, totaal niet?
1: Wat een misvatting.
0: Oh, wat een misvatting. En Lotte, jij dan?
2: Nee, ook niet.
0: Ook
2: ik vind
0: niet.
2: Het heel eng.
0: Oh. Stelletje watjes bij elkaar. Oh. We moeten gewoon meer op tafel slaan en zeggen we betalen gewoon de helft. We betalen de helft van die prijs. Wat vind je daarvan?
1: Ja, en, dan, ja. En zo'n pokerface opzetten.
0: Ja, nee, pokerface. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja. Mij is dat nog nooit gelukt.
1: Mij ook niet.
0: Maar misschien zit je te luisteren en denk je van nou, ik had laatst iets dat ik zag op de rommelmarkt bijvoorbeeld in de Kringloop. Of ja, inderdaad, misschien dat je een nieuwe koelkast wilde kopen. Nadat je toch gelukt is om wat van de prijzen af te krijgen. Onderhandelen kun je leren. En kun jij het een beetje? Dat is de vraag vandaag. Je kunt meepraten via 088 850 51 52. Als je nu even appt of belt, dan horen we jou zo na het nieuws van 16:30. Tips zijn natuurlijk ook meer dan welkom. En Lotte, jij gaat zo het nieuws vertellen. Maar kun je alvast een tipje van de sluier oplichten wat erin zit?
2: Ja, je hoorde het net al even. Ik heb zo meteen goed nieuws over de giftige slang in Aalsmeer.
3: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor 99 euro.
4: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Hey Remon!
11: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Hey Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
16: Ik ben Jannie en ik kom uit de Weide Venne.
17: Ik ben Marianne en ik kom uit Zamenburg.
18: Thuis in heel
0: Het is 16:30 in Heerhugowaard is het 16 graden en dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij het dodelijke verkeersongeluk op de N307 bij Zwaag gisteravond is iemand aangehouden. Laat de politie vandaag weten. Het gaat om de bestuurder van de auto die botste met een vrachtwagen. De automobilist wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. In de auto zaten 4 mensen. 1 van hen overleed door het ongeluk. De andere 3 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De gemeente Amsterdam verbiedt een pro-Palestina-demonstratie op de Dam vanavond. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegendemonstratie organiseren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam. De gemeente laat weten dat de twee groepen samen een te hoog risico vormen voor de verstoring van de openbare orde. Daarom moet de tegendemonstratie uitwijken naar de Oude Turfmarkt, even verderop. De organisatie probeert dit besluit nog tegen te houden met een kort geding. Daarover doet de rechter vandaag nog uitspraak. Een man van 19 is veroordeeld tot jeugddetentie en een werkstraf voor het uitlokken van een poging tot zware mishandeling van Tamara Elbas. Gebeurde 2 jaar terug, vlakbij haar huis in Amsterdam-Zuid. De man benaderde anderen via Snapchat om de realityster te mishandelen. Hij krijgt 3 dagen jeugddetentie en 180 uur werkstraf. En daarnaast moet hij Elbas bijna €6.000 schadevergoeding betalen. De 2 uitvoerders zijn begin dit jaar al veroordeeld. Een andere betrokkene kreeg vorig jaar al ruim 1,5 jaar cel voor zijn bijdrage. En Aalsmeer kan opgelucht ademhalen. Midden op straat is namelijk het kadaver van een giftige adder aangetroffen.
1: Aha!
2: Een straat verderop werd dit weekend een levend exemplaar gezien. Behoorlijk aannemelijk dat het dus om dezelfde slang zal gaan. Deze asbestadders komen normaal niet voor in Nederland, maar liften soms mee met bijvoorbeeld vrachtwagens. Ze zijn giftig. Van een beet van zo'n slang kan je ziek worden, maar het kan ook dodelijk zijn. Het feit dat er zo'n slang rondglibberde maakte veel los in de buurt daar. Bewoners maakten zich zorgen om hun kinderen, huisdieren en ook om henzelf.
6: Ja, dat begrijp ik wel. Ik zou daar ook niet echt blij van worden als ik hoorde dat er een giftige asbestadder bij mij in de straat rondglibberde.
2: Nee, dat lijkt me ook helemaal niet prettig.
6: Nee. Nou goed, het is goed nieuws voor de bewoners daar.
2: En minder goed nieuws voor de
6: minder
2: slang.
6: Minder goed nieuws voor de asbestadder zelf. Ja. Nou, rip.
2: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
6: Dankjewel. Wij gaan verder met het weer. Dat krijgen we van Jan Visser.
18: Het is bewolkt vanmiddag en van tijd tot tijd valt regen en motregen. Later in de middag en aan het begin van de avond krijgt de regen een wat intensiever karakter. De wind is langs de kust hard, windkracht 7 uit het zuidwesten. Boven land staat een vrij krachtige wind en op het IJsselmeer is de wind krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op maximaal zo'n 17 tot 18 graden vanmiddag. Morgen ziet er wat vriendelijker uit. Op een enkele bui na blijft het droog, er is geregeld zon en de wind is wat minder sterk. Het wordt maximaal zo'n 18 graden.
6: Van het weer gaan wij naar de verkeerssituatie in Noord-Holland. Het is behoorlijk druk aan het worden. 12 files staan er. Ik noem even de langste daarvan. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en Beverwijk Oost. Daar een file van 17 kilometer. Die zorgt voor een kwartier vertraging. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk heb je een vertraging van bijna een half uur tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost. En dan nog een langere file op de N208. Dat is van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de aansluiting met die A22, waar dus ook file staat. Daar heb je ruim een half uur vertraging.

0: bij NH met Stepping Out. Ik draai hem eigenlijk speciaal voor jou, Irene. Maar jij vindt het wel mooi, hè?
1: Ja, leuk.
0: Ja, het is ook een mooi nummer van Joe.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Kun jij een beetje onderhandelen? Dat is de vraag die wij vandaag op tafel gooien. Nu we de onderhandelingen zien in Den Haag. Daar zijn ze natuurlijk best wel gehaaid in het onderhandelen. En ook snoeihard soms. Ik ben er persoonlijk heel slecht in. Maar eigenlijk is dat wel jammer. Want in het dagelijks leven is onderhandelen toch wel een kwaliteit die je veel verder kan brengen. Bijvoorbeeld als je een nieuwe auto wil kopen of een tweedehands auto en probeert iets van die prijs af te krijgen. Maar het kan ook al in het klein zijn als je bijvoorbeeld naar Koningsdag gaat en je ziet een hartstikke leuk jurkje en je denkt, nou, die wil ik hebben, maar ja, om daar nou 50 euro voor te betalen op Koningsdag? Nee. Wij vragen dus vandaag, kun je een beetje onderhandelen? En daar kun je over meepraten via 088-850-51-52. Irene, jij hebt heel veel op rommelmarkten gestaan.
3: Ja, en op de Eihallen heel veel, in Amsterdam-Noord.
0: Ja, dus er gingen mensen met jou onderhandelen.
3: Ja, maar dat vond ik altijd wel echt heel erg grappig. Want dan had ik al allerlei prolaria voor een euro. Ik denk, ach, doe dat niet te moeilijk over. Maar dan komen mensen, mag het voor 50 cent?
0: Oh, toch nog wat eraf halen.
3: Ja, dan zei ik altijd, voor 50 cent kun je naar de wc. Vond ik altijd wel, ik denk, dat was mijn standaard opmerking. En Patricia, mensen komen durven. Het is gewoon echt durven. Dus dan
0: dat
3: heb
0: is
3: je iets wat echt veel waard is. Je mooiste stuk, 25 euro. Dan komt gewoon iemand aan die zegt, mag 1 euro?
0: Ja.
3: Nou, wat denk je zelf?
0: Ja, dat heb ik wel eens op die bekende website. Ik geloof dat ik de naam niet mag noemen, maar het begint met een V en het eindigt op Intet.
3: Oh ja, die wand.
0: Ja, en daar zet ik dan wel eens wat oude kleren op of laarzen die ik nooit meer draag.
3: Ja, dan mag je er 40% van afbieden, toch?
0: Ja, maar daar gaan mensen ook gewoon tot de bodem. Dus dan zet je er iets op voor 30 euro, wat nieuw is, bij wijze van spreken, met de prijskaartje er nog aan voor 60 euro. En dan zeggen ze, is 5 euro ook oké? Okay? Dan denk ik, ja, nee, dat is dus niet oké. Okay. Dan is het jammer.
3: Maar dat is volgens mij de truc, je moet gewoon hoog inzetten.
0: Ja.
3: Dus als jij zegt kost 100, dan is zij blij als je het voor je mee moet nemen.
0: Dat is het geheim. Nou, praat lekker mee met ons, stuur ons een appje of bel ons even. Martijn die appt ons, vreselijk dat onderhandelen. Wij zijn op zoek naar een woning en worden steeds overboden. Wat zou het fijn zijn als er gewoon redelijke vaste prijzen zouden zijn? Ja, dat is zeker waar, ja. Maar goed, een auto kopen, dat is ook zo'n moment. Ik heb het gevoel als ik die showroom binnenkom dat ze me gelijk bekijken, inschatten en denken, die vrouw weet niks van auto's, we kunnen er €1000 bovenop gooien. Gaan eens horen of dat zo is van Simon Kapinski. Die is autoadviseur. En dat wil zeggen dat hij mensen helpt als een soort tussenpersoon bij het kiezen van de auto. Vervolgens controleert hij of die auto oké is. En dan kan hij ook meteen over de prijzen onderhandelen. Goedemiddag, Simon.
4: Hi, hallo. Goeiedag, Irene en Patricia.
0: Hi. Ja, klopt dat een beetje, mijn beeld? Dat ik binnenkom en dat zal gelijk snappen, oh, die heeft er geen verstand van, er kan wel wat geld bij?
4: Ja, nou, ik denk dat het een beetje afhankelijk is waar je komt. Ik denk dat dat met alles zo is. Je hebt goede bedrijven ertussen en je hebt wat minder goede bedrijven ertussen. Ja. En ja, vaak helpt het om een BOVAG bijvoorbeeld bedrijf te hebben waar soort vangnetten zijn. Dat als ik als consument het gevoel heb van hé, dat gaat niet goed of ik kom niet verder met het bedrijf.
0: Ja.
4: Ja, maar dat zijn achteraf zaken. Ik probeer toch altijd vooraf de dingen goed geregeld te hebben. Want ja, achteraf is altijd zo'n kopijn energie en niet iedereen is daar gediend van. Dus ik zeker niet. Dus,
0: nee, inderdaad. Maar hoe is dat? Beginnen dealers al te zweten als ze jou weer binnen zien lopen?
4: Ja, er zijn bedrijven waar ik volgens mij iets minder welkom zou kunnen worden. Dat kan. Ik heb vaak wel een lijstje. Ik kijk naar een auto, hoe staat die erbij? Wat kun je verwachten? Wat is de historie? Wat doet het technisch? En ja, dat gaat natuurlijk veel dieper. En dat grenst aan wat een monteur bijvoorbeeld zou doen, maar ook een verkoper bij taxeren. Dus
0: ja,
4: dat gaat heel ver. Maar kijk, als consument zijn er natuurlijk wel altijd dingen waar je zelf mee kan beginnen. En ja, je moet gewoon slim zijn. Ik denk dat er heel veel tools zijn.
0: Ja.
4: En een menselijk karakter ook opzoeken. En dat je een bedrijf hebt waar je je welkom voelt. Dat is ook belangrijk.
3: Maar het maakt dus eigenlijk niks uit, zeg jij, of je verstand hebt van auto's. Want dat idee heb ik vaak. Want dan komen er een paar van die termen over, weet ik veel, V-snaar, startmotor, bla bla.
4: Ja.
3: Maar je kan dus nog goed onderhandelen, ondanks dat je geen kennis van zo'n auto hebt.
4: Ja, ik denk het wel. Dat hangt een beetje ook van het bedrijf af. Kijk, bij een boven aangesloten bedrijf heb je natuurlijk meer zekerheden. En ga je ervan uit dat het

0: gedeelte op de minimumnorm, wat een APK is. De BOVAG-norm, wat is garantie klaarmaken.
1: Ja.
0: Maar wat je ziet is inderdaad dat je een aantal aspecten hebt, optisch, technisch.
1: Ja.
0: En daar praat je over. En dan kijk je één, wat kan? Je zal meer uit het goed klaarmaken van een auto halen dan een kleine korting.
1: Ja, precies. Dus, heb jij een beetje een beeld, even tot slot hoor, van hoeveel korting je eigenlijk in principe zou kunnen krijgen bij zo'n autohandelaar?
0: Je kan wel een soort stelregel gebruiken. Kijk, autohandelaar, daar hangt ook weer een beetje vanaf. Wie is het? Is het een bedrijf op een punt of is het een BOVAG-bedrijf?
1: Ja.
0: Vaak hebben we toch een reklaarmaakkosten. Dus de APK-beurt, et cetera. Maar dat zijn vaak wel de prijzen of de zaken waar je misschien als korting kan bedingen.
1: En dat is een paar honderd euro?
0: Nou, nee, dat kan tegenwoordig tussen de 700 en 1000 euro zijn.
1: Oh, oké. Dus hoe doen we dat dan? Dan ga ik naar die dealer toe en zeg ik... Goh, wat een leuk bakkie heb je daar staan, die rode. Ik ga ervan uit dat er een goede motor in zit en dat alles het doet.
0: Ja.
1: Mag ik hem hebben zonder de rijklaarmaakkosten?
0: Nou, dat zou ik niet doen. Ik denk dat je als consument beter kan hebben dat hij goed klaargemaakt is. Maar die kosten, dat je dat dan weer niet hoeft te betalen. Dus dat hij dan BOVAG 12 maanden garantie heeft, APK-beurt, dingen die vervangen moeten worden. Nou, stel dat 700-800 euro is en dat je dat ook als korting meekrijgt. Dus dat die wel klaargemaakt wordt, de BOVAG-norm garantie heeft. En dat je 700-800 euro korting. Dat zou mogelijk kunnen zijn.
1: Oké, maar dan moet je dus wel inderdaad op een slimme manier onderhandelen.
0: Ja.
1: Nou, dankjewel dat je even bij ons een tipje van die sluier wilde oplichten, Simon.
0: Heel leuk. Okay. Succes daar.
1: Hoi, dankjewel.
0: Hoi.
1: Je hoorde Simon Kapinski en die is daar dus nogal bedreven in. Hoe is dat bij jou? Kun je ook een beetje onderhandelen? Of niet? Heb je een leuk voorbeeld misschien uit je eigen verleden? 088 850 51 52 is ons nummer.

0: Where is the love? Waar is die liefde gebleven? Je hoorde Timeless. Je luistert naar Vandaag de Dag hier bij NH. En we hebben het over onderhandelen. Kun jij dat een beetje? Afdingen, onderhandelen, afpingelen. Hoe je het ook wil noemen op de markt of bij de autohandelaar. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen en misschien ook wel tips. Aan de telefoon is Francis. Goedemiddag.
1: Hi.
0: Hallo. Hi. Vertel het eens. Ja, je had iets over je mams.
1: Ik vertel het verhaal net tegen iedereen.
0: Ja.
1: Jaren geleden ging ik een kurkvloer kopen.
0: Ja.
1: Hoor je me nog?
0: Ja, ik hoor je nog. Een beetje ver, nee. Maar je ging een kurkvloer kopen.
1: Oh, nou kind, ze hebben zo geonderhandeld dat het gratis gelegd werd. Oh. Het moest nog in die tijd gelakt worden allemaal.
0: Ach.
1: 3 keer werd het gelakt.
0: Nee.
1: Ze kreeg nog een koeler van kurk, waar je ijsblokjes in kon noemen.
0: Oh.
1: En dat werd ze ook nog voor je gezorgd met. Want ze kreeg ze een parasol voorbij de kerk.
0: Nee joh, wat geweldig. En wat heb je van jouw moeder geleerd op dat gebied? Hoe deed ze dat?
1: Ik nam het van erover. Het begon dolend. Maar mijn vader en mijn partner gingen echt winkel uit. Je
0: oh ja? Ja. Oh, grappig zeg. Ja, maar sommige mensen hebben er gewoon heel veel gevoel voor. Dat is gewoon zo. Heb jij dat wel een beetje meegekregen ook, Francis?
1: Ja, ik denk het wel. Maar
0: ja?
1: Ik sta tegen iedereen. Ik sta ook nog wel op rommelmarkten.
0: Ja.
1: En dan herken ik, als het uren kost, mag het voor 50 cent.
0: Altijd, hè?
1: Of 50 cent, dan mag het voor een dubbeltje.
0: Ja, ja. Ja, altijd minder. Ja.
1: Nou, ik gooi het nog liever in de gracht.
0: Ah ja, ja, ja, ja. Nee, ja. Maar ik krijg ook wel appjes binnen, Francis, van mensen die zeggen, ja, dat onderhandelen vind ik juist het leuke van de rommelmarkt of van Koningsdag. Altijd iets onder de prijs gaan zitten en kijken hoe ver je komt. Nou, leuk om van jou te horen, Francis. Mooi verhaal over de kurkvloer. Fijne middag nog. Hoi. Hey, Jelle die appt ons, dat vind ik ook wel een interessant, kan een interessant verhaal opleveren. Hij kan zeer goed onderhandelen. Die leerde dat al jong in Indonesië. Dat is ook wel bijzonder.
2: Oh ja, ja. Ja, in sommige landen moet je ook meer onderhandelen. Hè?
0: Ja, daar is het gewoon meer de cultuur bijvoorbeeld. Dat
2: ja,
0: kan ook.
2: En dan staan er ook helemaal geen prijzen bij op de markt. Hè?
0: Nee, en dan moet je maar kijken.
2: Ja,
0: kijk maar wat je wilt betalen.
2: Ik loop altijd weg dan.
0: Ja?
2: Ik wil een prijskaartje. Ik ben helemaal te gek van.
0: Vind ik ook altijd. Als ze ook met Koningsdag, als er niks bij staat, denk ik, ja, ze kunnen alles wel roepen.
2: Ja, precies.
0: Maar goed, we gaan nog even terug naar de auto's met Rinette. Goedemiddag, Rinette. Want jij hebt een fantastische oplossing, hè?
3: Ja, goedemiddag. Maar over die mevrouw net over die vloer. Mijn vriend werd ook een keer opgebeld voor iets. Van, dan wilden ze hem aansmeren. En toen zei hij, ik zit in de schuldsanering. Nou, toen waren ze snel weg. Ja, en toen dacht ik van, nou wat erg. Maar ik denk, laat ze maar denken.
0: Ja, ja, zo goeie. Is het. Ja. Maar die vriend van jou, dat is een hele handige man, begrijp ik. Ik weet niet of je Harry heet, maar het is een handige Harry. Als het gaat om auto's. En dat is eigenlijk jouw geheime wapen, begrijp ik. Want die gaat mee.
3: Ja, want toen ik mijn auto ging kopen, toen was ik al met hem hoor. Dus wat anders was ik waarschijnlijk alleen gegaan. Trouwens, hij had die auto gevonden op internet. Toen zei hij, kijk, zodoende heb ik hem ook gekocht. Dat kan doen.
0: Ja, want hij weet er veel van. En hij kijkt dus onder de motorkap. En dat helpt natuurlijk, hè, als je zo'n man mee hebt die er veel vanaf weet.
3: Ja, dat echt onder de motorkap. Luistert ook naar de motor. Hij weet ook, als je schakelt, of dat allemaal goed zit. Hij vraagt naar de distributieriem.
0: Ja.
3: En als ik alleen was geweest, had ik dat niet gevraagd. En je moest toen vervangen. Of tenminste, hebben ze in ieder geval gedaan. Nou ja, meer van dat soort dingen. En hij kruipt er pas en te onpas onder de motorkap.
0: Oh, wat goed, hè. En nu zei je net iets heel liefs tegen mij. Want ik sprak je even voordat je op de zender kwam. Want dan zei je, misschien wil je dat ook wel voor andere mensen doen.
3: Nou ja, ik vind het echt leuk. Want toen een keer met een vriendin zei ik het ook. Maar toen had ze al een auto gekocht. Maar zei ik ook van, goh, had hem mee laten gaan.
0: Ja.
3: En hij vindt het ook leuk. Hij vindt auto's echt leuk.
0: Okay,
3: ik moet nu zeggen, hij is ook nu in Friesland City bij een vriend die een autobedrijf heeft.
0: Oh, ja.
3: En zijn auto moest wat met zijn auto gebeuren.
0: Oh, ja.
3: Dan sprak ik hem vanmorgen. Toen zei hij, nou, vergeleken bij hem weet ik niks.
0: Oh ja, oké. Maar goed, hij weet er genoeg vanaf om mee te gaan met mensen. Dus als er mensen zitten te luisteren, die denken in de buurt van Hoofddorp, geloof ik, hè?
3: Nee, Schagen.
0: Of van Schagen. Oh, van Schagen in de buurt. Dan, dan kunnen ze misschien via ons jouw man vragen om mee te gaan. Dat vind ik super lief, Rinette.
3: Oké. Okay.
0: Dankjewel.
3: Hij vervangt ook, als hij voordat zijn auto gekeurd moet, vervangt hij ook de, hoe heet die dingen? Weet ik veel.
0: Ja,
3: ik weet
0: de bougies of zo.
3: Nee, maar als er iets nieuws in moet, hij een nieuwe accu, weet ik wat, al die dingen. Hij stopt het er zelf in.
0: Fantastisch.
3: En meestal komt de auto door de keuring. Want er hoeft niks aan te gebeuren, want dat heeft hij allemaal zelf gedaan.
0: Perfect. Rinette, dankjewel. Ja. We gaan nog even verder met Christa. Die had ook nog iets te melden. Goedemiddag, Christa.
4: Ja, goedemiddag hoor.
0: Vertel eens even.
4: Nou, kijk, het is altijd leuk met onderhandelen natuurlijk. Maar ik was er niet voor weggelegd. En mijn nicht die wou een ijskast en een magnetron. Ik zeg, nou, dan gaan we naar BCC en dan gaan we naar de Mediamarkt. En dan gaan we kijken. Maar bij de eerste dat we bij de Mediamarkt waren, toen zei ik tegen die man, ik zeg, magnetron en een ijskast. En ik zeg, wat gaat er vanaf dan?
0: Ja.
4: En toen zegt hij, de verpakking.
0: Dat is het gemeen. Dat is niet de bedoeling. Ik vind het wel een hele goede grap, Christa. Leuk. Is het uiteindelijk nog gelukt om er iets af te krijgen? Of was dit het gewoon?
4: Ik denk dat de Mediamarkt, daar ga ik niet zo graag meer naar binnen. Laat ik het zo zeggen.
0: Ik snap je.
4: Doei.
0: Fijne middag. Hoi, hoi. Ja, onderhandelen kun je leren, maar het helemaal afkappen, dat is ook een vak natuurlijk.
2: Zeker.
0: En dat doe je zo.

0: Paul Simon hier bij NHM vandaag de dag. Kodachrome hoorde je. En straks na het nieuws van 5 uur, dan horen we wat we nou toch aan moeten met al die ongelezen boeken in onze overvolle boekenkasten.
1: Tekst en uitleg.
2: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Damterdamloop hebben we 2 Zaanse vergeetmeliedjes.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubelstoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60-222.
6: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
7: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
7: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
9: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Floris en ik kom uit De Pijp in Amsterdam.
11: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
12: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam.
13: Hallo, ik ben Frederike en ik kom uit Horen.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij het dodelijke verkeersongeluk in Zwaag gisteravond is iemand aangehouden. Het gaat om de bestuurder van een auto die botste met een vrachtwagen. Een van de 4 inzittenden van de auto overleed door het ongeluk. De kustwacht is vanmiddag uitgerukt voor een vermiste zeiljacht op de Waddenzee. Daarop zou een man van 63 zitten waar al een paar dagen geen contact meer mee zou zijn geweest. De zoekactie vanmiddag heeft niks opgeleverd. En bewoners van Aalsmeer kunnen opgelucht ademhalen. Er is namelijk een dode giftige adder gevonden. Precies zo een als een paar dagen terug nog door de wijk glibberde. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Nou, het is behoorlijk druk. Er staan 14 files. Ik noem even de langste daarvan. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10, heb je kwartier vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen, 24 minuten. En dan nog een wat langere file op de provinciale weg, de N202 van Amsterdam naar IJmuiden, tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22, een kwartier op onthoud heb je daar.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey, Raymond!
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Vandaag de dag
9: met Patricia Nagelke.

0: The Love Train hoorde je van de OJ's. Wat een heerlijk nummer is dat toch. Het is bijna 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn nog tot 7:00 bij jullie. En dat vinden we heel gezellig. Maar we gaan het ook nog allemaal leuke dingen doen.
2: Zeker.
0: We
2: spelen het spel Wie Wat Waar met de allertofste prijzen.
0: Ja, zo is het.
2: Prachtige... Zal ik hem even omhoog?
0: Ja, hou maar eens even omhoog. Kun je erbij? Ja,
2: ik kan erbij. Kijk.
0: Oh, die geweldige koeltas. Ja,
2: heel mooi.
0: Kun je weer winnen.
2: Hey, en Milton komt ook langs van de sport. Hij heeft een verhaal over Tijani Bestati. Dat is
0: die.
2: Ja, je kent hem niet.
0: Nee, ik ken hem niet.
2: Hij heeft wel een prestatie geleverd. Het is een kickbokser die sinds een jaar MMA-vechter is. Dat staat voor Mixed Martial Arts. En we horen straks wat het verschil is tussen die sporten.
0: Oké, nou dat straks dus met Milton. Maar nu eerst die volle boekenkast in je huis. En wat we daarna toch mee aan moeten. Want het staat natuurlijk prachtig, zo'n kast. Maar eerlijk is eerlijk, hoeveel van die boeken heb je nu eigenlijk echt gelezen? Vandaag is het Nationale Ongelezen Boekendag. Met dit jaar als thema het boek als decor. Boekhandels en bibliotheken in het hele land grijpen deze dag aan om de ongelezen pareltjes een nieuw leven in te blazen. En Bas Jacobs, die is van Ongelezen Boekenclub. En ik zeg een heel goedemiddag, Bas.
3: Hi.
0: Hallo. En jij bent op dit moment druk bezig met opbouwen. Waar ben je en wat ga je doen? Daar?
3: Ja, als je wat gerommel hoort, wij staan hier bij de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, waar wij vanavond een evenement organiseren, het decor heet het, rondom hetzelfde thema, het boek als decor. Onze evenementen zijn altijd, die bevinden zich ergens op het snijvlak tussen theater, literatuur, muziek, kunst, vormgeving. Dus ook vanavond hebben we een socioloog, Gieselinde Kuipers, die geeft een lezing. Over hetzelfde thema, maar er is ook muziek. Nieuw Amsterdam Spel, we hebben Wacht Leemon van de Warme Winkel. We hebben studenten master boekwetenschap die meedoen. En dat wordt een soort eclectisch geheel.
0: Ja. Van alles en nog wat dus. Muziek, theater, lezingen, allemaal over boeken. En dan is het thema het boek als decor. En gaat het dan over wat ik net zei, die overvolle boekenkasten die mensen in huis hebben die wel heel leuk staan, maar die misschien helemaal niet eens gelezen zijn?
3: Ja, ook. We hebben onder andere dit jaar een fotowedstrijd om de mooiste boekenkasten van Nederland te vinden. Kijk, sinds corona zijn heel veel mensen natuurlijk aan het videovergaderen geslagen. En die hebben heel vaak of een eigen boekenkast op de achtergrond, of maar zelfs vaak ook een virtuele boekenkast op de achtergrond.
0: Oh ja, ja, dat heb ik ook wel eens gezien. Ja. Toen zei ik, oh, wat heb jij veel boeken? En toen keek die persoon me echt zo aan van, sukkel.
3: De winnaar van de fotowedstrijd, die gaan wij voor iedereen in heel Nederland ter beschikking stellen, dat iedereen kan videovergaderen met de allermooiste boekenkast van Nederland.
0: Leuk.
3: Want ook al die ongelezen boeken stralen natuurlijk op je af.
0: Ja. Ja, dat is het natuurlijk een beetje. Hè? Vroeger was het vrij normaal dat je kasten vol met boeken in je huis had. En als je dan ergens binnenkwam, dan keek je toch altijd gelijk even van wat leest men hier? Dat zegt toch wel wat over wie je bent, toch?
3: Ja, maar je ziet wel dat de status van een boek wel echt af aan het nemen is. Ik bedoel, 5 jaar geleden moest je echt wel, zoals weet ik veel, de hele Russische bibliotheek in huis hebben om geen gezichtsverlies te leiden. En dat is toch niet meer zo.
0: Nee.
3: Terwijl de status van het ongelezen boek, zeg maar, dus bijvoorbeeld bij de videovergadering en zo, die is wel gebleven. Zeg maar, het is helemaal niet relevant of die überhaupt gelezen hebben of niet.
0: Nee.
3: En vanavond komt Gieselinde Kuipers, socioloog. En zij, binnen de sociologie is wel interessant, is het aantal boeken bijvoorbeeld je ouders vroeger in huis hadden een indicator voor je succes van je maatschappelijke carrière later.
0: Oh, is dat zo? Maar is dat echt zo? Is dat bewezen?
3: Ja, dat is, binnen de sociologie is dat een indicator. Maar dan vraag ik, kijk, hoeveel boeken heb je in huis, hoeveel boeken hadden je ouders in huis?
0: En dat,
3: wordt gekoppeld aan onder andere het taalgebruik wat thuis gehanteerd wordt en zo.
0: Ja,
3: maar
0: ja,
3: ook je economische zekerheid later.
0: Oh, wat interessant. En hoe was die boekenkast voor jouw ouders, Bas?
3: Zeer minimaal.
0: Oh ja? Oh, wat grappig. Dus, en nu zit je zelf dus wel in het boekenvak. Dus je hebt je daar toch wel opgewerkt, zeg maar.
3: Ja, of neergewerkt, dat kan ook.
0: Het is maar net hoe je het bekijkt, inderdaad.
3: Ja,
0: dat is ook zo. Hey, en die dag van het ongelezen boek, waar is die precies voor bedoeld? Want kijk, dat je boeken in je huis hebt die je niet leest, ja, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Maar wat willen jullie op deze dag vooral bereiken eigenlijk?
3: Nou, ons doel is zeker niet om iedereen aan het lezen te krijgen, maar we willen gewoon een beeld van onze tijd schetsen. Dus wij nemen de situatie gewoon zoals die is. Daar proberen we ons toe te verhouden. En ik denk wel, als je de tijdsgeest helemaal wilt vangen, dan moet je niet alleen richten op alles wat in de spotlight staat, maar ook kijken wat alles wat genegeerd wordt.
0: Ah, ja.
3: En pas op die manier kom je tot een compleet beeld.
0: Ja, ja, dat is misschien ook inderdaad om mensen een beetje uit de bubbel te halen. Dat je ook eens wat anders leest dan wat je toch altijd al las. bijvoorbeeld.
3: Ja, maar dan ga je al vanuit dat ze het gaan lezen.
0: Ja. En die hoop heb je opgegeven, Bas?
3: Nee, helemaal niet. Nee, maar dat kan, maar dat hoeft niet. Hè. Ik bedoel, niks moet.
0: Nee, oké, goed. Nou, er is dus van alles te doen vandaag. Vanavond dan bij de Koninklijke Academie voor Wetenschappen. Daar ben jij nu om alvast wat op te bouwen. En je vertelde net al dat jullie op zoek gaan naar de mooiste boekenkast van Nederland. Kunnen wij daar nog aan meedoen? Want ik heb toevallig een hele mooie boekenmolen. Telt dat ook?
3: Ja, nee, alle foto's tot en met aanstaande zaterdag kun je inzenden wat je wil. Dus
0: naar?
3: info@ongelezenboekenclub.nl of je kijkt bij Instagram @ongelezenboekenclub.
0: Ja.
3: Dus stuur het op en volgende week dan wordt de winnaar bekendgemaakt.
0: Oh, dat is leuk. Ja, dat is heel leuk. Goed, dus opsturen die foto's naar info@ongelezenboekenclub.nl of even kijken op de site. Dankjewel, Bas, en heel veel plezier vanavond.
3: Dank je.

0: van Shakira. Samen met Burna Boy. Wat een enorm succes. Het WK is natuurlijk al lang afgelopen waar ze het voor hadden geschreven. Maar nog altijd staan ze hier in Nederland. En ongetwijfeld in heel veel andere landen ook op nummer 1.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder ook met de sport, maar nu eens niet met voetbal. Want Milton die wil het graag hebben over vechtsport. Nou, vertel Milton waarom.
2: Ja, dat heeft te maken met Dijani Bestati. Dat is een Amsterdammer. Hij volgt jarenlang als kickbokser voor Glory. En dat is echt wel de grootste kickboxorganisatie van Europa. Maar hij besloot een jaar geleden toch over te stappen naar het Mixed Martial Arts.
0: Ja, ja, de MMA. Helemaal vol. Ja, maar wat is het precies? Kun je dat eens uitleggen? Een soort combinatie toch van alles?
2: Ja, exact. Ja, dat is MMA. Om het even kort te zeggen, is een vechtsport die eigenlijk verschillende disciplines van de andere vechtsporten combineert. Hierbij kan je denken aan judo of jiu-jitsu, kung fu, maar ook aan kickboksen. En vooral die combinatie, dat maakt het wel interessant voor kickboksers om die stap te maken.
0: Ja.
2: Want zeker Bestati, die was wel klaar met het kickboksen aan zich. En die wilde dus eigenlijk, zoals hij het noemde, een nieuwe prikkel zoeken.
0: Ja, maar moet je dan niet eerst jarenlang judo of kung fu gedaan hebben? Want dat kun je toch niet zomaar?
2: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk het belangrijkste is dat je kan slaan. Dus kickboksen, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Maar ook dat als je dan op een gegeven moment naar de grond wordt gewerkt door je tegenstander, is het ook goed dat als je dan in een... Want worstelen is ook nog een heel belangrijk, essentieel deel van het mixed martial arts.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk gaat het vooral om het boksen, kickboksen, maar ook om het worstelen. En het worstelen, dat moet je wel snel onder de knie kunnen krijgen, lijkt me. Zeker als je gewoon al vechtsporter aan zich bent, dan moet dat niet zo heel moeilijk zijn. Maar ik snap wel dat jij zegt dat het niet zo heel makkelijk gaat.
0: Nee, nee, dat lijkt mij ook. Maar het is eigenlijk een wat fysiekere sport dan het kickboksen. Hè? Met dat worstelen en zo, je zit meer eigenlijk aan elkaar en om elkaar heen.
2: Ja, precies, precies. En Bestati, die heb ik ook gesproken. En hij gaf ook aan dat hij veel harder trainde dan die al die jaren daarvoor dat hij met kickboks deed. Dit was echt een heel ander soort training ook die hij nu aan het doen is.
0: Ja, en hoe gaat het? Hoe doet hij het?
2: Nou, je zou dus verwachten dat hij best wel moeite heeft met die overstap naar het MMA. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Het gaat niet onverdienstelijk, want al zijn eerste 3 partijen heeft hij al gewonnen. En nou, die overstap vanuit Glory, dus die kickboxorganisatie, die ontstond vooral uit onvrede. Want hij merkte dat er weinig doorgroeimogelijkheden waren bij de vechtsportorganisatie. En hij vond het kickboksen ook niet meer leuk. Dus zoals ik al net aangaf, hij zocht eigenlijk gewoon die nieuwe prikkel. En die vond hij dus in het MMA.
0: Ja, en is dat een grote tak van sport in Nederland eigenlijk, MMA?
2: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Het wordt wel steeds bekender in Nederland. Opvallend is wel dat wereldwijd MMA juist weer groter is en het kickboksen kleiner. Maar je kan in Nederland wel zeggen dat het juist andersom is. Denk maar aan bijvoorbeeld een Badr Hari of Rico Verhoeven of Peter Aerts lange geleden. Dat zijn echt wel grootheden en uiteindelijk BN'ers geworden door het kickboksen. Of Remy Bojanski ben ik dan nog vergeten om maar een voorbeeld te noemen. Dat zijn echt allemaal van die kickboksers. Maar die zijn allemaal hartstikke beroemd geworden. Maar ja, het is nu ook wel opvallend dat de laatste tijd steeds meer vechters vanuit het kickboksen nu de overgang maken naar het MMA. En dat zal ook wel deels te maken hebben met die aantrekkingskracht vanuit Amerika. Want zeker in Amerika is het echt gigantisch.
0: Ja.
2: En een van die bekendere vechters die de overstap ook heeft gemaakt is Levi Richters. Die heb ik toevallig vandaag gesproken. Ja, en dat zorgt er ook wel voor dat er meer naamsbekendheid is voor de sport. En daar kan Bestati en ook anderen natuurlijk ook wel weer van profiteren.
0: Ja, en heeft hij dan ook al een soort stappenplan gemaakt? Van daar wil ik naartoe, dit wil ik gaan doen, bereiken?
2: Ja, nou, hij is nu nog maar een jaar bezig, maar hij heeft ook alweer het volgende doel voor zichzelf gesteld. Dat is de UFC. Dat is de Ultimate Fight Championship. Dat is een beetje vergelijkbaar met het Champions League in het voetbal. Dat is echt het hoogst haalbare wat je kan halen in het MMA. Een beetje het beloofde land. Al is het niet heel erg makkelijk om in te stappen, heb ik begrepen. Want je kan eigenlijk het makkelijkste zou zijn via een kwalificatietoernooi. En dat organiseren ze meerdere keren per jaar. En via het kwalificatietoernooi zou je dan uitgenodigd moeten worden om deel te nemen aan die UFC. Ja, en dat is echt wel een doel wat hij binnen nu en een jaar wil bereiken. Dus dat zijn grote ambities. Maar als ik hem zo hoorde, is hij echt wel vastberaden om dat te bereiken.
0: En gaat daar dan ook veel meer geld in om? Want dat kan ik me wel voorstellen als dat in Amerika zo groot is, dat daar ook gewoon veel meer geld te verdienen is.
2: Ja, daar gaan we echt wel miljoenen dollars in om.
0: Okay.
2: Zeker. Zeker in de UFC. Dat is echt wel. Ja, het is niet te vergelijkbaar met vorig jaar op een gegeven moment dat je die bokspartij tegen Jake Paul en Mike Tyson.
0: Ja. Ja.
2: Nou, dat was echt tientallen miljoenen.
0: Ja.
2: En zoveel zal het niet zijn. Maar het is wel. Ja, het is echt niet te vergelijken met het kickboksen of andere vechtsporten in Nederland.
0: Nee, precies.
2: Dat is een schril contrast. Ja.
0: Ja, dus dat geeft wel een extra motivatie, denk ik, voor deze Amsterdamse vechter. Het interview dat je met hem hebt gedaan, dat staat ook al bij ons op de site, begrijp ik. Dus kijk even op nhnieuws.nl als je er meer van wil weten. Dankjewel, Milton.
1: Vandaag de dag.

0: The Orchestral Maneuvers in the Dark hoorde je met So In Love. Je bent bij NH. We hebben vandaag de dag en straks dan spelen wij weer het spel. Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik? Ik zou zeggen, doe vooral een keertje mee. Dat vinden we heel erg leuk. Ik denk, is het leuk misschien, Irene, om het weer eens wat nieuws te bedenken, dat mensen alvast een appje mogen sturen als ze mee willen doen.
1: Oh, en dat
0: ze
1: dan, lijkt me helemaal prima.
0: Ja, dat ze dan het codewoord koeltas bijvoorbeeld even opsturen. Want dat is de prijs die je kan winnen natuurlijk.
1: Ja, helemaal goed. Dan ga ik ze bellen als ze mij een appje sturen.
0: Juist. Dat helemaal is misschien goed. Wel leuk. Ja. Oké, nou, dus app ons even. 088-850-51-52 kun je nu alvast aanmelden om mee te spelen met het spel Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik. Dat spelen we na het nieuws van 5:30. En Lotte, wat zit daarin?
2: De rechter heeft net de uitspraak gedaan in het kort geding over een verbod op een pro-Palestina-demonstratie vanavond op de Dam in Amsterdam. Praat je zo even bij.
3: Hey, Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Ik ben Irma en ik kom uit het multiculturele Amstelveen.
15: Ik ben Melissa en ik kom uit Alkmaar.
16: Ik ben Xander en ik kom uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Zes is het inmiddels, in Zandvoort is het 16 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ook de rechter verbiedt de pro-Palestina-demonstratie op de Dam in Amsterdam vanavond. Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegendemonstratie organiseren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam. De gemeente verbood dat al eerder vandaag, omdat ze vinden dat de twee groepen samen een te hoog risico vormen voor de verstoring van de openbare orde. Amsterdam-Palestina-coalitie probeert het besluit tegen te houden met een kort geding, maar de rechter geeft de gemeente nu dus gelijk. De tegendemonstratie moet uitwijken naar de oude turfmarkt, een paar honderd meter verderop. Bij het dodelijke verkeersongeluk op de N307 bij Zwaag gisteravond is iemand aangehouden, laat de politie vandaag weten. Het gaat om de bestuurder van de auto die botste met een vrachtwagen. De automobilist wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. In de auto zaten 4 mensen. 1 van hen overleed door het ongeluk. De 3 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Een man van 19 is veroordeeld tot jeugddetentie en een werkstraf voor het uitlokken van een poging tot zware mishandeling van Tamara Elbas. Gebeurde 2 jaar terug, vlakbij haar huis in Amsterdam-Zuid. De man benaderde anderen via Snapchat om de realityster te mishandelen. Hij krijgt 3 dagen jeugddetentie en 180 uur werkstraf en daarnaast moet hij Elbas bijna €6.000 schadevergoeding betalen. De 2 uitvoerders zijn begin dit jaar al veroordeeld. Een andere betrokkenen kreeg vorig jaar ruim 1,5 jaar cel opgelegd voor zijn bijdrage. En Aalsmeer kan opgelucht ademhalen. Midden op straat is namelijk het kadaver van een giftige adder aangetroffen. Een straat verderop werd dit weekend een levend exemplaar gezien. Behoorlijk aannemelijk dus dat het om dezelfde slang gaat. Deze asbestadders komen normaal niet voor in Nederland, maar liften soms mee met bijvoorbeeld vrachtwagens. Ze zijn giftig. Van een beet van zo'n slang kan je ziek worden, maar het kan ook dodelijk zijn. Het feit dat er zo'n slang rondglibberde maakte veel los in de buurt. Bewoners maakten zich zorgen om hun kinderen, huisdieren en ook om zichzelf. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
18: Ja, daar vind je ook de beelden van die slang, als je nog even wil kijken hoe die eruit zag in levende en in overleden versie.
2: Allebei, ja, inderdaad. Allebei te zien op de site.
18: Zo is het. Hey, dankjewel Lotte. Wij gaan verder met onze eigen weerman Jan Visser om eens even te horen wat voor weer we vanavond en de komende dagen krijgen. Jan, goedemiddag.
19: Patricia, goedemiddag.
18: Maar laten we eerst even terugkijken op het weer van deze dag. Hoe is het geweest eigenlijk? Ik heb het idee dat het wel een beetje wisselvallig was eigenlijk.
19: Ja, dat is een understatement, denk ik. Want,
18: ja, ik denk, ik zet het niet te dik aan. Want nee, dan ga jij nee, zeggen, nee. Nou, dat valt nee, wel mee.
19: Nee, nee, het is, het begon nog droog vanochtend op de meeste plaatsen. Vanmiddag begon het af en toe wat licht te regenen en te motregenen. Maar het koufront, dat zat er ook wel een beetje aan te komen. Dat werd sterk geactiveerd. En de laatste uren heeft het echt fors geregend in de provincie. Medeblik 13 mm, Zaandam 15... Oterleek 18, Purmerend 19 en Hensbroek 24 en Berkhout 16 mm. In de Noordkop en op Texel veel minder, in het Gooi ook. Maar daar moet de regen nog echt goed doorkomen. Maar het kwam af en toe echt met bakken naar beneden.
18: Ja.
19: In Purmerend 14 mm in een uur tijd. Of in een half uur tijd, zeg maar.
18: Dus zo, dat is echt wel, tropisch. Ja.
19: En het werd niet warmer dan 17 tot 18 graden. Dus ook een lage temperatuur. Veel wind ook aan de kust. Die is nu wel wat afgenomen. En dus vanavond wordt het wel wat rustiger. Maar er kunnen nog steeds wel buien vallen vanavond. Pas laat in de avond, in de komende nacht, dan wordt het geleidelijk aan op een enkele bui na meest droog. En vanmorgen ziet het er dan weer wat gunstiger uit. Het blijft vrijwel overal droog. Misschien in de ochtend nog een verspreide bui. Verder geregeld zon en een temperatuur van 18 tot 19 graden. Bij een matige en aan de kust af en toe een krachtige wind uit het zuidwesten. Ook op het IJsselmeer.
18: Ja, maar dat klinkt toch wel wat aangenamer dan vandaag eigenlijk.
19: Ja, dat mag je stellen. Ja. Nou, in het weekend dan komt een volgend lage drukgebied zuid van IJsland langs. En de fronten daarvan bereiken ons later op zaterdag en deels ook zondag. Ze strekken zich evenwijdig aan de hoogtestroming uit, dus westen-oost. En dat betekent ook dat de fronten wat gaan stagneren. Voor zaterdag betekent dat in eerste instantie nog droog weer, met af en toe ook al wat zon, niet al te veel hoor. Maar in de middag en avond, dan is het toch overwegend bewolkt. Kan er af en toe regen en motregen vallen. En in de nacht naar zondag, zondagochtend, regent het waarschijnlijk wat harder door. En zondagmiddag klaart het dan weer op. Temperatuur zaterdag wel een graad of 20, maar ja, met al die bewolking. En dan zondag ietsje lager, maar dan dus in de middag wel wat zon.
18: Okay.
19: En dan volgende week, ja, daar hebben we het al een paar dagen over. Volgende week komt er een hoge drukgebied aan. Het is niet zo dat we nou helemaal opnieuw terugkomen in een hoge warme sferen of zo. Maar het wordt wel droog. Er is geregeld zon en een temperatuur van zo rond normaal. Omdat de wind toch de neiging heeft. De positie van het hoge drukgebied is daar debet aan. Om wat meer uit het noorden tot het noordoosten te waaien. Misschien later in de week wel wat hogere temperaturen. Maar dat valt nu nog niet helemaal goed te zeggen. Maar het accent ligt dus ook droog weer. Ja.
18: Ja, nou, ik hoop het heel erg. Want volgend weekend wil ik even een weekendje weg. En wel in Nederland gewoon. Met mijn moeder. En dan hoop ik heel erg dat het gewoon lekker weer is, Jan. Dus daar gaan we op koersen.
19: Ja, dat gaan we doen.
18: Dankjewel. Ja. Hey, alvast een fijne avond voor jou. We horen jou natuurlijk over een uurtje weer. En morgenochtend vroeg in de ontbijttafel. Maar voor nu fijne avond.
19: Ja, hetzelfde.
18: Dank je. Ja, dan kijken we ook nog even naar de situatie. Op de weg in Noord-Holland, hoe is die? Nou, drukker en drukker wordt het. Er staan inmiddels 23 files, dat meldt de ANWB. En ik noem even de meest bijzondere daarvan. Dat is op de A9 van Amstelveen richting Alkmaar, tussen Amstelveen Stadshart en knooppunt Velsen. Daar heb je 17 minuten vertraging. Op de A10 knooppunt Koenplein richting Amstel, tussen Amsterdam Bossenlommer en knooppunt Amstel. Bijna een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor het stukje A10 van knooppunt Amstel naar richting Koenplein, de andere kant op dus. En dan tussen de afritten Watergraafsmeer en Landsmeer.

0: ik ga straks wat hints geven. En dan is het de bedoeling dat jij hopelijk raadt wie of wat of waar ik vandaag ben. Als jij het goed hebt, dan win je sowieso iets heel leuks. Pakken we hem er allebei bij. Het is die enige koeltas van vandaag de dag.
1: En daar kan een hoop in, mensen.
0: Ja, en het grappige is, als je hem ziet, dan denk je, oh, het is eigenlijk een heel mooi, klein, handig koeltasje. Maar wij krijgen zoveel leuke reacties hierop van mensen die hem hebben ontvangen. Dat vind ik echt heel grappig. Van de week nog belde er iemand om te zeggen, toch, dat ze hem zo fantastisch vond. Omdat hij ook na gebruik kan hem in je handtas stoppen.
1: Dat, en daar passen gewoon boterhammetjes in. Zo. En een blikje. En
0: zes blikjes.
1: Alles zes blikjes, daar kan een hoop in, mensen.
0: Ja. Dus dat is een leuke prijs om te winnen. En als het nou zo is dat je meteen bij het begin, bij de allereerste hint die ik zo ga geven, al weet wat het is, dan win je daar ook nog eens een keer een prachtige zonnebril bij. En ik zal je vertellen, Jan Visser die had het dan net al over, dat het toch misschien na dit weekend wel weer aardig weer kon gaan worden.
1: Oh.
0: Sterker nog.
1: Hey.
0: De zon gaat verschijnen. Dus ik zou zeggen, speel lekker mee voor die koeltas. En als je mee wil spelen, nu al dat we jou bellen, dat is ook goed. Stuur dan even een appje met dat woord, het codewoord, koeltas. Dan gaan we jou bellen om mee te spelen. Moet je wel snel zijn, want we gaan nu de eerste hint geven. En je kan dus ook al gelijk nu meteen bellen. Waag gewoon een gokje. Pak die telefoon en bel het bekende nummer 088-850-51-52. En dan kom je misschien wel meteen in de uitzending. En dan ga ik eerst maar eens die hint geven. Wat dacht je ervan?
1: Dat lijkt me een fijn plan. Ik weet namelijk ook nog niet wat het is. Dus ik ga gewoon meespelen hier.
0: Dit is het best bewaarde geheim van NH. Dat begrijp je. Ik ben de enige die weet wat het
1: kijk
0: is.
1: Kijk maar uit.
0: Ja, dus je kan ook niet Irene gaan zeggen van, oh, is het misschien dit en dat?
1: Nee.
0: Irene weet
1: geen
0: van
1: idee.
0: Niks. Nee. Goed, daar komt
2: hint 1.
0: Ja, de eerste hint is, als je mij hoort, moet je oppassen. Wat ben ik? Ja, dus als je mij hoort, dan moet je oppassen. Dat is de vraag. Wat ben ik? Als je denkt te weten wat het is, of je wil gewoon een gokkie wagen, bel dan nu naar 088-850-51-52. Als je mij hoort, moet je oppassen. We gaan naar Suzanne. Goedemiddag, Suzanne.
3: Hallo.
0: Hallo, wat leuk dat je meespeelt. Je had je opgegeven via de app en nou ben je in de uitzending.
3: Ja.
0: Dat is geweldig, maar denk je ook te weten wat het is?
3: Nou, ik hoop het te weten.
0: Oh, vertel.
3: Ik denk dat het een sirene is.
0: Een sirene. Dat zou natuurlijk goed kunnen, maar helaas is het fout. Jammer, Suzanne. Tot de volgende. Hoi, hoi. We gaan verder met John. Goedemiddag, John.
4: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens. Wat denk jij dat het is?
4: Ik denk aan een toeter.
0: Een toeter? Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat zou kunnen, maar dat is niet wat we zoeken.
4: Okay.
0: Helaas. Dankjewel, John. Ja, en even nog voor de duidelijkheid. Als je het nu niet goed hebt, dat geldt zeker ook voor John, mag je zo gewoon weer meedoen. Je kan gewoon blijven bellen voor die koeltas. Hint 1 is dus, als je mij hoort, moet je oppassen. Wat denkt Nel dat het is?
5: Een brandalarm.
0: Een brandalarm. Ja, vind ik ook helemaal kloppen. Maar het is toch niet wat we zoeken. Jammer. Nel, blijven proberen, hè?
5: Ja, blijf proberen.
0: Hoi, hoi. Ik denk dat het tijd is voor een tweede hint. Dan kun je dus niet meer de zonnebril winnen, maar wel gewoon die mooie koeltas.
2: Hint 2.
0: Ja, ik word ook gebruikt bij plofkraken. Wat ben ik? Ja, dat is even een gekke invalshoek natuurlijk. Alle telefoontjes die hier hingen, die zijn nu opeens weg. Want nu gaan mensen twijfelen.
1: Ja,
0: maar
1: het is dus van Annelies.
0: Annelies,
1: is die misschien goed?
0: Bel Annelies maar.
1: Oh, dan ga ik even Annelies bellen. Kijk,
0: ga maar Annelies bellen.
1: Goede antwoord.
0: Ja, dus de eerste hint was, als je mij hoort, moet je oppassen. En hint 2 is, ik word ook wel gebruikt bij plofkraken. Nou, als je denkt te weten wat we zoeken, dan kun je nu bellen naar 088-850-51-52. En als dat niet lukt, er komen allemaal hele grappige appjes binnen. Maar je moet nu toch echt even bellen als je mee wil spelen in de uitzending. Annelies deed dat. Goedemiddag, Annelies. Vertel.
6: Goedemiddag.
0: Hallo, vertel eens. Wat denk jij dat het is?
6: Ik denk vuurwerk.
0: Vuurwerk. Nee, nou ja, je zit in de buurt, Annelies. Laat ik het zo zeggen. Maar het is niet goed. Het is in feite wel goed, maar het is niet precies wat we zoeken. Ik maak het heel spannend. Ik ga gewoon verder met hint 3.
2: Hint 3.
0: Er is een museum naar mij vernoemd. Dat museum bevindt zich in Noord-Holland. Wat ben ik? Dus, als je mij hoort, moet je oppassen. Ik word ook gebruikt bij plofkraken. En er is een museum in Noord-Holland naar mij vernoemd. Nou, dit wordt toch wel een hele lastige. We hebben Nel weer aan de lijn. Die heeft gewoon teruggebeld.

0: Goedemiddag, Nel.
1: Ja, dynamiet, denk ik.
0: Dynamiet? Nee, maar nee, want er is geen museum naar vernoemd. Nee, helaas, Nel.
1: Oké,
0: doeg. We gaan verder met... Even kijken, is dat Jos? Goedemiddag.
2: Ja, ik denk een Strijker.
0: Een Strijker? Nee, is ook niet goed. De derde hint is namelijk, er is een museum naar mij vernoemd. En dat is niet voor een Strijker. Dankjewel, okay. Jos.
2: Hoi, hoi. Hoi.
0: Even kijken, wie heb ik nu aan de lijn? Goedemiddag.
3: Inge van Hulst. Hi, Inge van Hulst.
0: Dag Inge, vertel het eens. Wat denk jij?
3: Cobra.
0: Yay! Ja. Dat is het goede antwoord. Cobra. Ja, hij was een beetje lastig eigenlijk. Maar het klopt toch wel. Want als je mij hoort, dan moet je oppassen. Dat kan een cobra-slang zijn natuurlijk. Ja. Ik word ook gebruikt bij plofkraken. Dat zijn cobra's. En we hebben het Cobra-museum. Wat goed voor jou.
3: Ja.
0: Nou, goed Inge. Gefeliciteerd. Ja. En blijf aan de lijn. Dan komt die koeltas naar jou toe.
3: Nou, wat leuk.
0: Oké,
3: fijne
0: middag.
4: Wie ben ik? Waar ben ik? Wat ben ik?
5: Vandaag de dag.
4: NH.
6: Ik ga je iets uitleggen. Mm-hmm. Yvonne sprankelt, zit vol met energie. En ik merk, dat vind ik heel vervelend om te zeggen, je zit een beetje in de weg.

0: De Pasadena's hoorde je met Tribute.
1: Oh, heerlijk, hè?
0: Lekker, toch?
1: Ik zie mezelf alweer helemaal op die discovloer staan,
0: ja? Absoluut, ja. En ik vind het zo leuk als je meekijkt in de studio. We hebben hier dat scherm achter mij, soms met die filmpjes erbij.
1: Ja.
0: Oh, dat is zo leuk. Dan kijk je echt naar vroeger. Heel leuk.
1: Ja, vroeger.
0: Mooi. Straks na het nieuws van 6 uur, dan gaan wij weer op zoek naar een leuk dagplaatje. En dan is het aan jullie om te bepalen eigenlijk wat we gaan draaien. Het heeft altijd te maken met een bepaald actueel thema. En Irene, jij gaat alvast een tipje van de sluier oplichten en vertellen in welke richting wij mogen zoeken. Vertel.
1: Mijn zusters van de eerste feministische golf in de jaren 70 zouden hier echt stijl van achterover slaan.
2: Vanavond Over de Top met Maarten en Nick.
3: Het is precies 50 jaar geleden dat ABBA met Dancing Queen doorbrak. Ons land speelde een belangrijke rol in de internationale doorbraak van ABBA.
4: Ja, in Over de Top komen wij daarom met liedjes van internationale artiesten die een bijzondere band hebben met Nederland. Ja, en dan moeten we hem ook draaien ook.
3: De broertjes van Helen zijn in Amsterdam geboren.
4: Ja, of deze. Gewoon opgenomen in Nederland.
2: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9. Hier, bij NH.
3: Nou, ik heb heel veel zin in, Maarten. Mag ik mijn factuur al sturen?
5: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
8: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
9: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
10: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Ik ben Wil Erens de Brave en woon in Amsterdam in de mooie Transvaalbuurt.
16: Ik ben Erik en ik woon in de buurt van een markt en een niet zo gedempte gracht in Zaandam.
17: Thuis in heel
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Lotte Dekker. Goedenavond.
18: Goedenavond. Bij de sloopwerkzaamheden van een loods in Lambertschaag, waar vannacht een grote brand was, is mogelijk een drugslab gevonden. Dat laten de veiligheidsregio en politie weten. Om hulpdiensten de ruimte te geven, is de omgeving nu ontruimd. Ook de rechter verbiedt de pro-Palestina-demonstratie op de Dam in Amsterdam vanavond. Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegendemonstratie organiseren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam. Om de veiligheid te waarborgen moet de tegendemonstratie nu uitwijken naar een andere locatie. En het OM heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen een man uit Hilversum. Is vanwege de verkrachting van 2 studenten in Utrecht 4 jaar terug en het bezitten en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om €71 miljoen aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks €10 miljard aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de 3e dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 12 files, ik noem even de langste daarvan. Op de A9 bijvoorbeeld, van Amstelveen naar Alkmaar. Daar kom je in de problemen tussen Aalsmeer en het knooppunt Rottepolderplein. Dat kost je 12 minuten extra reistijd. Op de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer tussen Amsterdam-West en de afrit Volendam. Kwartier vertraging daar. En ook een kwartier op de A10 knooppunt Amstel richting Koenplein tussen de afrit Amsterdam-Centrum en Landsmeer.
12: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
17: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe,
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Vandaag de dag.
9: Met Patricia Nagel.

0: Leaf Garrett hoorde je hierbij en I was made for dancing. Het is 6:10, een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Onze verslaggevers die reizen stad en land af op zoek naar nieuws en mooie verhalen. Ze zijn onze ogen en oren in de provincie. En Stefan Roest, die weet precies wat er allemaal speelt in de bossen, de duinen en andere natuurgebieden. Want hij maakt elke week het tv-programma Natuurlijk Noord-Holland. Dat is zaterdag weer bij ons te zien. En Stefan, waar ben je deze week geweest en wat gaan we zien?
3: Het Ilpenveld gaan we zien. Dat is een groot natuurgebied, eigenlijk het grootste natuurgebied in eigendom van Landschap Noord-Holland. Ze hebben nog wel een groot gebied in beheer. Dat is eigenlijk het Waddengebied, het Ballig Zand. Maar dat is niet echt van hun. Maar dit is van hun, het Ilpenveld. En dat ligt zo'n beetje onder Purmerend, Amsterdam-Noord, Zaandam...
0: Landsmeer.
3: Ilpendam, Landsmeer, zo daar, ja. In die hoek. Een land waar de boeren eigenlijk al een tijdje uit zijn... omdat het allemaal eilandjes zijn met sloten, vaartjes.
0: Het is een heerlijk schaatsgebied in de winter. Als je een goede winter hebt,
3: het is echt ongelooflijk mooi. Ja. En het is natuurlijk door boeren vormgegeven... omdat die daar vroeger hun koetjes hadden. Oh, ik sla iets om.
0: Sloopt de hele studio gelijk.
3: Weinig schade.
0: Maakt niet uit.
3: Ik heb het alweer gemaakt. De boeren hebben dat natuurlijk vormgegeven, dat gebied vroeger. Met pramen gingen koetjes van het ene weilandje naar het andere. Melkbussen, met melkbussen de polder in en melken en weer terug.
0: Ja, mooi eigenlijk. Gek idee. Dat kun je nou niet meer voorstellen. Dat de normale dagelijkse gang van zaken was voor de boeren daar. Ja.
3: En nu is dat daar de normale dagelijkse gang van zaken. Van boswachter en aannemers die daar werken, die daar maaien, hooien. Er zijn ook wel een paar boeren die ingezet worden. Die kunnen dan natuurlijk niet meer alleen maar leven van de opbrengst van die melk. Die krijgen dan van het landschap, subsidies, provincie, om hun koeien daar eigenlijk in te zetten om het er zo uit te laten zien zoals het in de jaren 50 was.
0: Ja, ja.
3: 40, 30, 40, 50. Dat is eigenlijk de natuur waar die weidevogels destijds op afkwamen. Kleinschalig, niet te intensief, niet eindeloos kunstmest rondstrooien, maar met ruwe, rauwe stalmest en maaisel vermengt dat op land, zodat je polletjes krijgt. Dat is de natuur die ze in natuurgebieden in stand proberen te houden.
0: Ja, maar daar moeten mensen dus wel aan te pas komen. Want als zij niet daar dagelijks rondlopen en dingetjes aanpassen... Dan
3: wordt het allemaal bos. We zijn op een plek geweest. Daar hebben ze een tijdje geleden bagger op gebracht. Want dit gebied is in de afgelopen eeuwen ook gebruikt om vuilnis en troep uit Amsterdam in de omgeving te storten. En dat was heus niet alleen maar huisvuil. Er zat ook chemisch afval tussen. Nou, dat vervuilt natuurlijk het land en de sloten. Dus ze hebben de afgelopen jaren daar veel gebaggerd. En die bagger is opgebracht in het gebied zelf. Dus dan maken ze op een weiland dijkjes, storten ze die bagger erin en dat klinkt dan in. Dat zakt gewoon en er blijft dan een 20% van over. Als het vocht eruit weggelopen is.
0: Maar daar zitten dan toch ook al die giftige stoffen nog in? Of hebben ze die dan eerst eruit gehaald?
3: Ze wel uitgehaald, maar dat is inderdaad op zich. En dus maar, als je het moet afvoeren, dan ben je een godsvermogen kwijt. Dat landschap Noord-Holland is er gewoon niet op te brengen. In het Volgermeerpolder, Diemerzeedijk, hebben ze het ook niet weggehaald, hoor.
0: Nee.
3: Hebben ze ook damwanden eromheen, zeiltje eroverheen.
0: Afstorten.
3: Blubber erop.
0: Ja.
3: En nu groeit daar van alles op. Dan ben ik weer even komen kijken. Nou, dan zie je de wilgen opschieten. De boswachter. Melchior heeft mij uitgelegd dat ze daar rietvelden tot ontwikkeling willen brengen. Waar misschien straks de roerdomp gaat broeden.
0: Mooi. Dus,
3: dat als het ooit vervuild is geweest, daar is niet alles mee gezegd. Op een gegeven moment kan natuur weer terugkeren. En dat is precies wat er in het Ilpenveld gebeurt. Maar het was ook. Je kan het trouwens met een bootje zelf ook. Je kan een fluisterbootje huren.
0: Oh ja. Je of een roeiboot, zo'n kano.
3: Een roeiboot. Ja, het is echt geweldig. Ja. Mooie rietkragen, Hollandse luchten. Ik heb daar echt genoten in het Ilpenveld.
0: Ja, mooi dagje uit. En als je benieuwd bent hoe dat eruit ziet, dan zou ik zeggen, ga vooral even kijken naar de uitzending van Natuurlijk Noord-Holland.
3: Zou ik wel doen.
0: Aanstaande zaterdag, sowieso toch. Altijd leuk om te zien hoe jij lekker door de natuur heen struint. In dit geval vaart, denk ik vooral.
3: Ja, veel gevaar.
0: Ja, leuk. En dat is misschien gelijk inspiratie voor een dagje uit ergens in het voorjaar. Als het weer wat warmer begint te worden. Dat je dan inderdaad
3: een jas aan, weet je. Het is ook leuk als het weer niet zo top is. Dan heb je het hele gebied voor jezelf, hè?
0: Ja, ook mooi. Ja. Nou, het is een bijzonder en heel groot gebied. Wat jij een klein beetje laat zien aan ons in jouw programma aanstaande zaterdag te zien bij ons op tv. En natuurlijk ook weer op de website.
3: Klopt, ja.
0: nhnieuws.nl. Dankjewel.

0: Arme trading hier bij NH met Rosie.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, dit is het moment, daar heb ik heel veel zin in, dat wij altijd even op zoek gaan naar een leuk dagplaatje. Een plaatje om de dag mee af te sluiten. Want die dag die is nu wel zo'n beetje afgelopen. De avond is begonnen. Daar hoort muziek bij, vind ik. En die muziek heeft te maken met een thema dat speelt op deze dag, op deze donderdag de 17e september. En vandaag gaan we het hebben over mannen en vrouwen. Want, Irene?
3: Ja, wij zitten hier wel leuk als vrouwen samen radio te maken, maar onze positie, dus de positie van vrouwen in Nederland, is eigenlijk behoorlijk belabberd. We zijn weer gedaald op een wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We zijn van plek 43 naar plek 46 gegaan.
0: Ja, en dat komt volgens de onderzoekers die deze ranglijst hebben opgesteld, doordat de emancipatie in Nederland vrijwel stilstaat, terwijl andere landen er wel op vooruit gaan. Dus daarom zakken wij eigenlijk steeds verder weg. Dus het is niet zo dat het bij ons steeds slechter gaat, maar omdat andere landen het steeds beter doen, komen wij steeds lager op die lijst.
3: Steken, hè?
0: Ja, dus ja. Dat is eigenlijk helemaal niet goed natuurlijk.
3: Nee.
0: Wij gaan zoeken naar liedjes over emancipatie.
3: Ja, en gelijkheid en de kracht van de vrouw. Want ik vind, wij moeten ons blijven laten horen.
0: Nou, dat doen we zeker.
3: Bij deze.
0: Goed zo, Irene. En dan welke muziek dacht jij toen?
3: Ja, ik dacht aan een nummer van Paris Paloma.
0: Die ken ik niet. Ja, we gaan even luisteren.
3: Ja, luister maar.

0: snap wel. Een heel mooi, mooi nummer. Eigenlijk zegt ze van, we zijn verpleegsters, moeders,
1: therapeuten. Je krijgt kippenvel ervan. Je moet de hele dag maar werken. En dat is een recent nummer ook.
0: Ja, mooi. Ik moest denken aan Peggy Lee. Dat is toch wel een van mijn favoriete zangeressen van aller tijden eigenlijk. Ik vind haar geweldig. Over sterke vrouwen gesproken. Zij heeft natuurlijk echt best een hele heftige, mooie, goede carrière gehad. Een mooie stem. En heel veel liedjes gezongen ook over vrouwen. In dit lied bezingt ze eigenlijk alles wat ze allemaal voor elkaar krijgt in korte tijd. Omdat ze een vrouw is.

0: vrouw. Een powervrouw, kunnen we zeggen. En wij zoeken nog veel meer mooie liedjes over powervrouwen en over emancipatie. Kom maar door, zou ik zeggen, met jullie suggesties. 088-850-51-52 is ons nummer. Je kunt appen of even bellen, toch? Mag ook, toch, Irene?
1: Uiteraard. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen.
0: Ja, ik ook. Zeker weten. Liedjes over sterke vrouwen. En die kun je dus even appen of doorbellen naar 088-850-51-52. Dan hoor je na het nieuws van 6:30 of jouw plaat vandaag de dagplaat is.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana, NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Ik ben Puk uit Warmehuizen.
13: Ik ben Eden uit Egmond.
14: Ik ben Fieke uit Heilo.
15: En ik ben Seb uit Alkmaar.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 6:30. In Zwanenburg is het 15 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedenavond.
18: Goedenavond. Ook de rechter verbiedt de pro-Palestina-demonstratie op de Dam in Amsterdam vanavond. Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegendemonstratie organiseren als reactie op een landelijke Israël-manifestatie op de Dam. De gemeente verbood dat al eerder vandaag, omdat ze vinden dat de twee groepen samen een te hoog risico vormen voor de verstoring van de openbare orde. Amsterdam-Palestina-coalitie probeerde het besluit tegen te houden met een kort geding, maar de rechter geeft de gemeente nu dus gelijk. De tegendemonstratie moet uitwijken naar de oude Turfmarkt een paar honderd meter verderop. Bij het dodelijke verkeersongeluk op de N307 bij Zwaag gisteravond is iemand aangehouden, laat de politie vanmiddag weten. Het gaat om de bestuurder van de auto die botste met een vrachtwagen. De automobilist wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. In de auto zaten 4 mensen. 1 van hen overleed door het ongeluk. De 3 anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De kustwacht is vanmiddag uitgerukt voor een vermiste zeiljacht op de Waddenzee. Daarop zou een man van 63 zitten. Al dagen is er geen contact meer met hem geweest. En dus zou familie alarm hebben geslagen. Er is gezocht met meerdere boten en een vliegtuig van de kustwacht. Maar de zoekactie vanmiddag heeft niks opgeleverd. Omdat er al een tijdje geen contact meer met de man is geweest, is het niet echt duidelijk waar de boot zou moeten zijn. En dus is het zoekgebied groot. Tennis dan. Tellen Griekspoor zegt dat hij geen spijt heeft van de ruzie met zijn teamgenoot Jesper de Jong. Hij zegt dat het misschien wel nodig was. Begin dit jaar botsten Griekspoor en de Jong tijdens het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Jong zei in de media dat hij vond dat Griekspoor zijn land zogenoemd te kakken zette. Daarmee doelde hij op zijn harde kritiek op het Nederlandse tennis in de media. Griekspoor ging er toen tegen in. De tennissers hebben de ruzie een paar weken geleden bijgelegd. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
19: Ja,
17: dan gaan wij verder met het weer. Dat krijgen we van Jan Visser, want die kan ons vertellen hoe het vanavond wordt.
16: Vanavond is het aanvankelijk op veel plaatsen in de provincie nog tamelijk buiig. De buien kunnen lokaal intensief zijn. Later op de avond komen er geleidelijk aan iets meer opklaringen. De wind is overigens al afgenomen en gedraaid naar het westen. Morgen in de ochtend op een enkele bui na droog met geregeld zon. In de middag ook geregeld zon trouwens. En het wordt dan 18 tot 19 graden. De wind waait morgen uit het westen tot zuidwesten en is matig aan zee en op het IJsselmeer. Vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6.
17: En hoe gaat het intussen op de weg? Nou ja, de ANWB die meldt nog altijd 6 files. Ik noem even de langste daarvan. Op de A9 kom je nog in de problemen van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid. Een kwartier vertraging heb je daar. En dan op de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen de afritten Haarlem en knooppunt Koenplein. Daar 8 minuten vertraging en ook 8 minuten op onthoud op diezelfde A10 van de Amstel naar het Koenplein. En daar gaat het om een file die staat tussen de afrit Watergraafsmeer en Landsmeer.

0: Running with the Night. Je hoorde Lionel Richie hier bij NH. Wij gaan op zoek naar een mooie plaatje om deze dag mee af te sluiten.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, dat plaatje past bij het nieuws waar we dan weer niet zo heel blij van worden. Namelijk dat de positie van vrouwen in Nederland er niet bepaald op vooruit is gegaan als het gaat om gelijkheid tussen man en vrouw. We zijn gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen van plek 43 naar 46. En dat komt niet zozeer doordat het hier steeds slechter wordt, maar meer doordat het in andere landen wel steeds beter wordt en het hier een beetje gelijk blijft eigenlijk. Dus wij gingen op zoek naar plaatjes over sterke vrouwen en over gelijkheid. En toen kwamen er allemaal leuke liedjes binnen. Mooie liedjes vooral.
3: Gerrit, die kwam met een nummer van Aretha Franklin.
0: Ja, The Natural Woman. Ja, en Aretha Franklin was ook zo'n powervrouw natuurlijk. Echt, ja, Marja had er ook zo een, Dolly Parton. Helaas net overleden, maar oh, wat heeft die allemaal een mooie liedjes gemaakt. Bijvoorbeeld ook over de werkende vrouw. You're just a step on the boss man's ladder, hè? Dat is een regeltje in haar lied. Goed,
3: Jos kwam ook met een heel mooie vrouwelijke zangeres uit de oudere doos, Nina Simone. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no plans. Ja, ain't got no shirts, ain't got no sweater. Ze heeft een best moeilijk leven gehad.
0: Heel zwaar leven, ja. En ik raak altijd zo onder de indruk als je ook een filmpje van haar ziet. Hoe zij achter die piano zat te spelen. Alsof er leven er kracht, hè? Ja. Heel mooi. Annelies had een powervrouw van deze tijd. Namelijk Katy Perry.

0: komen.
1: Geweldig, hè?
0: Oh, ik heb haar wel eens live gezien. Nou, je weet niet wat je meemaakt.
1: Maar is ze goed?
0: Fantastisch.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is echt... Ik heb wel eens gehoord dat ze het niet zo leuk vond, het optreden. Maar ik begrijp het niet. Want als je haar ziet, dan is ze is gewoon één brok... energie en kracht op het podium.
1: Ja, leuk.
0: Heel leuk. Goed. Maar ja, er kan dus maar één de dagplaats zijn. En dat is vandaag een nummer van Alicia Keys geworden. Gekozen door Marcel, door Renate en door Rachel of Rachel, dat weet ik niet zeker. Het is in elk geval Superwoman.
2: Dagplaat.

0: Dennis Edwards hoorde je met Sida Garrett. Don't look any further. Nee, dat zeg ik ook altijd tegen onze luisteraars. Niet verder kijken, gewoon
1: nee,
0: lekker
1: gewoon
0: hier blijven.
1: 88.9.
0: Zo is het. Dag en nacht kun je naar ons luisteren met lekkere muziek en mooie verhalen. En we gaan eens even terugkijken op de dag die het vandaag was. Donderdag 17 september.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, het was de dag dat in de ontbijttafel de kaasschaaf ging naar Fred, die blijkbaar al eerder een telefoontje van ons had opgenomen.
3: Jullie namen niet op. Ik zat met net al te begrillen. Kaasschaaf. En
4: dan
3: ben ik weg.
4: Oh, hoor ik je vrouw op de achtergrond toevallig?
3: Nee, dan ben je speaker zelf.
4: Hoor, ben ik zelf. Ik wist niet dat ik zo'n hoge stem had.
0: Ik dacht ook dat het een vrouw was die op de achtergrond zat mee te gillen over die kaasschaaf.
1: Ordinarisch.
0: Het moet toch allemaal niet gekker worden ook, hè? Goed, ik was trouwens ook nog even bij Pieter op bezoek vanmorgen in de ontbijttafel. Ja, want je hebt wel gezien hè, dat we gaan een pubquiz organiseren.
1: Ja, superleuk. Vertel.
0: Hartstikke leuk. Dat is in Zaandam. Ja? En daar kun je je al voor aanmelden als je mee wilt doen. En ik ben ook een van de captains.
1: Oh,
0: dat
1: superleuk.
0: Dat is van de team captains. We kunnen 100 mensen meedoen. En als je nu even kijkt bij ons op de site, op nhnieuws.nl... dan zie je hoe je je kunt aanmelden voor die avond. Gratis in voor niks.
1: Hartstikke
0: dat
1: leuk.
0: Is denk ik echt een hele leuke avond
1: je
0: waar je bij wil zijn.
1: Kan je misschien nog iets winnen of zo?

0: Nou, zover zijn we nog niet helemaal. Okay. Want het is allemaal nog in ontwikkeling, dit. Hè?
1: Maar
0: het is
1: misschien een hele mooie koeltas.
0: Ja, sowieso een koeltas. Okay, ik neem als teamcaptain zorg ik dat alle leden van mijn team gewoon een koeltas krijgen van vandaag de dag. Dat is sowieso al leuk. Maar goed, kijk even op de website op nanieuws.nl. Daar zie je het staan. Daar kun je eens aanmelden voor de pubquiz op woensdagavond. En dat is volgens mij uit mijn hoofd 30 september. Goed, we gaan verder, want er gebeurde nog meer. Bij June tot 2 gebeurde iets heel bijzonders. Het ging daar over vriendschap. Barbara die presenteerde en die vertelde over de vriendschap die zij had, al heeft, al heel erg lang, al sinds de lagere of de middelbare school, met een andere Barbara.
1: Ja, een naamgenootje, hè?
0: Ja, een naamgenootje. En toen kreeg ze een superlief appje van die vriendin.
2: Wat ik zo ontzettend bewonder in jou is dat je werk doet wat je leuk vindt, wat je geweldig vindt volgens mij. Je hebt een prachtige stem. Je kan heel goed vertellen. En ja, je bent gewoon mega grappig.
0: Ah. Nou, dat vinden wij natuurlijk ook.
1: Ja, maar dat is een opsteken, toch? Als je zo'n appje krijgt.
0: Heel mooi. Hier en vandaag de dag hoorde je Kees van der Wel, die een postzegelwinkel heeft in Den Helder. Die heeft ooit, toen hij klein was, ook nog kinderpostzegels verkocht.
3: Destijds langs de deur ook, dat was 67. En dat vergeet je ook niet gauw. Dat waren hele mooie postzegels met afbeeldingen van verhaaltjes van Annie M.G. Smit.
0: Ja, oh, those were the days. Ja. Goed, morgen is er natuurlijk weer een dag. Maar voordat het zover is, hebben wij ook nog Over de Top. En nou zul je zeggen,
4: gekke stem opeens.
0: Het is een hele rare Jelmer die we horen. Ja, Jelmer die zit gewoon lekker ergens met zijn poffertje sporen op het strand. Hoop ik voor hem.
4: Is het beter voor elkaar dan wij? Tenminste wel dan ik.
0: Ja, het is wel beter weer. Ja. En jij bent vanavond de invaller voor Jelmer bij Over de Top. Samen met Maarten gaan jullie het doen. Weet je een beetje waar het programma over gaat?
4: Ik hoop dat het grote gat kan vullen natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk wel belangrijk dat het gebeurt. Jazeker, we hebben echt een hele leuke lijst vanavond, hoor.
0: Nou, we gaan gewoon luisteren,
4: ja,
0: toch?
4: Moet je ook doen.
0: Wat is het thema? Of weet je dat nog niet?
4: Ah, kijk, ik moet je eerlijk zeggen, ik kan niet alles weggeven natuurlijk. Hè? Stiekem weet ik het eigenlijk nog niet.
0: Goeie cliffhanger, lees je even in.
4: Even kijken wat we moeten doen.
0: Veel plezier.

0: avond.
1: Overtop met Maarten en Nick.
0: Het is precies 50 jaar geleden dat ABBA met Dancing Queen doorbrak. Ons land speelde een belangrijke rol in de internationale doorbraak van ABBA.
2: Ja, in Over de Top komen wij daarom met liedjes van internationale artiesten die een bijzondere band hebben met Nederland. Ja, en dan moeten we hem ook draaien ook.
0: De broertjes van Helen zijn in Amsterdam geboren.
2: Ja, of deze, gewoon opgenomen in Nederland.
1: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
0: Nou, ik heb heel veel zin in, Maarten. Mag ik mijn factuur al sturen?
3: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
8: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
9: Ik ben Sarah uit Bergen.
10: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
11: Thuis in heel
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
13: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
14: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
12: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Over de Top met Maarten Faber en Nick Velderman. 20. 20. 20. 20.

0: Radio 20 besloot afgelopen zomer best wel leuk hoor, 10 shows te doen in Amsterdam. Dat was ook de enige plek in Europa waar de tour te zien was.
1: Maarten Faber en Nick Velderman.
2: Dit is NH.
1: Over de top.
2: Over de top.
3: Ja, welkom bij Over de Top. Het is opnieuw de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet, maar één ding gemeen heeft en dat is het thema van de week.
0: Oh jee.
3: Voordat we daar zijn, ja, je hoort hem al en je hoorde hem net al. Ja, jammer, wat is er met je gebeurd, jongen? Ja,
0: ik ben helemaal veranderd. Ik ben ook hetero geworden in de tussentijd.
3: Ja, wie had dat gedacht? De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Nee, jij zegt dat wel. Goedenavond, Maarten. Hallo.
3: Ja, hi, Nick. Fijn dat je er bent.
0: Nou,
3: jammer, heeft een welverdiende vakantie. Dat is hem gegund. Maar we zijn ook heel blij dat jij er bent.
0: Nou, dat is maar afwachten natuurlijk.
3: Ja,
0: maar het wordt gezellig, toch?
3: Zeker, want het is een heel leuk onderwerp wat we deze week hebben. Het is namelijk precies 50 jaar geleden dat Dancing Queen van ABBA op nummer 1 stond in de Nederlandse hitlijsten. En Nederland heeft al veel eerder een grote rol gespeeld in dat succes van deze groep. En daar spreken we straks podcastmaker Anne Hurekamp over.
0: Nou, vanavond draaien we natuurlijk ook ABBA, maar ook liedjes van andere internationale artiesten met een bijzondere band met ons eigen land Nederland. En dat zijn er best veel eigenlijk.
3: Precies, en ook verrassend dat je denkt, oh ja, heeft hij ook wat met Nederland. Dus wordt helemaal leuk. Ik vraag me wel gelijk af, Nick, wat waardeer jij nou het meest aan Nederland of Nederlanders?
0: Och, weet je wat het is? Als je op vakantie gaat, zoals bijvoorbeeld nu Jelmer doet, dan hoef je eigenlijk nooit zorgen te maken. Want er is altijd wel een buurvrouw in je straat die door de geraniums naar buiten aan het kijken is, met hoe de buurt ervoor staat.
3: Oh,
0: dus het is een heel veilig gevoel.
3: Ja,
0: vind
3: precies.
0: Ik eigenlijk wel fijn. Okay, ja.
3: Dat een beetje als je elkaar een beetje in de gaten houdt.
0: Het typeert een beetje de Nederlander, toch?
3: Oké. Okay. Ja, ik snap
0: net als de tikkies bijvoorbeeld. Tikkies sturen.
3: Ja, zeker bij hele lage bedragen.
0: 50 cent stuur ik gewoon hoor. Ja. Ja.
3: Of de buurvrouw vragen, als je op vakantie bent, kun jij de planten even doen?
0: Oh,
3: of de kat.
0: Ja.
3: Of de krant.
0: Moet je wel een goede buurvrouw hebben waarvan je denkt, van die gaan het ook echt doen.
3: Precies.
0: Ik heb dus de vraag gehad, wil je dat? Dan denk ik, ja, moet ik doen?
3: Kat? Welke kat? Oh ja, die kat.
0: Eind van de week 6 bakken eten gegeven. Ja. Maar jij dan? Heb jij ook...
3: Nou, ik ben heel gek op de Nederlandse directheid. En dat zit hem ook wel een beetje in de taal. Wat ik heel mooi vind is dat Nederland... Moet je maar eens opletten, mensen zeggen best wel vaak van... ja, ik wil niet lullig doen. En dan komt er altijd heel lullig.
0: Ja. Ik hoop niet dat je boos wordt.
3: Precies. Of ik wil niet veel zeggen en dan komt er heel veel. En daar hou ik gewoon van. Nederlanders zijn gewoon vrij direct.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
3: Waardeer ik wel.
0: Snap ik.
3: Ja. Nou ja, laat het ons ook weten. Het kan natuurlijk met een appje, met een belletje en natuurlijk met de spraakmemo. Dat is 088-850-51-52. En dan ga jij even wat preppen, toch?
0: Oh, ga ik even wat doen? Nee, gezellig. Ja, nee, het wordt een hele leuke avond. En we horen het ook graag zeker voor jou. Laat ons weten. 088-850-51-52. Zonder het nummer Venus. Dat is ook wel leuk. Van de Haagse band Shocking Blue stelt het Britse Panorama niet zoveel voor. Hun cover van het Nederlandse plaatje werd een springplank van hun succes.

0: toch prachtig, dat fluitje. Blijft de hele dag ook in je hoofd zitten. Dat zijn de Scorpions. Ja, die namen dus het album Unbreakable geheel op in Nederland. Zal je niet verwachten eigenlijk. Sterker nog, het is hier om de hoek waar wij zitten, in Hilversum. Daar zitten we met NH. Daar heb je de Wisseloord Studios. Daar is dit ook opgenomen.
1: NH.
2: Over
1: de top. Het is precies 50 jaar geleden dat Dancing Queen van ABBA op nummer 1 stond in de Nederlandse hitlijsten. Ja, en wie denkt dat die Zweedse groep direct een hitmachine was na dat songfestival, die heeft het dus mis. Want Nederland heeft een enorm grote rol gespeeld juist in die beginjaren. En precies daarover hebben Mandy Huijts en Anne Hurenkamp een podcast gemaakt. ABBA in Nederland, poplegendes in de polder. En Anne Hurenkamp, die hebben we aan de lijn. Anne, een hele goede avond.
3: Ja, goedenavond. Hoi.
1: Hi. Ja, wat heb jij zelf met ABBA?
3: Ah ja, al vanaf het moment dat ik een plaat op de platenspeler kon leggen als 6-jarig meisje, luisterde ik naar ABBA en was ik gewoon betoverd door die stemmen. Ik denk dat heel veel mensen dit misschien wel herkennen.
0: Ja, ik denk dat je niet de enige bent, nee, zoals je dit nu omschrijft, toch? He, met die plaat erbij ook.
3: Ja, nee, dat was echt wegdromen bij ABBA.
0: Ja, ik denk dat veel mensen ook vooraan stonden om een album te halen. Ja, welke rol speelde Nederland eigenlijk voor ABBA voordat ze nog het Songfestival wonnen?
3: Nou, dat is heel interessant eigenlijk, want Benny en Bjorn, de ABBA-mannen, die speelden voordat ze in ABBA zaten al in allerlei bandjes. En die waren best beroemd in Zweden. Maar het was natuurlijk heel moeilijk om door te breken buiten Zweden. En in Nederland lukte dat, want Benny had een nummer 1 hit al met de Hep Stars, dus voordat hij beroemd was met ABBA. Oh. En het kwam dus omdat Nederland al ja, ABBA, of in ieder geval de Zweedse muziek, wilde omarmen. En ja, toen ABBA een beetje aan de weg ging timmeren, toen dacht die ABBA-manager van in Nederland ligt een ingangetje. Dus laat ik het daar maar eens gaan proberen.
1: Ja, en Nederland omarmde dat dus. Eigenlijk ja, als een van de weinige landen.
3: Nou precies, nou, ja, ze zijn hier zo'n beetje begonnen. En ja, je denkt dat inderdaad ABBA is direct een grote hitmachine. Maar het begon zo simpel als de manager van ABBA die opbelt naar een medewerker van een platenmaatschappij, Harry Knipscheel, we horen hem in de podcast.
1: Ja.
3: En die zegt, ik heb een plaatje hier, Waterloo. En dan gaan we mee naar het Eurovisie Songfestival.
1: Ja,
3: zou je dat eens willen horen en uit willen brengen? En nou ja, hij kwam naar Nederland en hij zat s'avonds thuis bij deze Nederlandse man in Voorburg. En hij legde het plaatje op de platenspeler. En hij liet met trillende vingers, zeg maar, Waterloo horen. Zo simpel wow. Is dat begonnen. Ik vond dat fascinerend.
0: Maar kunnen we dit misschien een beetje vergelijken zoals bijvoorbeeld Jan Smit in Duitsland dat heeft gedaan? He, Jan Smit was natuurlijk hier een beetje bekend. En die Duitsers hebben Jan Smit ook helemaal omarmd.
3: Dat zie je soms, hè, dat bepaalde artiesten in bepaalde landen dan eerst voet aan de grond krijgen en dan gaat daarna, helpt zo'n land eigenlijk om de markt open te maken. En omdat Nederland heel erg geloofde in ABBA en ook een Greatest Hits plaat al heel vroeg maakte, ging heel Europa dat overnemen. En ja, dankzij Nederland werd ABBA heel snel groter, ook na dat Songfestival. Dus dat is best een heel bijzonder verhaal. En dat komt vrij uitgebreid aan bod in de podcast, naast nog een heleboel andere spannende verhalen rond ABBA.
1: Zeker, ja, want de podcast is al online, deze week online gekomen. En daarin hoor je inderdaad ook helemaal dat begin van inderdaad alleen al Benny. En later dus ABBA. En Harry Knipscheelt, die speelt inderdaad een hele grote rol. Wat heeft hij allemaal teweeg gebracht bijvoorbeeld waarvan je kan zeggen, ja, dat heeft hij gewoon geflikt.
3: Nou ja, hij was dus de man waar die ABBA-manager s'avonds in de flat zat te eten en dat plaatje liet horen.
1: Ja.
3: En omdat Harry zo geloofde in ABBA, werd hij op een gegeven moment dus ook uitgenodigd in Zweden, in Stockholm, op het kantoor bij ABBA, om mee te denken over, ja, wat zullen we nu eens gaan doen? Wat is de volgende single die we in Nederland gaan uitbrengen? En het leuke is, dat is echt heel leuk om even te weten, Harry die hoorde dat Frida van ABBA al een Zweedstalige soloplaat had gemaakt, want die meiden van ABBA die maakten ook wel soloplaten.
1: Ja.
3: En hij hoorde het nummer Fernando in het Zweeds.
1: Ja.
3: En toen zei Harry op het kantoor van ABBA, jullie moeten Fernando in het Engels gaan uitbrengen, want dat is een hit. Nou ja, en zo volgde dat. En bam, het was een hele grote hit. Dus het is waanzinnig welke rol Nederland daarin speelt.
0: We kunnen eigenlijk dus wel stellen dat onze Harry Knipscheelt best wel de doorbraak heeft gezorgd dus voor ABBA.
3: Nou ja, in Europa heeft hij wel geholpen. En hij doet daar zelf heel bescheiden over. Maar hij heeft er echt fantastisch over verteld.
0: Weet je wat zo bijzonder is? Wij werken natuurlijk voor de radio en we draaien ontzettend veel ABBA. Maar van heel Harry Knipscheelt had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord.
3: Ja, nou, hij heeft trouwens een hele leuke website met hele mooie verhalen in wat hij allemaal heeft meegemaakt in de popmuziek.
0: Okay.
3: Ik zou zeker eens gaan kijken, maar ook vooral naar hem luisteren in de podcast. Ja, en daarnaast hebben we ook gewoon, we hebben heel veel fans aan het woord gehad die ook hele bijzondere dingen met ABBA hebben meegemaakt. Van vriendschappen, fans die bij Frida aan de keukentafel kwamen, die bij ABBA in de studio mochten komen. En onze eigen ervaringen zitten er ook in.
0: Zoals je zei, Harry heeft een eigen website. Weet je toevallig dan ook uit je hoofd wat die website is om die verhalen te lezen?
3: Ik denk als je Harry Knipschild, als je die naam googelt, dan kom je er heel snel. Leuk. Ja.
1: Nou, ik heb de podcast geluisterd en een van de anekdotes die ik heel mooi vond was, ik geloof dat bij het begin, dat Harry ook nog niet helemaal fan was van de naam ABBA, hè? Het ABBA, zeg maar.
3: Ja, op een gegeven moment bleek dus, want ABBA heette eerst dus Anna, Benny, Bjorn, Frida. Dus schreven ze de namen helemaal vol uit. Maar het was best wel lang. Ja. En op een gegeven moment besloot ABBA, ook mede doordat men in Japan die namen niet kon uitspreken, om er gewoon maar ABBA van te maken. Ja. Volgens mij, als de manager van ABBA wel eens een memootje aan de leden schreef, dan zette die daar ook even ABBA boven. Zo van, ik heb even een memootje voor jullie, het is voor jullie ABBA. En Harry die zei, ja, dat kunnen jullie wel doen. Maar wij brengen al plaatjes uit onder die lange naam. En als ABBA het Songfestival niet wint, dan hebben we ineens een andere groepsnaam. Ja. Dus hij dacht dus heel erg mee over die koers. Maar dat legt hij allemaal wel uit in de podcast. Hartstikke leuk.
0: Ja, want vanaf dat moment, 1974, deden ze mee. Toen waren ze ontzettend groot opeens daarna. Hoe succesvol waren ze eigenlijk na de winst?
3: Nou, op zich waren ze heel succesvol. Maar wat heel veel songfestivalgroepen meemaken natuurlijk, is dat je daarna met een goede opvolger moet komen. Ja. En ABBA heeft daar echt nog wel eventjes naar moeten zoeken. Dat werd natuurlijk SOS op een gegeven moment. Maar die echte doorbraak die kwam in 1976. Toen ABBA echt naar de top schoot en ook weer in Nederland kwam. En daar is ook Harry dus heel dichtbij betrokken geweest. Maar ja, we noemen ze naam heel veel. Maar er komen nog veel meer mensen aan bod in die podcast die echt zulke leuke dingen met ABBA hebben meegemaakt.
1: Mooie vriendschappen, waardoor je ook een beetje een kijkje in de keuken krijgt van hoe zij als persoon zijn. Ja, inderdaad. Ja, het is een hele mooie podcast. En, ook heel bijzonder, niet eens zo heel lang geleden heb jij ook een lid van ABBA ontmoet.
3: Oh ja, dat is echt, als ik daar aan denk, word ik achteraf nog zenuwachtig.
0: Wij willen alles weten. Hoe was die ontmoeting?
3: Nee, dat was heel erg leuk. Bjorn Ulvaeus was anderhalf jaar geleden in Nederland, omdat hij promotiewerkzaamheden had voor Mamma Mia The Party. Dat is zo'n dinnershow. Ja. En hij zou bij Radio 5 komen, bij Hans Schiffers. En toen was al duidelijk dat Mandy Huijts, want ik heb de podcast met Mandy Huijts gemaakt natuurlijk, die in allerlei hele mooie ABBA theaterproducties zingt. Toen was al duidelijk dat wij die podcast gingen maken. En Hans belde mij op een gegeven moment op en die zei, Anne, jij maakt een ABBA-podcast. Ik heb Bjorn Ulvaeus te gast. Het zou misschien wel leuk zijn als je hem één vraag kan stellen alvast voor de podcast. Ja. Maar het was tot het laatste moment spannend of daar tijd voor zou zijn. Dus ik ben in alle vroegte naar Hilversum gegaan. Ik heb op hem staan wachten. En er waren natuurlijk heel veel mensen omheen en bodyguards en fotografen. Maar ik heb even met hem kunnen praten.
0: Wat
3: en
0: leuk.
3: Dat is in de podcast terechtgekomen. Ja. En Mandy met Benny.
0: Jij mocht dus één vraag stellen. We kunnen wel een mooie cliffhanger misschien maken. Als jij zegt welke vraag je stelde, dan moet je het antwoord luisteren in de podcast.
1: Precies, en het antwoord heb ik al gehoord. Het was een mooi antwoord.
0: Oké. Okay.
3: Bjorn zei ook achteraf tegen mij dat hij het een mooie vraag vond. Maar ik heb hem gevraagd van hoe dat Arrival album, hè, waar Dancing Queen op staat, wat nu dus 50 jaar oud is. Hoe vond ABBA nou in één keer zijn sound dat het zo'n fantastisch album kon maken? Want de albums die daarvoor zaten, daarin hoor je dat ABBA nog heel erg aan het zoeken was. Hè. Ze namen nummers op in reggae-stijl, in allerlei verschillende muziekstijlen. En je hoort dat ze het nog niet helemaal hebben. En vanaf dat Arrival-album is het in één keer bam, ABBA. En ik wilde weten van Bjorn, wat is er in die zomer in 76 gebeurd bij jullie in de studio dat jullie echt ABBA werden? Dat vond hij heel leuk.
0: Wat een mooie vraag.
3: Die had hij denk ik nog nooit gehad.
1: Dus, absoluut. En dat antwoord kun je dus inderdaad horen in de podcast ABBA in Nederland, poplegendes in de polder. Ja, je kan dus wel zeggen dat Nederland inderdaad een hele grote rol heeft gespeeld. Niet alleen in het succes en in hun carrière, maar ook in hun leven. En dat is allemaal te horen in de podcast. Dus
3: Anna, Afrotros is
1: hartstikke bedankt. Afrotros inderdaad. Okay. Ja.
3: Yes.
1: En op Spotify overal. Joh,
0: okay.
3: Hij is overal te vinden. En vooral in de NPO Luister-app, want daar staat hij al in zijn volledigheid.
1: Nou, kijk eens aan. Hey, welke plaat denk je dat we gaan draaien nu?
3: Het zou Dancing Queen kunnen zijn.
0: Nee, we draaien Shawn Mendes.
1: Anne, dankjewel.
3: Oké.
1: Hoi.
3: Dag.

0: holding me back.
1: Shawn Mendes, there's nothing holding me back. Dat is wel leuk, want Shawn Mendes die nam een groot deel van zijn videoclip op in Amsterdam. Hij is ook jarenlang het gezicht geweest van het kledingmerk Tommy Hilfiger. Moet je ook weten, is ook best leuk dat hij dat gedaan heeft. Het merk die heeft namelijk het hoofdkantoor zit hier in Amsterdam. En Shawn was daarom de afgelopen jaren tientallen keren in ons land te vinden.
2: De kaart van Maarten.
3: Ja, in dit programma staan we niet meer stil bij het hier en nu, maar kijken we ook vooruit naar de toekomst.
4: Ah, dat
3: weet jij, Nick.
4: Ja.
3: Ik heb namelijk een gave.
1: Oh ja, het zal dus niet. Ja.
3: Ik kan zo jouw leven voorspellen hoe dat allemaal gaat aflopen. Maar vandaag ga ik andere dingen voorspellen. En dat doen we aan de hand van tarotkaarten. En ja, hoewel Prinsjesdag natuurlijk voorbij is, moeten die plannen ook nog allemaal een meerderheid gaan krijgen. Dat is natuurlijk één groot drama, want we hebben een minderheidskabinet. Dus ja, je kan van alles willen. Want Willem-Alexander heeft dat allemaal voorgelezen. Maar goed, eigenlijk kan het ook de prullenbak
1: erin. Heb jij überhaupt wel geluisterd naar wat hij heeft voorgelezen?
3: Ik heb alleen naar de jurken en de hoedjes gekeken.
1: Dat dacht ik wel, ja.
3: Heb jij geluisterd?
1: Nee.
3: Ik hoorde wel €15 er weer bij van de zorg.
1: Oh, maar heb je ook gehoord wat er allemaal afgaat? Nou, je bedoelt erbij qua dat je moet betalen meer.
3: Moest betalen, toen haakte ik alweer af.
1: Ja, toen was het nu genoeg natuurlijk.
3: Ja. Nou ja, ik heb een kaart getrokken voor of die plannen inderdaad daadwerkelijk gaan gebeuren. Okay. Die we hebben gehoord afgelopen dinsdag. En daarvoor heb ik de kaart getrokken, de 5 van staven. En die kaart die betekent iets van conflict, oneenigheid, concurrentie en verschillende partijen. Nou, het klinkt echt als de politiek, die allemaal hun eigen richting op willen.
1: Zo ziet het kaartje er ook uit.
3: Zo ziet het kaartje er inderdaad ook uit. Want je ziet 5 mannen die met stokken eigenlijk een beetje door elkaar heen te staan zwaaien. Iedereen wil wat, maar niemand lijkt naar de ander te luisteren. En het gevolg is dus escalatie. En dus nieuwe verkiezingen.
1: Nou,
3: want
1: lekkere
3: hou je niet vol.
1: Lekkere voorspelling heb jij zo op die donderdagavond.
3: Precies. Ja. Maar goed, heel eerlijk. Ik denk dat het nog wel zwaar kan zijn ook. toen dacht ik ook gelijk, maar dan wil ik ook weten wat die uitslag is. Want voordat je verkiezingen zijn, dat duurt dan weer een jaar of een half jaar.
1: Heb je weer de...
3: Heb ik 7 van bekers.
1: Oh jeetje.
3: Laat de kaart aan je zien. Omschrijf hem eens.
1: Eigenlijk wat je zegt, het zijn 7 bekers. Maar die bekers zien er een beetje uit als een zandloper, vind ik eigenlijk, als ik een beetje opschrijf. En er staat een poppetje op en die zit te kijken naar de 7 bekers eigenlijk.
3: Ja, nou, je hebt het aardig goed. Het zijn 7 bekers die zweven in de lucht. En elke beker staat voor iets anders. Maar wat is er nou aan de hand? Ja, ze zitten niet op de vaste grond. Ze zweven in de lucht. En dat staat er dus voor dat uiteindelijk iedereen maar een beetje zijn eigen ding wil doen.
1: Ja, ja.
3: Er komt geen vastigheid, geen zekerheid. Dus ja, er komen weer verkiezingen aan. Maar waarschijnlijk daarna weer.
1: Ja.
2: De kaarten van Maarten.
5: De kaarten van Maarten.
1: Over de 7 van bekers gesproken, is er nog bier?
3: Voor jou wel, een halve liter.

0: Act 1. De hele avond draaien we liedjes van internationale artiesten met een speciale band met Nederland en U2. Die past daar perfect bij, want Nederland was namelijk het eerste land waar de band optrad buiten het Verenigd Koninkrijk. En daar kwam nog geen 100 man op af. En hun eerste hit, I Will Follow, werd ook nog eens opgenomen in Nederland. En de band is zo sterk en de band is ook zo gek op ons dat ze zichzelf verdiepen in onze muziek.
1: Nou, sterker nog, ze vroegen de drummer van Cressip, Bram van den Berg, in 2023 om onderdeel te worden van hun Las Vegas shows. Die drummer was toen ziet, er was wat mee.
0: Ja, ja.
1: Gelukkig met kort goedkeuring van Jacqueline Govaert.
2: Dan beginnen ze en dan komt Bram. Ik heb natuurlijk alles al op YouTube gekeken, want hij is er al een aantal weken. Dus je weet, hij komt nu op. Maar dan stond hij daar, dan ging hij spelen. En toen kwamen die beelden erbij. En nou, we waren helemaal kapot daarna ook. Weet je nog een hele tijd.
3: Maar het is wel gek dat je in één keer een soort van een groepie wordt van je beste vriend.
2: Ja, dat is natuurlijk logisch als hij zulke dingen gaat doen. Ja. Dat is echt gewoon ongelooflijk. Ja,
0: wauw, bizar toch?
1: Ja, toch?
0: Gewoon een Nederlandse drummer van U2.
1: Maar als dat gevraagd wordt aan je, dan betekent dus wel dat je serieus een goede drummer bent, toch?
0: Zeker. Maar ja, als je al in een band zit, ja, ik vind het ook een beetje maatenaaierij.
1: Ja, misschien wel een beetje, maar ja, zo kom je het westen, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Is altijd zo. Ja, die Bram van den Berg, dus de drummer, die mikt op een internationale carrière en die stopt dus binnenkort ook bij Cressip. Wie ook op een internationale carrière hoopte, dat was Blondie. Ken je die nog?
0: Zeker.
1: Ja, voor veel mensen die het niet willen. Blondie is dus een groep. Het is dus niet alleen de vrouw.
0: Ja, klopt.
1: Weten veel mensen
0: niet. Het is een groep.
1: Nee. Ja. Dat succes kwam er en hebben ze dan ook een beetje te danken aan ons land. We waren het eerste land ter wereld dat ze op nummer 1 zetten, dankzij een optreden bij Topop. Dit is Denise.

0: Vooral frontman Mark King, dat is namelijk de frontman van deze band, die heeft een bijzonder veel met Hollanders. Sterker nog, in het bijzonder met Hollandaises. Maar liefst 2 keer trouwde hij met een Nederlandse vrouw.
1: We vroegen je net, ja, wat waardeer jij nou het meest aan Nederlanders of aan Nederland? En Lars appte, er gaat niks boven de Hollandse eerlijkheid.
0: Ja, en Anneke die stuurde ook een berichtje. Ik ben in de minderheid, maar gek op ons koningshuis.
1: Oh, ik sluit me bij Anneke aan, hoor.
0: Ja, ik ook wel, hoor. Ik hou er ook wel van.
1: Gek op, vooral op Alexia. Damien dan. Dat snap ik. Ja. Wij kunnen als geen ander klagen over bijvoorbeeld het weer.
0: Deze vind ik ook wel grappig. Merel stuurde een berichtje die zegt dat wij meer fietsen dan inwoners hebben.
1: Ja.
0: Dat is toch ook bijzonder.
1: Heb jij een fiets?
0: Thuis hebben we 2 fietsen. Nee, ja? Ik fiets niet op 2 fietsen tegelijk natuurlijk.
1: Maar fiets je überhaupt?
0: Ja, maar ik moet er wel bij bekennen. Dit is wel een fiets zeg maar met een hulpje.
1: Ah.
0: Snap je? Er zit een elektrische motor in.
1: Waarom verbaast me dit niet?
0: Je hebt een luxe poes natuurlijk. Hè? Daar ben ik ook nog een beetje. Ja.
1: Nou ja, Monique nog. Die zegt de Nederlandse kringverjaardag altijd gezellig.
0: Afschuwelijk!
1: Ja?
0: Ja, sorry, ik ben daar echt niet voor te paaien.
1: Lekker nee,
0: ik
1: heb daar zo'n
0: daarom vier ik mijn verjaardag ook nooit.
1: Wat dan?
0: Ik haat het. Het is zo, als je dan bij iemand binnenkomt, in het kringetje zitten, al die verhalen die je vorig jaar ook weer hebt gehoord. Ik vind het zo standaard.
1: Ja, verjaardag het is wel verdient statisch. Meer. Nou, dan geef je toch een leuk dansfeest ervoor.
0: En dat kost heel veel geld.
1: Ja, dat is ook weer zo. En we kregen een leuke spraakmemo van Lucia.
2: Heerlijk. Al die achtergrondverhalen bij de liedjes die jullie draaien. Soms heel verrassend.

0: Natuurlijk vind ik het ook weer helemaal leuk dat de muziek alle kanten op gaat. Ik zit echt op luisteren en ik zit te genieten. Groetjes!
1: Nou, gelukkig toch nog iemand.
2: Wat leuk. Dankjewel.
1: Verrassend is ook de Britse band Will and the People, want daar is iets bijzonders aan de hand. In Nederland zijn ze namelijk veel bekender dan waar ook ter wereld. Zelfs in hun thuisland kent bijna niemand ze, en toch scoorden ze in Nederland in 2012 de zomerhit, in ons land dan alleen. Het is Lion in the Morning Sun. I am a

0: kent dit niet? Toch heel bekend van Helen met Jumpy en Haan. De broers die zijn geboren in Nederland. Nou, Alex van Helen, of Alex van Halen eigenlijk, was begin deze maand nog in ons land. Hij werd benoemd tot ridder van de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij was speciaal overgevlogen vanuit de VS.
1: Leuk, man.
0: Ja, och, het zou je gebeuren. Ik heb wel gehoord van de orde van de Nederlandse, de ridder, nog iets. Maar nog nooit van die leeuw.
1: Hij is gewoon ridder, joh.
0: Hij is gewoon een ridder.
1: Hartstikke leuk.
0: Heb je privileges als ridder, sorry.
1: Ja, je hebt een zwaard.
0: Oké. Okay.
1: En een harnas.
0: Nou, die heb ik ook een zwaard.
1: En een jonkvrouw.
0: Jonkvrouw. Maar wacht, mijn jonkvrouw.
1: Oh. Straks hoor je deze. I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a heerlijk. Ja, gek op Nederland, die man. Geldt ook voor Adele. Ze scoorde haar allereerste nummer 1 hit ooit ter wereld in Nederland met To Make You Feel My Love. Stond ze bovenaan in de hitlijsten. Had alles te maken met een optreden van het nummer dat ze dan weer eerder deed bij Paul de Leeuw. Daar zijn ook beelden van. Hartstikke leuk. Maar ook Wendy van Dijk, en dat is fantastisch. Eigenlijk Uschi, die sprak haar in de beginperiode van haar carrière.
2: Is it true? You went to school with skinny but pretty voice, totally tattooed all over your body, drugs taken, singing with wine in the house.
3: That's not nice. No, I didn't. Sorry.
0: Ik was dit helemaal vergeten.
1: Dit is fantastisch. Dit staat nog op YouTube en zeker het luisteren
0: maar
1: waard.
0: Zou dat nog kunnen vandaag de dag? Of word je dan gewoon keihard gecanceld?
1: Uschi. Nee, Uschi kan. Ja, van mij mag het wel, maar van heel veel andere mensen niet. Wat nog wel kan, is Rolling in the Deep.

0: ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
1: Theo en ik kom uit Aalborg.
2: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
3: Ik ben Ans uit Amsterdam.
4: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Thuis in heel
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
6: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
5: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
7: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
5: Onlangs overleed iemand die het West Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Over de top met Maarten Faber en Nick Velderman.

0: Ja, letterlijk en gevoelig. Ik sta nog steeds. Elton John, I'm Still Standing. In de jaren 80 nam hij meerdere nummers op. Ja, in de bekende studio, de Wisseloord Studios in Hilversum.
1: Maarten Faber en Nick Velderman.
2: Dit is NH.
1: Over de top.
2: Over de top.
3: Ja, Jelmer is heerlijk aan het genieten van een welverdiende vakantie.
0: Hallo.
3: Ja, je hoort er wel.
0: Nick
3: Velderman is ingevlogen. Ja, het mocht wat kosten.
0: Het mocht wat kosten. Ja. De komende week is er geen programmering.
3: Nou, ik denk helemaal niet. Nee. Non-stop muziek gewoon voortaan.
0: Ik kom er vanaf, hè?
3: Nee, ik ben hartstikke blij dat jij er bent. En je bent een hartstikke goede vervanger. En welkom bij Over de Top. Ja, opnieuw nog steeds. Dat wel, de meest onsamenhangende muzieklijst die alle muzikale kanten uitschiet.
0: Heb ik gemerkt.
3: Maar
0: één
3: ding gemeen heeft. Ja. Mm-hmm. Het thema van de week. Ja, wat is het thema van de week ook alweer?
0: Heel goed dat je dit benoemd.
3: Ja,
0: dat zijn artiesten die banden hebben met Nederland. En het zijn een paar internationale artiesten, moet ik erbij zeggen. Die banden hebben met ons kleine kikkerlandje.
3: Ja, en dat zijn er toch opvallend veel. Ik bedoel, Elton John, wie had dat gedacht?
0: Ja.
3: Toch? Kom ik wel bij de vraag gelijk. Want heel leuk allemaal Nederland. En we zetten ze op een soort voetstuk nu.
0: Oh ja.
3: Maar er is natuurlijk ook wel wat aan de hand. Wat vind jij niet zo leuk aan Nederland of aan Nederlanders?
0: Ja, dat kan wel te maken hebben met... In het begin hadden we wat is juist zo leuk aan Nederland. Maar toen noemde ik de tikkies.
3: Ja.
0: Kijk, eigenlijk is dat natuurlijk ook een ding wat niet zo leuk is. Want Nederlanders zijn best gierig.
3: Ja, je moet ook betalen.
0: Ja, ook als ik kijk naar mezelf. Ik kan best wel gierig zijn.
3: Ben jij iemand die snel een tikkie stuurt?
0: Nee, dat valt wel mee. Niet in dat opzicht. Maar bijvoorbeeld wel. Ik kan uit eten gaan, wil ik betalen. En ik kan, maar zodra ik bijvoorbeeld een nieuwe schoenen moet kopen of zo, dat vind ik dan verschrikkelijk.
3: Ja,
0: dat zou jij misschien niet hebben. Jij hebt er misschien met andere dingen.
3: Ik ben niet heel gierig. Maar goed, ik verdien ook heel veel.
0: Dat kan niet op.
3: Nee, maar
0: stilstanding mensen.
3: Ja. Nou ja, weet je wat ik vooral heel irritant vind aan Nederlanders is dat de eeuwige haast wat ze hebben.
0: Oh ja.
3: Zoals je weet, ik ben niet echt een held op de weg in de auto. En iedereen, ik rij altijd rechts gewoon. En als ik achter een vrachtwagen zit,
0: je bent toch een beetje bang ook om te rijden met de auto.
3: Ja. Maar als ik dus rechts rij en er rijdt een vrachtwagen voor mij, dan ga ik gewoon net zo hard als die vrachtwagen.
0: Ja, en dan blijf je ook achterplakken.
3: Ja,
0: dan,
3: want ik ga wel eens van Hilversum naar Hengelo, naar mijn ouders toe. En het is gewoon één rechte weg, dat is gewoon de A1.
0: Ja, moeten we even vertellen mensen, normaal is dat een ritje van een uur, maar Maarten doet er 4,5 uur over.
3: Ja, bijna wel, ja. Nee, ik ga gewoon achter zo'n vrachtwagen en ik heb de tijd van mijn leven. Lekker meezingen, lekker liedjes zingen. Ja,
0: hij doet gewoon lekker rustig aan.
3: Ja, maar dan zit er al van die mensen die zitten soort te toeteren en zo. Daar word ik heel onrustig van. Ja. Dus de haast die Nederlanders hebben,
0: wel,
3: dat vind ik... Hey, weet je, bij het Middellandse zeeklimaat, daar zijn ze allemaal wat tranquilo en zo. Ja,
0: wat rustig
3: meer bij mij. Ja.
0: Maar goed, aan de andere kant, kijk, die mensen hebben ook tussen de middag, gaan ze gewoon 2 uur dicht, hè.
3: Dus ja, maar dat wil ik ook.
0: Ja, dat zou ik ook. Kunnen wij dat bij NH ook niet doen? Pas precies natuurlijk het middagblok blijkt zitten.
3: Perfect.
0: En wat ik ook altijd vind, wij zijn echt wel stipt, hè, Nederlanders. Dus om 6 uur gaan we eten.
3: Ja.
0: Is daar niet op gerekend dat jij bijvoorbeeld de gast bent? Dan wordt er tegen jou verteld, we gaan zo eten.
3: Oh, ja, zeker als kind. Ja, dat bedoel
0: bij
3: je.
0: Als mensen kwam spelen bij kinderen.
3: Deze spelen was het van, wij gaan zo eten, je moet naar huis.
0: Nou, vond ik vaak ook niet zo heel erg. Want ik was vroeger, ik ben nu wat makkelijker, maar vroeger was ik hele moeilijke eten.
3: Oh.
0: Ik vond het heel fijn dat ik gewoon naar huis mocht.
3: Ja,
0: ja.
3: Echt wel?
0: Ja, ik had er vrede mee.
3: Hollandse pot, is dat ook?
0: Heerlijk, ja hoor.
3: Dat vind je dan wel leuk.
0: Ja.
3: Nou ja, wij vragen je in ieder geval, wat is er mis met Nederland of met Nederlanders? Wat vind je niet zo heel erg leuk aan ons land? Laat ons weten via een appje, een spraakmemo of een belletje. Dat kan natuurlijk ook. 088-850-51-52.
0: Ja, we hadden net Elton John, maar ook Tina Turner, die nam nummers op in de Wisseloord Studios. Ja, ze is de eerste internationale artiest die in de Johan Cruijff Arena een concert gaf. Nou, en die Tina Turner hoor je nu samen met Kygo bij NH. Dit is What's Love Got To Do With It?
4: You must understand, all the touch of your hand makes my pulse real.

0: Het is Madness op NH met It Must Be Love. En toetsenist Mike Barson die woonde dus jarenlang op een woonboot in Amsterdam. En ook was hij getrouwd met een Nederlandse vrouw.
1: NH over de top.
2: Over de top.
0: Het is 50 jaar geleden dat ABBA op nummer 1 stond in de hitlijsten met Dancing Queen. Nederland was één van de eerste landen die de Zweedse groep dus heeft omarmd. En die stond dus ook een beetje aan de wieg van dit internationale succes. En daarom vanavond allemaal artiesten die ook een speciale band hebben met Nederland.
3: Ja, de volgende, dat is echt een verhaal. En ook wel balen voor degene die dit liedje gemaakt heeft. Ja, twee artiesten die dat zeker hebben, dat zijn rapper Lil Nas X, moet ik wel goed zeggen.
0: Ja,
3: dat draait niet zo vaak bij NH. Is bekende rapper uit Amerika. En countrystar Billy Ray Cyrus, goed om te vertellen, dat is dus de vader van Miley Cyrus.
0: Ja,
3: is ondertussen klopt. Miley geworden, want ze wil niet meer Cyrus heten. Ze heet tegenwoordig gewoon Miley.
0: Ja, en ze schijnt ook niet meer zo gek te zijn op de vader.
3: Nee, dus die houden we even uit elkaar. Dus goed dat het Billy Ray Cyrus is en gewoon Miley. Nou ja, zij zijn dus te horen op het nummer Old Town Road. Het is echt een ontzettend grote hit geworden. Dat is dus geproduceerd door een producer, Young Kio. Denk je, ja, wat voor automerk is dat?
0: Nooit
3: is
0: van gehoord.
3: Automerk. Nee, dat is een producer uit Purmerend.
0: Nou,
3: ja, wat
0: leuk.
3: Of All Places.
0: Ja.
3: Die heeft dus gewoon, ik vul het voor mezelf even in, op zijn kamertje, op zijn zolderkamertje, dus een liedje geproduceerd.
0: Ja.
3: Dat maakte hij in 25 minuten. En hij verkocht het voor, hou je vast,
0: nou,
3: $30. $30,
0: maar
3: ja.
0: Maar dat is een bizar grote hit geworden.
3: Ja, dus het is bizar weinig geld, kun je
0: ja,
3: wel zeggen.
0: Ja, inderdaad.
3: Het nummer stond 19 weken op nummer 1 in Amerika. En dat werd een record. Young Kio is ook te zien in de videoclip en werd in één klap wereldberoemd.
0: Dat
3: had
0: hij wel.
4: Ja. Ik hou van op de achtergrond zijn, weet je. Daarom ben ik ook producer geworden. Maar ja, wat er is gebeurd, weet je. Het is onvermijdelijk dat ik ook, om de voorgrond wordt getrokken. En de artiest zelf ook zegt altijd tegen mij, weet je. We hebben dit samen gedaan. Ik wil dat jij net zoveel shine pakt als ik, weet je.
3: Het is misschien nu dan een beetje wel die $30. Hij haalt er wel veel meer uit, hoor, bekendheid. Lil Nas X en Billy Ray Cyrus hoor je bij NH. Het is Old Town Road. Zet maar lekker hard. Want je hoort het voor de rest bijna nooit bij NH.
0: Nee, jammer is dat. Yeah.

0: De Eurythmics, ja, die waren vooral blij met de Nederlandse staat. Ze hadden namelijk jarenlang, ja, ook dat hoort erbij natuurlijk, bedrijven in Nederland. Waarschijnlijk vanwege de gunstige belastingverdragen en de fiscale behandeling van royalties.
1: Ja, ik dacht vroeger altijd, toen ik nog een kind was, dat dit gezongen werd door een man. Dat is het dus niet, hè?
0: Het liedje. Nee,
1: ja, het is een vrouw die dit zingt.
0: Ja, dit is echt een vrouw.
1: Ja,
0: Met alles erop en eraan.
2: Educatief genot met professor Vlot.
1: Ja, voordat Jelmer op vakantie ging, heb ik even een spoedcursus gehad bij hem.
0: Ja.
1: Hij zegt, Nick, kom eens bij me. Ik heb heel veel verstand van alle zaken over heel de wereld. Ik weet eigenlijk alles,
0: zei
1: hij tegen mij.
0: Dat weet hij.
1: Dus ik heb een dagje mogen meelopen. En
0: ik ben
1: een stukje encyclopedie geworden van Vlot, eigenlijk.
0: Ja. Jij bent professor geworden.
1: Ja, vanavond. Het zal je verbazen wat ik allemaal weet.
0: Heb jij gestudeerd eigenlijk?
1: Nee, gaan we het niet over hebben ook. Daarom ben ik bij de radio gekomen.
0: Ik ook.
1: Heel vaak. Maar ik wist wel wat ik wilde doen. Ik wilde bij de radio vroeger al.
0: Je kan het goed.
1: Oh, nou.
0: Nu dit
1: toch
0: nog.
1: Toch nog iets dat ik kan, hè?
0: Ja, brand los.
1: Nou, vanavond draaien we allemaal liedjes van internationale artiesten die een connectie hebben met Nederland. In veel gevallen omdat ze Nederlanders dankbaar mogen zijn voor hun support en hun carrière. Omdat het mede door ons best wel hit zijn geworden.
0: Ja, we hebben echt de grootte der aarde groot gemaakt.
1: Nou, waar de wereld ons nog meer dankbaar voor mag zijn, dat heb ik even op een rijtje gezet.
0: Oké.
1: Ja, is heel leuk. Dus let op. Ja. Wist je bijvoorbeeld dat Nederland een belangrijke rol speelde bij de uitvinding van de CD?
0: De CD?
1: De CD, ja.
0: Oh, ja.
1: Nou, die heeft Philips ontwikkeld samen met Sony in de jaren 70 en 80. De techniek achter de compact disc.
0: Okay.
1: Snap je het ook? Dat is dus ook de afkorting van CD.
0: Nu
1: compact
0: wel.
1: Disc.
0: Nooit geweten, maar
1: heb
0: nu wel.
1: Heb je ze nog liggen?
0: Een CD? Ja, ik ben fan van Christina Aguilera en daar koop ik dan nog CD's van, maar niet om ze op te draaien.
1: Maar je koopt nog nieuwe CD's, nu vandaag de dag nog zelfs.
0: Ja,
1: dat denk je niet.
0: Ja,
1: daar
0: heeft al 8 jaar geen album uitgebracht.
1: Maar je draait ze niet.
0: Ik draai ze niet, maar ik heb helemaal geen afspeelding.
1: Een soort hebben dingetje, misschien wordt het ooit heel veel geld waard.
0: Ja.
1: Wifi gebruiken we allemaal.
0: Ja.
1: Kan je niet wegdenken, toch?
0: Dat is niet door Nederlanders bedacht.
1: Heeft voor een groot deel Nederlandse roots.
0: Ja,
1: de basis voor de techniek werd mede ontwikkeld door de Nederlandse elektrotechnicus Kees Links. Stemt overigens rechts.
0: Zo.
1: Grapje natuurlijk, hè. Zijn we wel. Nederland was het eerste land ter wereld dat het homohuwelijk mogelijk maakte.
0: Dat wist ik, toevallig.
1: Ja, en jij gaat binnenkort ook trouwen natuurlijk.
0: Ja, dat is ook een homohuwelijk.
1: Dat is ook een homohuwelijk, maar kun je je voorstellen dat zoiets vroeger dus gewoon niet kon?
0: Ja, nou ja, en heel veel bepaalde landen in de wereld nog steeds.
1: Steken ook, zo lang geleden is het nog
0: ineens. Volgens mij is het dit jaar 25 jaar geleden.
1: Nou, dat bedoel ik, ja. Zo lang is dat niet, hè.
0: Nee, schande.
1: Schandalig, ja. Ook waren het Nederlanders die tot de pioniers van de telescoop behoorden. Weet jij wat een telescoop is?
0: Ja, dan kun je naar de sterren kijken.
1: Ja,
0: naar,
1: vooral doen ook.
0: Handjes.
1: Ja. Nou, hier komt Hans Lipperli. Ooit van gehoord?
0: Ja,
1: Lipperhey,
0: goed van mij. Of
1: ik het goed zeg. Uit Middelburg, die vroeg in 1608, is al echt wel lang terug, een patent aan om op dit instrument waarmee je dus op afstand kon kijken. Kun je je voorstellen, het is dus 1608.
0: Ja.
1: Dat toen al is uitgevonden.
0: Bizar. Maar het zijn ook, je komt echt met grote uitvindingen.
1: Ja, ik heb een les gehad van Jelmer Vlot. Hè. Dat
0: ja.
1: Ik, hè. Het is een wonder dat ik dit allemaal nog heb weten onthouden. Hè. Want ik heb één dagje les gehad. Hè. Bluetooth dan? Ja, dat
0: Bluetooth
1: over de wifi
0: ook?
1: Is niet uitgevonden door Nederland. Maar Bluetooth heeft ook zeker wel een beetje. Dat is gewoon een Nederlandse uitvinding.
0: Wauw.
1: Jaap heeft het gedaan.
0: Jaap?
1: Ik lul niet aan mijn nek. Nee, het is Jaap Haartsen. Een Nederlandse ingenieur. Die was een van de belangrijkste ontwikkelaars van Bluetooth. Nou, en dan, hou je vast, ken jij de chipknip nog?
0: Nee.
1: De chippy-chippy-knip.
0: De chipknip, ja, van naam, maar ik weet niet.
1: Ja, dat is dus ook een Nederlandse uitvinding. De Nederlandse banken introduceerden een elektronische betaalkaart in de jaren 90. De chipknip verdween uiteindelijk in 2015. Maar wat ik dus nog weet van die chipknip, dat zat eigenlijk als het ware op je bankpas.
0: Ja.
1: Nog steeds heb je eigenlijk in het midden zit dat chipje, hè, tegenwoordig om te pinnen.
0: Ja, die ken ik.
1: Maar die kon je dus ook upwaarderen of opwaarderen. Dan kon je er zeg maar geld op zetten. En dan kon je bij parkeerautomaten bijvoorbeeld dan ook je parkeerkosten mee betalen.
0: Ah,
1: ja, dat was een systeem. Blij dat het weg is. Ook mag de wereld Nederland dankbaar zijn om straatveegmachines. Ja, in de 19e eeuw werden in Nederland mechanische machines ontwikkeld om de straten efficiënter schoon te maken. Ja, we hebben het uitgevonden. Sindsdien zijn ze ook nooit meer langsgekomen bij ons. Want mijn straat mogen ze nodig eens een keertje doen.
0: Die van mij ook. Oh, die is allemaal eikels.
1: Ja, nou ja.
0: Over eikels gesproken.
1: Kun je ertussen gaan liggen?
0: Sarah Larsen.
2: Educatief genot met professor Vlot.

0: is Sarah Larsson. Ja, ze is Zweeds. En natuurlijk, Lush Life hoorde je. Werd in 2015 al gewoon een hit in Europa. En dus ook in Nederland. Maar vorig jaar werd het echt een wereldhit. En dat kwam door de Nederlandse Julia. Sarah Larsson die trad hier op in Amsterdam. En ze haalde Julia toen uit het publiek. En ze vroeg, wil je meedansen op dus deze Lush Life? En de beelden van dat dansje die gingen helemaal viraal. En dankzij Julia werd Lush Life een wereldwijde hit. En Sarah Larsson die bedankte Julia door opnieuw haar uit te nodigen voor het laatste concert wat ze deed. En deed opnieuw een dansje.
1: En toen zei ik, mama, we gaan naar Stockholm. Want ik heb het niet eens gevraagd, ik zei gewoon, we gaan. Het ging allemaal heel snel, maar het was zo leuk. En ik zou het echt nog 10 keer willen doen.
2: Wie had het dan leuk, ook? Iedereen heeft dit toch gezien dat zij dat mocht doen.
0: Bizar. Ja. Ja, en dus omdat al die beelden op TikTok en Instagram viraal gingen.
2: Ben je een beetje wereldberoemd geworden?
0: Is zij wereldberoemd geworden en is zij gewoon de nieuwe Ariana Grande?
2: Ja, maar even zoals het eruit ziet, dat dansen zag er voor mij als een leek, zag het er best wel makkelijk uit. Maar voor mij is het best wel moeilijk om
0: vond
2: te doen.
0: Vond het ook niet heel spectaculair.
2: Nee. Ik denk dan meteen, dat kan ik ook, hè?
0: Misschien moeten wij ook een dansje doen. Proberen, viraal.
2: En we vroegen je net, wat vind je juist niet leuk aan Nederland? Daar komen best wel leuke berichtjes binnen. Dankjewel. Zo zegt Isa. Het weer bijvoorbeeld. Nu alweer klaar met al die regen. Ja, snap ik wel een beetje.
0: Herkenbaar, inderdaad. Ja, Berend dan. Dat het in Amsterdam vroeger veel leuker was. Het is een beetje weggevaagd door de betutteling.
2: Veronica die appte, ik heb soms moeite met de directheid van de Nederlanders. Snap ik wel een beetje. Want Nederlanders zijn best ook wel recht voor zijn raap, hè?
0: Ja, maar ja, het is wel what you see is what you get, vind ik dan weer. Niels dan, de Nederlandse keuken. Smaakloos en weinig creatief.
2: Ja, en dan Carolien, snap ik ook wel. Onze taal geen touw aan vast te knopen met al die regeltjes. We hebben veel. Ken je vroeger nog dat kofschip?
0: Ja. Of
2: een schip, misschien man.
0: Met een T of met een D was
2: het enige
0: dat,
2: schip wat ik wilde was een cruiseschip. Ja, kofschip wilde het niet, man.
0: Ja, was er maar zo geweest. Ja. En we hebben Anja aan de telefoon. Anja, een hele goede avond.
2: Hallo, Anja.
3: Hallo.
0: Wat is er volgens jou mis met Nederland? Of waar erger je je aan?
3: Oh, aan de regels. Men doet allemaal wat. Ik wandel regelmatig in de Middelpolder, hè, want ik woon in Amsterdam.
0: De Middelpolder, ja.
3: En dan staan er bijvoorbeeld borden van honden aan de lijn.
0: Ja.
3: Ik zie mensen met een hond aankomen en dan staat er verdorie bij het bord. Hond loslaten, hoppatee, gaan we weer.
2: Oh jeetje, die moeten gewoon naar de opticien, hè, Anja?
3: Ja, allemaal wat ik dan tegenkom in de natuur. Rotzooi, ik zie mensen. Een tijdje terug liepen er 2 mensen voor mij. De ene gooide de patatzak op de grond, de ander weer het anders. En ik stond zo te twijfelen: ga ik ze aanspreken, ja of nee?
2: En heb je gedaan?
3: Nou, ik twijfelde heel erg. Ja, en toen later had ik het nog met mijn dochter over. Ze zei: mam, je had toch kunnen vragen, meneer, u laat iets vallen.
2: Maar is het dan dat je dat op dat moment niet durft? Ik kan me goed begrijpen, hè, dat je denkt van nou, ik spreek maar even iemand aan. Want je weet nooit hoe iemand reageert, toch?
3: Ja, daarom. Ja, dat vind ik dan ook lastig.
0: Ja.
3: Ja, maar mijn
0: dus eigenlijk
3: zei
0: zeg je een beetje van Nederland zijn een beetje viespeuken.
3: Nou, ja, niet iedereen, maar we gaan wel heel makkelijk met regels om, hoor.
0: Ja, vind ik ook.
3: Ja,
2: ben ik wel een beetje met je eens. Nou, we hebben goed nieuws voor je. Je wint een volledige reis verzorgd door een of andere vliegmaatschappij. En je mag een week lang op IJsland zitten. Nee, grapje natuurlijk.
3: Ja, nee, dat snap ik. Dat is een grapje.
0: Oh, gelukkig maar.
2: Nee, maar ik ken het ook wel. Soms ben je gewoon een beetje klaar met hoe mensen zich gedragen of doen. En dan ga je je aan irriteren.
0: Ja.
2: Maar je moet ook niet vergeten dat stiekem toch ook wel een mooi landje hebben, toch, Anja?
3: Oh ja, dat weet ik ook wel. Tuurlijk.
2: Okay, Anja. Maar ja,
0: gelukkig.
3: Er is niks positief als er niet iets negatiefs tegenover staat.
0: Nou, precies.
3: Dus, je hebt alle 2 kanten.
0: Dat heb je mooi gezegd. En Anja, iedereen heeft weer eventjes op zijn flikken gekregen. Gewoon opruimen die
2: mensen.
3: Die zijn gekomen in de polder.
2: Precies. Ja.
0: We komen graag langs en we ruimen alles op.
2: Ja, en anders soleuren we het huis uit.
0: Oké, Anja, dankjewel. Ja, bedankt voor al deze reacties. Ja, en straks alweer komt onze nummer 1. Het is een zakkeres die zelfs een Nederlands repertoire heeft opgenomen in één van haar concerten.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ja, en toen moest hij nu even heel snel plassen. En toen moest hij weer terugrennen naar de studio om het laatste stukje in te zingen.
0: Let her go.
1: Ja, het is Passenger bij NH met Let her go. Ja, een Nederlandse fan die hoorde zijn nummer in een Amsterdams café en die vroeg het vervolgens dus aan bij radiostations. Het nummer werd daarna in Nederland een enorm grote hit en bereikte in 2012 de nummer 1 positie. Sterker nog, hij heeft maar 1 hit gehad. Dit was zijn grootste hier in Nederland dan. Een tweede kleine, maar die is niet zo groot geworden als deze. Daarmee was Nederland feitelijk de springplank dus ook voor zijn internationale doorbraak. Dus van Passenger.
2: Ja, en van de ene grote artiest naar de andere, Lady Gaga namelijk, die heeft haar doorbraak niet per se aan ons te danken. Maar wel is ons land de plek waar ze juist kan ontvluchten van alle roem en alle aandacht en de paparazzi en je weet het wel. Ze schreef er zelfs een nummer over en dat nummer heet Mary Jane Holland. Ja, heftig nummer.
1: Nog nooit van gehoord.
2: Nee, het staat ook gewoon op het nummer of op het album Art Pop. Is niet per se een hit, maar het staat er wel echt op het album. En Mary Jane Holland, dat is dan een alter ego van Gaga. In Amsterdam namelijk, die heeft ze voor zichzelf bedacht. Mary Jane, dat is een bekende Amerikaanse bijnaam voor marihuana. En Holland verwijst natuurlijk naar Nederland. Ja, volgens Gaga ontstond het personage tijdens een avond waarin ze in Amsterdam cannabis gebruikte. En ze beschreef Mary Jane Holland als de versie van zichzelf die ze kon zijn wanneer ze even wil ontsnappen aan de drukte en al haar fame en beroemdheid.
1: Het is toch heerlijk dat dat dan kan bij ons in Amsterdam.
2: Ja, zeker.
1: Heerlijk, ja. Ja, ook deze hit nam ze niet op in Amerika, maar gewoon lekker bij ons in ons kleine kikkerlandje. Het is Lady Gaga bij NH met Bad

0: vind dit zo'n mooi liedje. Het is John Lennon bij NH met Imagine. Moeten we eigenlijk nog uitleggen waarom deze in de lijst staat? Nou, eigenlijk hoeven we dat niet meer te zeggen. Maar het heeft iets te maken met een bed en het Hilton Hotel.
1: Oh ja, joh.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, voordat we naar nummer 1 gaan, wil ik nog een eervolle vermelding. Onder andere Willemijn, Vera en Berend. Die kwamen namelijk met Shania Twain. Schijnt gewoon een nicht te zijn van Henk Wijngaard. Wist ik niet.
0: Oh,
1: en Elvis, die heeft gewoon een Nederlandse manager gehad. Wist jij dat?
0: Nee, ja, dat weet ik, ja. Het oh. Ja, is ook wel leuk, is echt een aanrader. Bekijk de film over Elvis' leven.
1: Ja.
0: De reden waarom Elvis ook nooit een tour heeft gehad in Europa of Nederland, is die man, die manager van hem, werd gezocht. Die kon niet meer naar Nederland, daar werd hij opgepakt.
1: Oh.
0: Daarom heeft hij Elvis ook nooit naar Nederland laten gaan.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Nou ja, allemaal leuk en aardig. We gaan naar onze nummer 1.
2: Ja, dit is gewoon ouderwets goed prachtig gedaan.
3: Misschien toch wel de doorbraak.
4: I want to thank me for believing in me.
5: Aan de andere kant, op een of andere manier gaat het aan te slaan.
6: Ja, het is gewoon echt een droom, die werkelijkheid, waar ik sta gewoon echt te trillen.
7: I told you today, I'm still the greatest of all time.
8: Beste mensen, wat een avond.
9: In die slapeloze dag, wacht, het is gewoon een droom.
10: Ja, geweldig, dit is geweldig.
11: This moment is so much bigger than me.
1: De hele avond hoorde je artiesten voorbij komen met een voorliefde voor ons land, ons Nederland. In veel gevallen omdat hun eerste wij de eerste waren die hun omarmden. Maar ook om allerlei andere redenen. En vrijwel niemand uit deze lijst die spreekt ook daadwerkelijk onze taal. Maar onze nummer 1, die kan het vrijwel vloeiend.
12: Wat heb je vandaag gedaan?
13: Ja, very good.
12: I know, heel mooi. I know, heel boos. I know, lekker ding. Poffertjes. Because every time I'd get hungry, that's what I would want when I was little.
0: Ja, dit is dus Dua Lipa. Ja, Dua Lipa heeft familie in Leiden en kwam daardoor als kind, sinds ze klein was, al 2 keer per jaar in ons land. En daar at ze, ook typisch Nederland, poffertjes. Ja, de Britse zangeres is zo gek op ons en onze muziek dat ze zelfs een hazesliedje coverde tijdens een concert.

0: Nou, het bleef niet alleen bij Koffer. Ze nam ook samen met Martin Gerritsen uit Amstelveen.
1: Martin Gerritsen?
0: Martin Gerritsen. Oh, ja, ja, heel wereldbekend. Het is Martin Garrix, dan ken je het wel. Hè? Ja,
1: okay.
0: Nummer op Scared to be Lonely.

heerlijk. Ja, verkaasten ga je ze niet krijgen. En dus onze nummer 1. Het is Dua Lipa. Niet met Scared to Be Lonely, maar met een andere hit waarmee ze momenteel wel helemaal viral gaat op social media. Heerlijk nummer. Het is onlangs uitgebracht Trading Season.

0: En ook over de top is over. Nick, dank je, dank je.
1: Alsjeblieft, maar een fijne avond.
0: Eén groot feest.
1: Ik ook.
2: Zondagmiddag AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de radio bij NH.
3: Ik ben Mike uit Den Helder.
4: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
5: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
6: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
7: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
8: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 9:00.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na 2 vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
10: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
9: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Verandering in al haar vormen. Daar gaat het nieuwe album van zangeres Lakshmi over. Of ze zelf ook veranderd is en hoe dat in zijn werk ging, dat kon ze vertellen. We hebben een vertaalplaat om je bed vooruit te komen. En vanwege de Damterdamloop hebben we twee Zaanse vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
1: Tekst
0: en uitleg.
2: Met Jos Heremans.
1: Bij NH.

0: Maneschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
6: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
5: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
4: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
1: NH. Helemaal NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Roos en ik kom uit Amsterdam.
1: Ik ben Ans van de Ontbijtplank en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Arthur en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Kaylin en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Lise en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De 1000 van Dries.
0: Nummer 499. Nummer 455.
1: 1000 van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Het elftal van de week.
0: Nummer 9.
2: Nummer 8. Nummer 2.
0: De 1000 van Driessen.
1: De 1000 van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
1: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
2: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel
4: Het is 12 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Toen was het op kantoor.
2: Nou, de...
3: Ben je op kantoor geweest?
2: Ik moest op kantoor komen.
3: Oh jee, kennen ze je nog daar?
2: Ik probeerde zo min mogelijk te zijn. Hè, wat doe jij hier, zeiden inderdaad sommige collega's.
3: De gast van die poster.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 1 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

AZ tegen Telstar. Vanaf 2 uur hoor je bij NH Sport alles rond deze Noord-Hollandse derby. We zijn live bij de aftrap om 2:30. En in Zaandam gaat het Dam tot Damloop nog uren door. Duizenden lopers komen over de finish. NH Sportpresentator Edward Dekker presenteert vanuit het Dam tot Dam Park met Stefan Brandhorst langs het parcours. NH Sport, zondagmiddag van 2 tot 7 op de radio bij

0: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
1: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
3: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 2:00.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken.